0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R. I want you to...

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen, het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met straks muziek van Miley Cyrus en Diana Ross. Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ridder de Kerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was rond 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding voor de steekpartij is er niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terreurorganisatie IS. De man van 27 had meerdere TikTok-accounts om die video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten, melden de landen, samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over het definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Hajj Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig en geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien, ook morgenochtend nog de laatste buien, maar daarna langere tijd droog en er komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden dan nog wel aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave, 2 over 6. Dit is de verkeersinformatie. En goed nieuws, want geen files in de regio, dus wat zeggen we dan?
3: Gas op die lolly!
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Nou, wist je dat het nummer volledig is geschreven en geproduceerd door de Bee Gees? Ze wilden namelijk dolgraag een nummer schrijven voor hun idool Diana Ross. En de Bee Gees waren zo enthousiast dat ze niet alleen de achtergrondzang hebben gedaan, maar ze weigerden ook nog geld te vragen voor het schrijven ervan. Want ze waren gewoon hartstikke blij dat ze voor hun idool dit nummer, Chain Reactions, mochten schrijven. Een hele goede morgen.
1: Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een Funkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag is een wisselvallige dag met geregeld buien, af en toe wel wat zon en een stevige zuidwestenwind. En met 18 of 19 graden is het aan de koele kant vandaag.
0: En geen files nog, hè? Dus lekker doorrijden.
1: Ja, lekker doorrijden. Wel in de wetenschap dat we niet echt met een glansrijke zegen het WK ingaan. Hè? Want
0: uitzwaaiwedstrijd
1: hebben we voor het eerst sinds 2006 niet gewonnen. Ik vind het wel een trieste aftocht, hoor. Als je er afgaat tegen Algerije.
0: Ja, en dan nog een Feyenoorder scoort, hè, voor Algerije.
1: Ja,
0: dat is
1: 0-1
0: ook
1: inderdaad in de 86e minuut. We verliezen nooit in de Kuip. Dus dat zegt wel iets over de staat van dit Nederlands elftal. Hebben we überhaupt nog wel zin in dat WK?
0: Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij er zin in, persoonlijk?
1: Ja, ik heb er altijd zin in. Ik vind voetbal altijd leuk. Alleen ik moet wel zeggen, die tijden zijn zeer ongunstig. Ja. Zeker voor ons, omdat onze werken gaat om 4 uur. Dus ik kan waarschijnlijk bijna geen wedstrijd zien.
0: Nee.
1: Behalve die wedstrijd tegen Zweden zag ik om 7 uur 's avonds op een vrijdag. Dat is goed te doen. Maar voor de rest, ja, ik denk dat ik het een beetje langs me heen laat gaan, eerlijk gezegd. Maar ga jij opblijven voor het WK? Laat het even weten via de Rijnmond app. Ik ben zo benieuwd of de stemming er bij onze luisteraars wel in zit. Hé, wat zit er in de show vandaag, Milou?
0: Nou, we maken straks een uitstapje naar Frankrijk. Want daar staat Capellenaar Arjan nu aan de voet van de Alpe d'Huez. Om zometeen de Alpe d'Huez te gaan doen. He, dat is voor het goede doel ga je dan de berg beklimmen, fietsend. 6 keer is de poging die je moet doen. En ik ben heel erg benieuwd of het hem gaat lukken. Of dat hij een beetje klaar ervoor is ook.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd of Sherman Rouse er klaar voor is om samen met Matthijs van Nieuwkerk op vakantie te gaan. Je hebt het overal kunnen lezen. Ze gaan samen naar Amerika om in de voetsporen te treden van niemand minder dan soul diva Aretha Franklin. Daar maken ze een programma voor SBS6. En de hamvraag is, hoe heeft nou die Rotterdamse zangeres de gevallen tv-ster Matthijs van Nieuwkerk overgehaald om toch een tv-comeback te maken? Want hij wilde niet meer op tv.
0: Nee, klopt.
1: Nou, het antwoord erop krijg je later, want we hebben Sherma aan de telefoon. En ook vandaag weer het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen Amy Winehouse. Crowded House, die komt nog voorbij binnen nu en 10 minuten. Maar eerst Miley Cyrus. The End of the World bij Radio Rijnmond.

0: best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Crowded House en Don't Dream It's Over.
1: Ja, je wordt misschien toch een beetje met een kater vol wakker als het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd met 1-0 verliest dankzij een doelpunt van Aris Hajmoussa. Het leuke is wel dat de enige Feyenoorder op het veld een doelpunt heeft gemaakt.
0: Ja, maar die wist toch ook wel hoe die graspietjes stonden in de Kuip. Die wist precies als ik daar ga staan, dan beweegt het glas zo en dan kan ik hem zo erin schieten.
1: Ja, inderdaad. Dat heb je heel goed aangevoeld. Oranje verloor dus de uitzwaaiwedstrijd van Algerije dankzij een doelpunt van Hajmoussa in zijn eigen vertrouwde Kuip. Het werd 0-1. Ja, heb je dan nog wel zin in dat WK? Nou, er is in ieder geval één man in onze regio die heel veel zin heeft in het WK en die er ook heel veel vertrouwen in heeft. En dat is een man uit Arkel. Dat is namelijk de vader van sterspeler Frenkie de Jong. We spraken vader John uit de Alblasser Waard dus onder andere over zijn over Frenkie zijn eerste balcontact toen hij pas 11 maanden oud was. Wanneer wist jij nou, mijn zoon heeft een groot talent?
2: Ja, hij ging trainen toen hij 4 was. Toen hij 5 was ging hij weer voetballen. Toen hij 6 was van Merkens al, die wouden hem al hebben.
1: Oh echt? En ja, heb jij nou vroeger ook op een pleintje met hem gespeeld? Want ik doe dat bijvoorbeeld met mijn zoon. En ik zag al vrij snel, nou, dat is een goede voetballer, maar niet top of zo. Zag jij toen al, toen hij zeg maar een jaar of 3 was, van hey, dit is iets speciaals?
2: Ja, per jaar werd dat meer. Toen hij 11 maanden was, toen liep hij. En hij trapte gelijk tegen de bal aan, maar raakte hem ook gelijk goed.
1: Kijk, dat is zo gaaf, hè? En wat dacht jij? Ja. Wanneer dacht jij, misschien zit er wel meer in dan VV Arkel?
2: Nou ja, toen die 5 was eigenlijk al. Toen zei ik, had hij boven uitsproken, dan was hij ook ver weg te klein natuurlijk. En het was ook mooi, we gingen ieder jaar de camping in Spanje. En er was een veldje, ging ze aan het voetballen s'avonds. En dan denk je, wou ook mee doen, maar ja, nou, hier is veel te klein. Want toen zei je, ja, laat mee, deel. Ja, dus die is allemaal bij, ook grotere jongens dus. Maar op een gegeven moment kwamen er steeds meer mensen kijken op dat plantje.
0: Ja. Hoe ga je hier dan als ouder mee om? Want dat moet je gaan faciliteren als er zoveel talent in zit.
2: Ja, gewoon niks pushen. Gewoon vrouwen zelf laten kiezen. Hij heeft ook zelf gekozen. Want toen hij 7 jaar was, liep hij een half jaar stage bij Feyenoord in bij Willem II. En ondanks dat heel de familie van Feyenoord was, koos hij toch voor Willem II. We hebben hem zelf laten kiezen. Ja. Dat hij gewoon puur op gevoel.
1: Dat is wel bijzonder. Want hij leeft toch een beetje jouw dromen. Jij hebt liefde voor Barcelona. Heb je bijvoorbeeld wel doorgegeven, toch?
2: Ja, met name voor Cruijff, hè. Met name voor Cruijff. Cruijff is altijd niet heel geweest.
1: Ja.
2: En ja, daar kom je ook uiteraard naar Barcelona uit natuurlijk. En ja, Frenkie is in de droomclub is ook altijd geweest. We hebben net wat ik zeg, we hebben ze altijd gehad op de camping in de buurt van Barcelona. En ja, dat is natuurlijk onverdomme als je er nou dan op terecht komt.
1: Ja, dat is wel gaaf. Jij kijkt
2: ook... Ik moest niet wel eens in mijn arm knijpen, hoor.
1: Ja,
0: ja
1: nee.
0: Snap ik.
1: Dat begrijp ik.
2: Dat moet wel waar was.
1: Heb je nou een t-shirt met Frenkie op je rug of met Cruijff op je rug?
2: Nou, toen hadden ze nog je naam erop, Jan, hè. Ik heb dat shirt van 74. Maar ik krijg ook wat een shirt van Frenkie, die heb ik ook. Die neem ik ook mee.
1: Ah, die neem je ook mee. Hey, en het WK, met wie ga je kijken? Daar in Arkel?
2: Nee, ik ga naar Amerika volgende donderdag.
0: Oh, lekker.
1: Je gaat er natuurlijk naartoe. Ja, kan dat
2: ik ga met Frenkie's vrouw mee, met mijn kleinzoontje gaan mee. En Mickey Duiden gaan mee, dus
1: gezellig. Geweldig. Wat een heerlijke, nuchtere man. Maar wat een bevoorrechte positie voor de vader. John dus van Frenkie de Jong. Die hoorde

0: Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Valerie. En ik zag laatst die documentaire weer over Amy Winehouse. Zo'n indringende documentaire over haar leven uit 2014. Zo heftig ook, weet je. Ja. Als je ziet wat haar allemaal is overkomen en wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ja, het is echt een best wel een treurig leven. Maar het is ook een prachtige film die over haar leven is gemaakt. Dus ik raad hem zeker aan om even te kijken. Staat vast wel op een van de streamingdiensten. Ik weet alleen echt niet meer welke dat ook alweer was. Het is inmiddels 7 minuten voor 6:30. Misschien heb je er wel naar die wedstrijd gekeken. Net als Dirk-Jan gisteren. Die stuurt via de Rijnmond-app. Natuurlijk ga ik wel opblijven voor het WK. Het was wel mooi dat gisteren een Feyenoord-speler notabene het winnende doelpunt maakte. Omdat er gewoon in Nederland geen enkele Feyenoorder is geselecteerd door Koeman, zegt hij erbij. Dat is dan wel weer mooi. En Peter die houdt ook wel vertrouwen in het Nederlands elftal. Die vindt het ook mooi dat de enige Feyenoorder in het veld er eentje ingeschopt heeft. Astrid die stuurt een berichtje. Nou, ik probeer van iedere dag iets moois te maken. Goed en er zo voor mensen te zijn. En dat staat helemaal los van voetbal. Ron is natuurlijk echt een Feyenoord-liefhebber. Dus die vindt het misschien wel leuk dat Aris Hartsmoussa gisteren de enige goal maakte. Maar die is met hele andere dingen bezig. Die is vandaag voor zijn laatste dag van de week in Delft. Nou, dan is hij waarschijnlijk voor werk of zo, hè?
1: Precies, ja.
0: Dan moet hij elke dag die spijker Nissenbrug over. Sjors die heeft alweer zin om de noodradio te winnen. Nou, dat komt goed uit, want die gaan we ook vandaag weer weggeven. Doen we later vandaag, als je het signaal hoort. Het signaal op regionaal, dat is dus een soort van ja, slap aftreksel van het luchtalarm, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, het luchtalarm mogen we natuurlijk niet laten horen, nee, want dan schrik je helemaal rot.
0: Dan staat iedereen in de achterste versnelling. Maar als je nou het luchtalarm hoort, onze versie ervan, dan maak je kans op die noodradio. En zometeen ook heerlijke muziek van onder andere Genesis. Maar eerst Snelle en Maan. En dit is Blijven Slapen hier bij Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: nog vaker.
1: Sneller, samen met Maan en blijven slapen bij Radio Rijnmond.
2: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
3: Een nieuwe titel voor de molens van Kinderdijk. Ze zijn er heel blij mee, maar die titel is niet precies wat je er zo van zou denken. Straks meer.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:58. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met 3 filemeldingen in de regio op deze donderdagochtend. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 10 kilometer, 7 minuten vertraging. Dan op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500, 5700, 5 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 9 kilometer doe je 8 minuten langer over. En dan gaan we naar Heiligvoetsluis voor Steven van der Gijzen met het weerbericht. Een hele goede morgen, Steven. Krijgen we de zon nog te zien vandaag?
9: Peter, een hele goede morgen. Nou ja, af en toe een beetje zon vandaag, niet al te veel. Er vallen ook geregeld buien, soms ook met onweer. Het is met 18 of hooguit 19 graden koel voor de tijd van het jaar. En we krijgen ook nog eens te maken met een stevige zuidwestenwind die langs de kust krachtig of hard gaat waaien met een windkracht 6 tot 7. Echt een wisselvallige dag. En morgenochtend, dan is het nog eventjes wisselvallig, maar morgenmiddag, dan wordt het vanuit het westen droog met flink wat ruimte voor de zon. Maar ook dan blijft het nog eventjes koel met een temperatuur van 18 graden.
1: Dankjewel, Steven. We spreken je over een uur weer voor nog meer verwachtingen. Ik ben wel benieuwd of de zomer er weer aankomt, hoor.
2: Zo, ik ook.
1: Eerst de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een speciaal team van de Rotterdamse politie heeft 4 verdachten opgepakt die vrouwen zouden hebben gedrogeerd en misbruikt. Dat zegt de politie. Vaak was de verdachte de partner van het slachtoffer.
10: De verdachten zaten in besloten social media groepen. En in die groepen werd informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en werden ook beelden van het seksuele misbruik gedeeld. De verdachten zijn mannen tussen de 21 en 51 jaar oud. Afkomstig uit verschillende gemeenten in het hele land.
3: In totaal zijn er 8 verdachten geïdentificeerd. 1 van hen komt uit Rotterdam. De politie was getipt vanuit Engeland en Duitsland. Hoeveel slachtoffers het nou precies zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Dus ze zijn nog op zoek naar nog meer slachtoffers.
10: Dit is een zaak met een enorme impact. Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd. Omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten Westen was. Het nieuws dat je partner of iemand die jou kent jou mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, zet je leven volledig op zijn kop.
3: Zegt de politie. In totaal is er maanden gewerkt aan het onderzoek. Vorige week woensdag zijn dus meerdere mensen aangehouden. In Leerdam is een fabriek van Friesland Campina ontruimd vanwege brand. Die was uitgebroken bij de buren, een wegenbouwbedrijf. Omdat de brand vrij hevig was, werd besloten om de omliggende bedrijven ook te ontruimen. Er waren op dat moment 40 mensen aan het werk. Inmiddels is de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt bij de brand in Leerdam. En de molens van Kinderdijk hebben de Michelinster gekregen. Dan denk je dan van, nou oké, leuk. Nee, het zijn er zelfs 2. Maar een molen kan je toch niet eten? Nee, Michelin beoordeelt tegenwoordig ook toeristenattracties. En de molens van Kinderdijk zijn 2 sterren waard. Dat houdt in dat ze volgens Michelin zeker het omrijden waard zijn. Nou, bij de molens zijn ze helemaal in de nopjes met de benoeming. Ze noemen het een geweldig compliment. Overigens zijn de molens niet de eerste toeristenlocatie in onze regio bij Michelinsterren. Want het Boijmansdepot kreeg eerder ook al 2 sterren.
1: En zijn dat de enige bij ons in de regio met sterren?
3: Ja, tot dusver wel. Het is natuurlijk een beetje iets dat een beetje moet opgebouwd worden. Er komen er steeds meer bij. Maar dit zijn in ieder geval de eerste twee. Eén ster betekent van, nou, mocht je toevallig in de buurt zijn, zeker een bezoek waard. Ja. Twee sterren betekent van, nou, je kan hem zeker even omrijden.
1: Ja.
3: En drie sterren betekent van, je zou eigenlijk alleen al een reis daarvoor moeten organiseren.
1: Aha. Exact.
3: Ja.
1: En dat is de max 3.
3: Ja, dat is de max 3. Dat is net als bij restaurants. En er is één attractie in Nederland die 3 sterren waard is. En die gaan we niet benoemen.
1: De Arena?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ik denk wel. Welke dan?
3: Maar daar wel in de buurt.
1: Ja, ik weet het. Dit is Radio Rijnmond. Daar zeggen we helemaal niks over.

0: Uit de jaren 80, 90 en nu Genesis en I Can Dance For You op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is inmiddels 6 minuten over 6:30. Je ogen zijn open, je bent wakker. Misschien is het wel tijd om op te staan, je aan te kleden. Oh, eerst de douchen natuurlijk en dan naar je werk te gaan.
0: Dat is handig.
1: Ook belangrijk. Of misschien heb je al vakantie, dat zou ook lekker zijn natuurlijk. Zou Suzanne inmiddels al verhuisd zijn? Ik denk het wel.
0: Suzanne van de Esch naar Capelle?
1: Ja.
0: Ik denk het wel.
1: Ja, verhuiswagen stond gisteren 6:45 voor de deur. Dus ik denk dat ze inmiddels is overgebracht. Hey, ik ben trouwens wel benieuwd. Kinderdijk ontvangt dus Michelinsterren voor de unieke toeristische waarde. Kinderdijk heeft internationale erkenning gekregen. En dat is heel erg tof. Ze hebben 2 sterren gekregen.
0: 2 van de 3.
1: Ja. Dus het is het omrijden waard. Het is niet zo van dat ze zeggen van als je thuis bent, ga er speciaal naartoe rijden. Maar wel van nou, ben je een beetje in de buurt, ga dan omrijden en ga naar Kinderdijk. Want die modus zijn best het bezien waard. 2 sterren. En dat betekent dus omrijden. Nou ben ik wel benieuwd, welke plekken in onze regio, en misschien wel bij jou in de buurt, zouden ook minstens 1 Michelinster verdienen? Wat vind jij als luisteraar van Radio Rijnmond? En ik ben ook benieuwd, Milou, wat jij vindt. Welke plek zou voor jou minstens 1 Michelinster
0: Ik zou hem denk ik wel 2 geven. Ik zou de Euromaster 2 geven. Want
1: waarom?
0: Dat zie je dan, nou, dat zie je dan vanaf de snelweg. Daar zou ik toch even voor omrijden. Want het heeft gewoon een gigantisch mooi uitzicht. Je ziet heel Rotterdam, maar op een goede dag kun je ook naar Den Haag kijken. Naar de havens kijken. Je kan er lekker eten, high tea, high wijnen. En als je er klaar mee bent, dan spring je gewoon eraf. Nou ja, via Abzijde dan, hè?
1: Ja, precies. Dat is burgemeester Schouten binnenkort. Dan moet ik wel zeggen, ik vind het wel een lelijk ding.
0: Nou.
1: Ja, dat vind ik. Ik vind de Euromast, wat mij betreft, verdient hij geen sterren. Dus
0: nee,
1: juist.
0: Maar het is toch typisch Rotterdams.
1: Ja?
0: Het mag ook een beetje, het hoeft niet helemaal mooi te zijn.
1: Ik vind de Euromast al veel mooier. Ik vind de Kop van Zuid geweldig, bijvoorbeeld.
0: Maar wat zou jij dan geven?
1: Ja, Katendrecht vind ik ook geweldig. Zou voor mij ook 1 of 2 sterren verdienen.
0: En wat verdient er nou echt 3 sterren?
1: Ga ik je nu vertellen. Voor mij is dat historisch Delfshaven.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt het allermooiste. Ja, wat er ooit is voortgebracht op deze wereld. Tenminste, in ieder geval bij ons in de regio. Ik vind dat zo'n fantastisch stukje van Rotterdam. Misschien omdat het gebied eromheen ook wat minder mooi is. Weet je wel, dat het niet altijd roze geur en maneschijn is geweest in Delfshaven. Maar het is zo'n prachtig stukje. Weet je wel, dat grachtje en gewoon die mooie pandjes die daar staan. Het geboortehuis van Piet Hein, althans een replica daarvan. De romantiek van de pelgrimvaders die daar aan hun tocht naar Massachusetts begonnen. Dat vind ik al fantastisch. En niet te vergeten, last but not least, de kapsalon is er uitgevonden. Ja, dan verdien je van mij sowieso al 3 sterren.
0: 3 sterren.
1: 4 sterren, nee. Welke plek in onze regio verdient wat jou betreft ook een Michelinster? Laat het maar weten via de Rijnmond app.

0: Die vrouw die je in één adem uitspreekt met het WK, toch? Shakira en Whenever Wherever voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is inmiddels 16 minuten voor 7. Je bent er weer bij deze ochtend bij Peter en Milou. En ja, het is vandaag een beetje druilerige dag. De zon die schijnt niet echt heel hard te gaan schijnen vandaag, volgens onze weerman Steven van der Gijzen. Dus wij gaan een beetje warmte in je huiskamer inbrengen. Of je autoradio, dat kan natuurlijk ook. Even je autoradio zo je hart in. We hebben het over... Ja, je hoorde net in het nieuws Dave Datema al vertellen dat Kinderdijk is beloond met 2 Michelinsterren. Dat betekent dat die toeristische attractie het omrijden waard is, volgens Michelin. Maar wij vinden dat eigenlijk een beetje karig.
0: Vind ik wel, ja.
1: Want wij vinden dat er meer plekken in onze regio eigenlijk een Michelinster verdienen.
0: 100%. Ja, ik had het er net al over de Euromast. Die zou ik er persoonlijk 2 geven. Dat vind ik het omrijden waard. Ja. Jij zei 3 voor Delfshaven.
1: Absoluut, ja.
0: Daar moet je een dagje
1: voor plannen. Ik vind er sowieso 2 voor Katendrecht. Ik vind de Kop van Zuid verdient wat mij betreft ook een Michelinster. En ik vind het echt 3 sterren. Nee, 4 sterren is maximum, hè?
0: Nee, 3. 3 hoorde ik van Dave.
1: Oh, 3 sterren is maximum.
0: Met
1: ja.
0: Het toerisme.
1: Nou, dan zou ik 3 sterren geven dus aan historisch Delfshaven. Vind ik zo prachtig met de replica van het geboortehuis van Piet Hein. Met de pelgrimvaders die daar waren. Ja, en we vroegen jou, wat vind jij nou het omrijden waard? Wat verdient wat jou betreft minstens 1 Michelinster bij ons uit de regio? Nou, Ad die laat al weten, van mij krijgt het Kralingse Bos 3 sterren.
0: Oh ja, 3?
1: 3 sterren meteen.
0: 3 sterren,
1: ja.
0: Dat is veel.
1: En 3 sterren wil zeggen dat je er dus echt vanuit je huis gewoon naartoe gaat. Niet het omrijden waard, maar gewoon echt speciaal daarvoor naar Rotterdam komen.
0: Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel.
1: Marjan die zegt het Phoenix Museum. Dat vind ik erg mooi. Verdient wat mij betreft ook 3 sterren. Net als het depot Boijmans van Beuningen.
0: Ja, die
1: ook 3 sterren.
0: Die heeft er op dit moment 2. Dus er kan nog wel een sterretje bij. En 1 ster gaat er volgens Brian naar de Beeldentuin in Heemvliet.
1: Beeldentuin
0: Heemvliet. Ik heb foto's gezien. Ik zie een hele mooie ruïne en heel veel mooie beelden.
1: Oh, daar ben ik ook geweest inderdaad. Dat is een prachtig... Ja, dat is fantastisch mooi inderdaad. Daar ben ik een keer voor Dwars door Rijnmond geweest. Een reportage gemaakt. Schitterend. Ja, mooi. Die zetten we ook op de lijst. Sterker nog, we gaan een top 5 maken met de plekken die wat jou betreft een Michelinster verdienen. En dan ben ik heel benieuwd wat op 1 komt. Adrie heeft ook een bijzondere. Arend, die nomineert een andere plek. Dat hoor je zo meteen. En Bram heeft ook nog een mooie suggestie. Oh. En ik denk dat dat wel eens de nummer 1 kan gaan worden. Dit is Alita Adams.

0: Wij zijn de jaren 80 en 90 en nu Oletta Adams en Window of Hope.
1: En welke plek nomineer jij voor een Michelinster? Kinderdijk is dus al genomineerd met 2 sterren. Is het omrijden waard? Maar wat vind jij nou een plek in onze regio die het omrijden waard is? Dat vragen we aan onze vroegste vogels. Jawel, het zijn er 2 vandaag. En 1 daarvan is zelf een vogel. Arend, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Hey, goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
2: Ja, redelijk.
1: Nou, dat is fijn. Hey, en Arend, wat vind jij nou een plek in onze regio die absoluut het omrijden waard is en waarom?
2: Nou, het plekje is bij mij vandaan bijna 60 kilometer heen en terug. Dus best veel omrijden waard.
1: Zo.
2: En dat is het balkon van Europa.
0: Het balkon van Europa. Maar dat moet dan bij ons in de regio nog wel zijn. Waar is dat nou?
2: Nou ja, dat is op de Maasvlakte. En verder kun je niet.
1: Want waar woon jij dan, Arend?
2: Ik woon zelf in Portugal.
1: En hoeveel kilometer is het, zei je?
2: Ik denk 60 kilometer heen en terug.
1: Zo, dus toch, ja, heen dus en terug dan natuurlijk. Ja, precies. Dat is echt wel een flink stuk inderdaad. Maar ik zit te kijken naar het balkon van Europa. Hoe zou je het omschrijven? Wat maakt het zo mooi en een Michelinster waardig?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het ligt midden in zee en wereldschepen komen voorbij. En die mensen hebben daar een prima bakje koffie en een lekker broodje.
1: Nou, ik vind het een originele nominatie, want die heb ik nog niet voorbij zien komen.
0: Ik schrijf hem op de lijst.
1: We zetten hem wel op de lijst. Misschien gaat hij zelfs wel de top 5 halen als er meer stemmen voor komen. Maar Bram, welke plek wil jij nomineren?
3: Hey, goedemorgen Peter. Nou, dat is de Tornado bovenop het Phoenix Museum.
1: Dat is ook een heel bijzondere plek. En valt ook enorm op hè, daar.
3: Ja, maar dat uitzicht. Nou goed, het begint natuurlijk al als je het museum binnenkomt. Het is echt een fantastisch gebouw met een rijke historie. En dan, als een soort kers op de taart, mag je naar boven lopen. En heb je een prachtig zicht over een groot gedeelte van Rotterdam.
1: Ja, geweldig. Ja,
0: hoeveel sterren zou je het geven?
3: Nou, echt 3. En het leuke is, ik heb al een paar keer in de stad, ben ik al buitenlanders tegengekomen, die dan de weg vragen naar het Phoenix Museum.
0: Ja. Dat is toch mooi, staan we er goed op.
1: Even voor de duidelijkheid, is het migratiemuseum, het kunstmuseum voor migratie, hè?
3: Ja, en dat leuke doolhof met al die koffers, maar ook de foto's. Ja, echt. De moeite waard.
1: Nou, ik ben er zelf 1 keer geweest en toen had ik 1 uur de tijd. Maar daar red je het echt niet mee. Je hebt echt iets van 3-4 uur nodig, wil je dat hele museum kunnen doorploegen. Wat vind jij van deze nominatie, Arend, ben je het mee eens?
2: Ja, is ook wel erg leuk. Ik ben zelf nog niet in het Phoenix Museum geweest. Ben ik wel van plan.
1: Ja,
2: dat komt er ook van.
1: Bram, ben jij het eens met de nominatie voor het Balkon van Europa? Zetten we die ook op de lijst?
3: Jazeker, want ik weet dat je daar ook nog een lekker patatje kan eten langs het begin van de waterweg.
0: Kijk, dat is goed.
1: Hartstikke goed, we zetten ze allebei op de lijst. En jullie zijn onze vroegste vogels. Daar komt hij aangevlogen. Daar komt hij. Naar Bram en naar Arend.
2: Ja, zie je. Hij komt binnen, ja. Hij is er.
1: En, Bram, hoe ziet hij eruit?
3: Nou, het is heel frappant. Volgens mij is het een tweeling met die ik al heb.
0: Oh, en die van jou, Arend?
2: Ja, ik heb een andere gekregen en de vorige was rood-wit, maar deze heeft dus de naam gekregen. Groen-wit-groen, hard werken en weinig voet.

0: favoriete radiozender en 12 to 12. En de vraag aan jou is, welke plek in onze regio verdient wat jou betreft minstens één Michelinster? Laat het maar weten via de Rijnmond app.
1: En zometeen schakelen we live naar Frankrijk, want daar staat kapellenaar Arjan Smilde op het punt om de Alpe d'Huez te beklimmen voor het goede doel.
0: En als je zometeen het alarm hoort, dan maak je weer kans op een noodradio. En die moet je dan even op onze frequentie zetten. Hè? Wat is het ook alweer?
1: Ja, dat ga ik natuurlijk niet verklappen.
0: Nee, precies. Dan moet je dan appen inderdaad.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is inmiddels precies 7 uur. De beste van de jaren 80, 90 en nu zometeen de Bauza. Mark Anthony is onderweg en John Travolta en Olivia Newton-John. Eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Twee teams van de politie in Rotterdam hebben een groep mannen opgepakt die verdacht worden van het drogeren en verkrachten van hun eigen partner. Er zijn 4 mannen aangehouden. De mannen deelden hun verhalen en ook de beelden in besloten groep op sociale media. Het onderzoek in de zaak heeft maanden geduurd. Vorige week werden op 8 plekken invallen gedaan, onder meer in Rotterdam. Er zijn 4 verdachten aangehouden. De zaak kwam aan het rollen naar tips van de politie in Engeland en Duitsland. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Er wordt nog verder gezocht, maar, zegt de politie...
9: Dit is een zaak met een enorme impact. Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd. Omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten Westen was. Het nieuws dat je partner of iemand die jou kent jou mogelijk heeft gedrogeerd... en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen... zet je leven volledig op zijn kop.
8: Voor de slachtoffers is ook slachtofferhulp geregeld, zegt de politie. Op de oprit van een huis in Hendrik-Ido-Ambacht zijn vanmorgen vroeg 2 auto's uitgebrand. Het zou gaan om 2 elektrische wagens. Het vuur werd ontdekt iets na 5 bij het huis aan de Zilverreiger. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het blussen van een brand in een elektrische auto is bijzonder lastig. De accu's blijven heet en moeten eigenlijk in een bak met koud water gelegd worden. Maar dat is wel een proces dat soms uren duurt. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was rond 22:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, neemt de overlast door scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al meerdere keren problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is ook de verkeersoverlast weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen in de zomer, zo vinden ze. Voor sommige plekken in de stad is al zo'n complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, maar daarna is het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgt van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 2 files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500 5700. Er staat 5 kilometer file, doe je 11 minuten langer over. En ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 9 kilometer en dan heb je 10 minuten vertraging.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app... en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Dit liedje viert in december dit jaar haar 50ste verjaardag. Komt namelijk uit 1976. Maar de bandleden namen de tekst van het liedje wel heel letterlijk in deze periode. Want ze hadden ruzie met elkaar ten tijde van de opnames. En ze besloten ieder hun eigen weg te gaan. You can go your own way, hoorde je dus bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag is een wisselvallige dag met geregeld buien. Af en toe zon, stevige zuidwestenwind. En met 18 of 19 graden is het aan de koele kant vandaag.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27... tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. En heb je een klein kwartier vertraging.
0: En voor het eerst sinds het EK 2004... reist het Nederlands elftal vandaag met een nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd richting een eindtoernooi. Het is allemaal verre van ideaal voor bondscoach Ronald Koeman. Maar zijn optimisme voor het WK is niet minder.
1: En in Nesland in de buurt is de buurt niet alleen de rellende jongeren spuugzat. Ook zijn ze klaar met het lawaai van harde optrekkende voertuigen die ze uit hun slaap houden. En daarom vragen de buurtbewoners in een petitie om hard op te treden tegen verkeersauto's.
0: En René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welke plek in onze regio verdient voor jou een Michelinster? We hebben de Kinderdijk hebben we natuurlijk al, hè? Die heeft twee sterren.
2: Maar er blijft natuurlijk maar één plek waar het allermooiste is, hè? Dat is... Het Kuipie!
0: Ja, hoe konden we dat vergeten? Ruud Vonk heeft hem ook genomineerd trouwens. Dus hij krijgt sowieso al twee streepjes achter zijn naam.
2: Kijk.
0: En waarom de Kuip? Moeten we dat nog uitleggen? Nou, doe het maar.
2: Ja, dat is toch iconisch. Ik zou je vertellen, ontelbare keren geweest, maar

0: de finale in 2002 tegen Dortmund.
1: Ja.
0: Als we dat nog voor de geest haal, dan werken wij, het leek wel of ik dat stadion heen zakte van een orkaan van vreugde en nek.
1: Was je
0: en
1: erbij?
0: Al die mensen, jazeker.
1: Oh, man.
2: Nou, ik liep nog geen luiers hoor, René, in 2002. Dus dat moet je me even uitleggen waarom dat zo iconisch was.
0: Sorry?
2: Nou, ik liep nog geen luiers toen, dus ik heb het niet meegemaakt. Waarom was het zo iconisch toen?
0: Ja, dat was gewoon geweldig om mee te maken. Dat was de finale van de UEFA Cup in je eigen stadion. En dan die explosie van vreugde en huilende mensen. Gewoon, zeker na het fluitsignaal, laatste fluitsignaal. Ja, dat was gewoon geweldig om dat mee te maken.
1: Ja, gisteren was het iets minder in de Kuip. Maar toen, in 2002, was het fantastisch en fenomenaal natuurlijk. Want Feyenoord won met 3-2 uiteindelijk die finale.
0: Ja.
1: Oh man,
0: ja.
1: Wat was het geweldig met vrije trappenspecialist Pierre van Hooijdonk natuurlijk.
0: Pierre van Hooijdonk, ja.
1: Ongelooflijk.
0: En Thomasson.
1: Ja, en die emoties in de stad ook, hè, toen met Pim Fortuyn. Ja. Want die was een paar dagen ervoor natuurlijk vermoord.
0: Dat was echt heel bizar. Dat was zo'n... Ja, dat was het ene uitzet, het andere uitzet. Dat gewoon.
1: Nou,
0: dat viel allemaal tegelijk samen. Dat was ook wel heel triest.
1: Ja, absoluut.
0: Want dat was natuurlijk een grote smet erop. En dat was ook afgezet bij het stadhuis en zo. En dat was eigenlijk wel heel erg jammer.
1: Ja, ik weet nog dat ik in de rij stond om het condoleanceregister te tekenen. En aan de overkant bij het stadhuisplein waren ze feest aan het vieren. Dat was zo'n groot contrast. René, hij staat genoteerd hoor. De Kuip staat genoteerd en hij wordt genomineerd. En ik kan zomaar voorstellen dat hij zeker de top 5 met plekken in de regio voor een Michelinster gaat halen vandaag.
0: Helemaal goed.
1: Hey, fijne dag, hè.
0: Fijne uitzending.
1: Hoi. En hou hem op Radio Rijnmond, want zometeen hoor je Mark Anthony. Maar eerst de Bauza. McNatic.

0: Het is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. De Bauza, wat een heerlijk nummer is het toch. Magnetic, fantastisch nummer om mee wakker te worden.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: In de Verre Vriendenlijn bellen we Rijnmonders die een avontuur aangaan in het buitenland.
2: En een van die Rijnmonders is Arjan Smilde. Want vandaag doen duizenden deelnemers de beklimming op de legendarische Franse berg de Alpe d'Huez om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Ja, Arjan die woont in Capelle aan de IJssel, is onze verre vriend. Vorig jaar werd zijn jacht op de 6 beklimmingen letterlijk weggespoeld door de onweer. Dus er staat nog een rekening open met die berg. En Arjan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waar sta jij nu precies bij die Alpe d'Huez?
3: Ik sta onderaan de voet van de Alpe d'Huez. Ik heb de eerste beklimming inmiddels achter de rug. Ik ben om kort voor 5 van start gegaan in een hele grote groep. De eerste beklimming ging echt super in zo'n 1,5 uur. En ik sta dus nu letterlijk aan de start hier.
0: Ja, geweldig. Het is mooi om te zien, want wij hebben er beeld bij. Het is te zien via de livestream, precies, maar ook op TV Rijnmond. Je bent vergezeld met allerlei andere renners, hè, die er zin in hebben en die ook al wat beklimmingen achter de rug hebben. Ik zie trouwens nog geen zweetdruppels op je gezicht.
3: Nee, ja, ik heb net de afdaling achter de rug, dus dan vliegen de druppels even van mijn gezicht inderdaad. Dat is een voordeel.
2: Hoe is die sfeer daar, Arjan, op dit moment? Hoe zou je die omschrijven?
3: Ja, die is elk jaar weer indrukwekkend, mooi en heel fijn om te doen. Wij slapen boven op de Alpe d'Huez, dus dan moeten wij voor de start afdalen naar beneden. Dan is het nog heel stil te berg, maar wel alle kaarsen in de bochten staan aan. En dat is zo'n indrukwekkend gezicht. Wow. En dan weet je precies ook weer waarvoor je het gaat doen. Dus dat is eigenlijk stiekem de mooiste afdaling, dus nog voor de start. Maar dat is wel het mooiste om mee te maken. Ja, en nu ja, met iedereen die bezig is met zijn poging. Ja, dat is ook heel tof om te zien.
0: Want waar doe je dit voor, Arjan Smilde?
3: Ik heb op zich redenen om mijn ouders te eren. Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker. Maar ik zet mij vooral in met mijn gezonde lichaam om heel veel geld op te halen. Dat is eigenlijk echt mijn doel. Daar denk ik aan, daar ben ik mee bezig. En daar zijn we ook met de Rotterdam Fundraisers, daar rij ik voor. Heel erg goed mee bezig, want we hebben inmiddels meer dan 2 ton bij elkaar
2: gekregen. Wat? Wauw, wat
0: zo,
2: vet.
0: Met hoeveel zijn jullie?
3: We zijn in totaal met 3 teams van Rotterdam Fundraisers, dus een mannetje of 30 zijn we bezig hier op de berg. Je ziet het in Rotterdamse kleuren, de mensen die op Visual Radio kijken, die zien groen-witte shirts op de berg.
0: Fantastisch.
3: Hey, maar... En wij halen heel veel geld op inderdaad.
2: Hey, maar Arjan, vorig jaar hè, toen was je daar ook, maar toch gooide het onweerroet in het eten. En kwam je helaas niet verder dan 4 beklimmingen daardoor. Gaan we vandaag de 6 aantikken?
3: Kijk, vorig jaar was vooral de regen en de kou in de ochtend, die nekte mij. Die hebben mij laten onderkoelen, waardoor ik inderdaad 2 voor een onderkoeling en 2 na een onderkoeling kon doen. Het is nu bewolkt. Er staat regen voorspeld. En ik hoop dat hij echt zo lang mogelijk wegblijft. Ja. Dat het vanavond pas gaat plaatsvinden.
0: Oh. En jij moet gewoon zo snel mogelijk gaan fietsen.
3: En dan kan er best wel wat plaatsvinden. Ik voel dat er best wel wat in zit vandaag.
0: Nou, kom op Arjan. Zoveel mogelijk rondjes maken natuurlijk op die berg. Want die is loodzwaar. Live vanaf de flanken dus van de Alpe d'Huez. Heel veel succes. En zet hem op met je hele team. Al die 30 renners. Echt fantastisch wat jullie doen voor het goede doel.
3: Ja, en ook al die andere mensen hè, die hier bezig zijn. Ja. Dat is echt fantastisch om te zien dat iedereen op zijn manier deze berg inderdaad probeert te bedwingen.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: Arjan Smilde dus. Je zag hem op TV Rijnmond. Je hoorde hem op Radio Rijnmond. En we wensen hem namens heel Rijnmond, de hele regio, heel veel succes met zijn beproeving. Zometeen John Travolta samen met Olivia Newton. John van Grease natuurlijk. Shaboozie is ook onderweg, net als Shania Twain. Eerst Mark Anthony, nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. You Sang To Me hoor je nu.

0: Hadden net You Can Go Your Own Way van Fleetwood Mac, precies 50 jaar oud. Deze is ook al bijna 50 jaar oud, hoor.
1: Echt?
0: Ja, niet te geloven. Wat worden we oud zijn met z'n allen.
1: Gaat de tijd
0: You're
1: snel.
0: You're the one that I want. Grease, bijna 50 jaar. John Travolta samen met Olivia Newton-John. Je had net van Dave Datema het nieuws kunnen horen dat Kinderdijk een internationale erkenning heeft gekregen. De modes zijn namelijk door Michelin onderscheiden met 2 sterren in de toeristische reisgidsen. En dat bracht ons op de vraag, welke plek in onze regio verdient wat jou betreft minstens 1 Michelinster?
1: Nou, de antwoorden die stromen al binnen. Onder andere van Adrie, dat is voor origine een Brabander, woont in de Hoekse Waard. En hij zegt dan ook, ja, de Moerdijkbrug, want dat is namelijk de verbinding met het mooie Brabant. En maar ook de verbinding met onze mooie regio. Nou, Ruud die stuurt een heel lijstje, die zegt van mij zijn de plekken de Kuip, Kubuswoningen, Marktal, Maritiem Museum, Stadhuis. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij vindt gewoon dat onze hele regio lekker op die Michelinsterrenlijst moet komen. Ja, en dan die van Jacqueline, die nomineer ik ook. Die zegt 2 sterren voor Trompenburg.
0: Ah, zijn de Botanische Tuin. Ja, mooi is dat inderdaad. Het eiland van Brienenoord wordt trouwens ook genomineerd. Met onverwachte natuur en een heel mooi zicht op de stad. Hélène nomineert dat gebied. En ik zeg nomineren, want we maken zo meteen een top 5. En de vraag is dus, gaat jouw plek, jouw favoriete plek, de top 5 halen? Je hoort hem zo meteen voorbij komen. Ja, en Ruud, ik weet het, de Kuip staat inmiddels ook genoteerd. Met 3 sterren erachter.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Maar je zou denken dat we inmiddels alles wel ontdekt hebben als het gaat om het dierenrijk. Nou, zeker niet. Een onderzoeksteam in Afrika heeft 10 nieuwe diersoorten ontdekt. En daar zitten hele gekke beestjes bij. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
13: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
16: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Goedemorgen, 1058. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 7 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100 5200 en havens 55 5700. 6 kilometer, 11 minuten oponthoud. Dan nog een kleinere file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot een andere file op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 9 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
0: En daar is hij weer. Onze weerman Steven van der Gijs. Een hele goede morgen. Krijgen we de zon nog te zien vandaag?
17: Goedemorgen Peter. Ja, we krijgen af en toe wel eventjes de zon te zien, maar verder moeten we toch wel rekening houden met een flink aantal buien. Soms zijn die stevig met kans op onweer. Er zijn ook langere droge momenten. Vooral bij, later vanmiddag zal het eventjes wat vaker droog zijn. Nou, het is koel voor de tijd van het jaar. Het is nu 14 graden. Vanmiddag wordt het hooguit 18 graden en er steekt een stevige zuidwestenwind op. Vanmiddag een windkracht 6 tot 7 langs onze kust. Nou, morgen vallen er vooral in de ochtend nog een paar buien. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen allemaal wat droger. We gaan de zon dan zien. Maar het blijft wel koel met een temperatuur van 18 graden. Nou, in het weekend is er af en toe zon. Het zal meestentijds droog zijn, maar ook dan ontsnappen we niet helemaal aan een regenbui. De temperatuur die klimt een beetje uit het dal, loopt op naar een normaal van 20 graden. En of dat de aanzet is naar mooi en warm zomerweer, Peter, dat vertel ik zo meteen.
0: Oeh, die cliffhangers van jou. Ik ben zo benieuwd. Ik hoor het over een uur wel van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Twee teams van de Rotterdamse politie zijn op zoek naar meer slachtoffers van een grote misbruikzaak waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie inval op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. 4 mannen zijn aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
18: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
2: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. In de kerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was rond 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou de verdachte een minderjarige zijn. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.
0: Onze verslaggever Philip van Es is onderweg trouwens naar Ridderkerk Drievliet, waar dat incident zich voordeed, om hopelijk meer te weten te komen.
2: En een groep wetenschappers heeft in Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt die nog niet wetenschappelijk bekend waren. Door een aanhoudende oorlog in het gebied was het bergachtige terrein nooit eerder onderzocht. Nou, tijdens de expeditie werden onder meer 8 nog niet beschreven libellensoorten gevonden, 3 nieuwe sprinkhanensoorten en ongeveer 60 motten- en vlindersoorten die tot nu toe nog onbekend waren voor de wetenschap. Het meest opvallende diertje was een krabspin die onder ultraviolet licht fluoriserend is. Een andere soort die werd ontdekt was een wielwebspin die eruit ziet als een lieve heersbeestje, maar de andere dieren denken dat deze soort giftig is om te eten. Nou ja, hoe lang we van deze diersoorten kunnen genieten is niet duidelijk, want de onderzoekers wijzen er al op dat ook deze beestjes met uitsterven bedreigd worden, vooral vanwege de kap van bomen in het gebied en de mijnbouw.
0: Nou, maar wel mooi dat er nog steeds nieuwe dieren ontdekt worden. Dat kan je toch niet voorstellen?
2: Ja, maar
0: fantastisch.
2: Ja, we moeten wel een beetje zuinig zijn op de natuur, anders zijn we ze ook kwijt.
0: Nee, absoluut. We verwoesten het allemaal zelf inderdaad. Wij zijn wat dat betreft als dieren het slechtst voor het milieu, zou je kunnen zeggen. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Douwe Bob en de Pet Shop Boys. Eerst Shania Twain voor je.
19: Let's go, girls.

0: Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En het blijft toch bijzonder dat Shania Twain een opvallende, verrassende familieband heeft met Nederland. Want de Nederlandse zanger en oud-vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard is gewoon haar halfoom.
1: Nee.
0: Ja, echt waar. Dus de vader van Henk Wijngaard, dat is een Canadese militair, die is namelijk ook de vader van Shania Twain's vader. Dat is toch grappig. Maar je hoort het ook wel terug in de muziek, vind ik.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis naar in mijn zand.
0: Je hoort gewoon wie de inspiratiebron was voor Shania Twain. Hey, we vragen jou trouwens, het is 8:09. Dit is het moment, het grote moment is aangebroken. Oh, het luchtalarm. Het Radio Rijnmond luchtalarm. En dat betekent maar één ding. Dat betekent dat jij kunt reageren.
1: Als je die noodradio wil winnen namelijk. Want die noodradio heb je nodig als er een noodsituatie is. Dan zijn wij er nog steeds. Alles valt uit. Geen lamp meer, geen elektriciteit, geen wifi. Je weet niet wat je moet doen. Dan moet die radio aan op onze frequentie. Want dan hoor je dus wat je moet doen.
0: Maar wat is die frequentie ook alweer?
1: Ja, die ga je niet verklappen natuurlijk.
0: Nee. Misschien luister je digitaal. Heb je geen idee dat er ook een radiokanaal verbonden is aan dit radioprogramma. Nou, dat is dus wel degelijk. De vraag is, welke frequentie hoort er bij Radio Rijnmond? Heb je enig idee? Laat het dan even weten via de Rijnmond-app. Rechtsboven de App Ons button kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. En als jij het goede antwoord doorgeeft, dan en alleen dan maak jij kans op die exclusieve, nergens anders te winnen, noodradio. Weet je, waar is hier een noodgeval? Waar is hier de nooduitgang? We hebben in ieder geval een noodradio. Zou toch fantastisch zijn? Ik heb hem zelf niet eens. Dit is Douwe Bob en All for One bij Rijnmond.

0: One voor je op Radio Rijnmond.
1: We gaan natuurlijk niet verklappen welke frequentie Radio Rijnmond zit, want dat moet je juist doorgeven voor die noodradio. Ik weet één ding in ieder geval zeker, als je die frequentie kent, dan ben je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Dan ben je er echt bij, want in Ridderkerk is een man gewond geraakt bij een steekpartij gisteravond. Slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Steekpartij gebeurde rond 22:30 bij een bushalte aan de Paltrokmolen. Dat is in de normaal gesproken vrij gezapige wijk Drievliet. Ik kom er zelf vandaan. Vroeger gebeurde er nooit wat. Maar nu is het dus hommeles en is niet al te best. Philip van Es, onze verslaggever, is ter plaatse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe reageren buurtbewoners die je hebt gesproken?
2: Ja, ik ben vooral veel hondenbezitters deze ochtend tegengekomen. En eigenlijk wel geschrokken. Die vertellen precies hetzelfde wat jij vertelt. En dat is dat er eigenlijk nooit wat gebeurt in dit wijkje. Dat het wel rustig is. Dat men elkaar ook wel kent. Maar nu zoiets had van oké, heel apart. Maar veel buurtbewoners sloegen ook pas aan op het moment dat er al politie was. En hier verderop een straat was afgesloten. Omdat men was op zoek naar een steekwapen. Maar men vond een fatbike in de bosjes. En de politie heeft die maar meegenomen voor de zekerheid in het kader van het onderzoek. Om te kijken of die erbij betrokken is geweest, die fatbike. In ieder geval is er wel iemand aangehouden. Maar buurtbewoners hebben toch zoiets van, niet helemaal lekker deze.
1: Nee, het gaat om een 17-jarige jongen uit Ridderkerk die verdacht wordt van dit steekincident.
2: Ja, en heeft een andere 17-jarige jongen neergestoken bij de bushalte. Ja, het is een hele rustige bushalte ook. Het is nou niet een bushalte waar heel veel mensen staan. Ik had net toevallig dat ik er was, want er gaat eens in het half uur gaat hier een bus. Had ik net dat er wat mensen stonden. Maar die zeiden eigenlijk ook van normaal gesproken sta je hier op je gemakje. Gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Sterker nog, als je niet oplet, zou de busje zo voorbij kunnen rijden hier. Dus heel opmerkelijk eigenlijk.
1: Ja, ik zou zeggen, ga nog even op onderzoek uit. Misschien kom je nog meer te weten. En als je dan meer te weten komt, ga dan ook even door naar Hendrik Ido Ambacht. Want dat is om de hoek natuurlijk. Want daar zijn vanochtend ineens twee auto's uitgebrand. In een nogal onder verdachte omstandigheden, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, die heb ik gezien. Dat is inderdaad de volgende op het lijstje.
1: De volgende bestemming. Kijken. Dan hopen we je voor 9 nog even te spreken in de uitzending. Dankjewel, Philip, voor zover.
2: Yo.
1: En het laatste nieuws hierover vind je natuurlijk op Rijnmond.nl. En hoor je als eerste op Radio Rijnmond. Zometeen Imagine Dragons on top of the world voor je. Van Velzen is onderweg. Een man met Rotterdamse roots. Waar we nog steeds hartstikke trots op zijn. Stella Lefty. Nieuwste single hoor je ook. Maar eerst de Pet Shop Boys. Het zijn de West End Girls voor je.

0: West End Girls van de Pet Shop Boys. En zometeen Imagine Dragons. Ook Bananarama is onderweg. Maar eerst...
1: Jawel, jawel. Het noodalarm.
2: Ik vind het nou wel een heel irritant geluid.
1: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar ja, als de nood aan de man is...
2: Ja, dat klopt. En Ray, Hendrik Almacht, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Woon jij trouwens, Ray, in de buurt van de Zilverreiger?
3: Nee, dat is in de Volgelanden. Ik zit helemaal vooraan in wijk de Zonderling.
2: Ah, gelukkig, want we hoorden net inderdaad op het nieuws van Dave Datema... en onze verslaggever Philip van Nes gaat er ook naartoe... dat er twee auto's zijn uitgebrand. Maar bij jou is dus nog niet de nood uitgebroken.
3: Nee.
2: Gelukkig.
0: Heel rustig daar bij hem natuurlijk. Maar ja, als het, een keer misgaat...
2: Ja, dan heb je maar die noodradio in huis. Want heb je eigenlijk al een noodpakket in huis?
3: Ja, een noodpakket heb ik al. Waar ook inderdaad een hele ouderwetse kleine zak transistorradiootje in zit. Waar ik ook jullie kunnen ontvangen. Maar een nieuwe kan geen kwaad.
2: Nee, precies. Nou, dat is het enige wat je nog moet doen daarvoor, Ray. De frequentie doorgeven. Welke frequentie heeft Radio Rijnmond?
3: De 93.4 FM.
0: Is dat het goede antwoord? Is het inderdaad 93.4 FM? Gaat die prijs naar Hendrik Ido Almacht? Dat is de grote vraag.
1: Ja! Come on, Banga! Yes! You did it, brother! Je hebt het geflikt!
2: Gooi dat andere radiootje maar weg of geef hem maar aan iemand anders.
0: Geef hem aan de buren.
2: Want jij gaat er vandoor met die noodradio van Radio Rijnmond.
3: Hartstikke leuk.
2: Trouwens, ik zag, Ray, op jouw profielfoto dat jij in een... Is dat een judo-pak waar je in staat?
3: Nee, we gaan niet schelden, hè. Nee, een aikido-pak.
0: Wat?
3: Aikido.
2: Aikido, wat is dat ook alweer?
0: Ja. Aikido is ook een vechtsport.
2: Dus jij kan ons goed beschermen?
3: Nee, dat is een verdedigingskunst.
0: Een verdedigingskunst, pardon. Ja, inderdaad. Daar kun je altijd achter verschuilen als je iemand neer hebt geslagen, natuurlijk. Nee, een grapje. Wat is het verschil tussen karate en aikido?
3: Karate is meer Chinees, dat is ook meer een aanvalsport. En Aikido is gewoon in harmonie gewoon een verdedigingskunst kunnen beoefenen.
0: Oh, wat mooi. Dat klinkt eigenlijk wel heel erg leuk.
2: Nou, als er nood is, dan laat ik me verdedigen door jou.
0: Ik wou net zeggen, dus dan kunnen we altijd nog even naar Hendrik Ido Almacht. Dankjewel voor het meedoen. En gefeliciteerd. Hoi, hoi.
3: Dank je. Hoi.
0: Dit zijn Imagine Dragons, on top of the world voor je bij Rijmonds.

0: is Radio Rijnmond. Het beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Imagine Dragons hoorde je en On Top of the World. En zo voelt Rezigheid Hendrik Ido Ambacht On Top of the World. Want die heeft gewoon een noodradio gewonnen.
1: En Donald Trump ook, denk ik. Want hij is 500 dagen aan de macht in de Verenigde Staten. En we spreken er zo meteen over met regiogenoot en Amerika-kenner Kirsten Verdel.
0: En waarom zei de gevallen tv-ster Matthijs van Nieuwkerk ja tegen de Rotterdamse zangeres Sherma Rouse om een tv-programma te maken over de zoektocht naar Aretha Franklin? Zometeen krijg je het antwoord van Sherma zelf.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
5: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, me pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Stella Lefty van Vels is onderweg en de pers Moot komt er ook aan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Twee teams van de politie in Rotterdam hebben een groep mannen opgepakt die verdacht worden van het drogeren en verkrachten van hun eigen partner. Ook zijn 4 mannen aangehouden. De mannen deelden hun verhalen en ook de beelden ervan in besloten groepen op sociale media. Het onderzoek heeft maanden geduurd. Vorige week werden op 8 plekken invallen gedaan, onder meer in Rotterdam. Er zijn 4 verdachten opgepakt. De zaken waren aan het rollen naar tips van de politie in Engeland en Duitsland. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Er wordt nog verder gezocht, maar zegt de politie...
25: Dit is een zaak met een enorme impact. Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd. Omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten Westen was. Het nieuws dat je partner of iemand die jou kent jou mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, zet je leven volledig op zijn kop.
24: Voor de slachtoffers is dan ook slachtofferhulp geregeld, zegt de politie. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was rond 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens verslaggever Philip van Es was de steekpartij in een rustige straat, volgens de bewoners.
2: Maar veel buurtbewoners sloegen ook pas aan op het moment dat er al politie was. En hier verderop een straat was afgesloten, omdat ja, men was op zoek naar een steekwapen. Maar men vond een fatbike in de bosjes. En de politie heeft die maar meegenomen voor de zekerheid in het kader van het onderzoek. Om te kijken ja, of die erbij betrokken is geweest, die fatbike. In ieder geval is er wel iemand aangehouden. Maar ja, buurtbewoners hebben toch zoiets van, nou, niet helemaal lekker deze.
24: Er is dus inderdaad iemand gearresteerd. Het zou gaan om een man van 17. Volgens mensen ter plaatse zou ook het slachtoffer minderjarig zijn. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Op de oprit van een huis in Hendrik in de Ambacht zijn vanmorgen vroeg twee auto's uitgebrand. Het zou gaan om een elektrische en een hybride auto. Volgens de brandweer is het vuur aan de zilverreiger ontstaan bij de stroomtoevoer naar de wagens. Die is overgeslagen en ook een heg is in brand gevlogen. De brandweer kon voorkomen dat ook het huis in brand vloog. Omdat er geen sprake lijkt te zijn van brandstichting, doet de politie geen onderzoek. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd was vlak voor tijd. De doelpunt te maken was Hadj Moussa, een Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon. En het is 18 tot 19 graden. Morgen dan de laatste bui, daarna een langere periode droog. En dan komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel morgen nog aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500-5700. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, daar heb je 5 minuten op onthoud. En tot slot een andere file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en in de Ziegebied Averingen. 8 kilometer en ook daar heb je 8 minuten vertraging.
0: Zometeen onder andere deze kleine grote man van Velzen.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: vond wel een hele sterke band met Rotterdam. Want hij begon hier zijn eerste bandje, Goldfish. Maar hij was daarvoor was hij al op zijn 9e vaste bezoeker, patiënt... eigenlijk bij het Sophia Kinderziekenhuis, omdat hij bleef maar zo klein.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Ze wisten niet hoe dat kwam en hoe zijn lengte zich zou ontwikkelen. Dus hij kwam daar telkens maar terug en zo. Hij twijfelde ook geen moment toen hem een tijdje geleden gevraagd werd... om zijn naam te verbinden aan een nieuw op te zetten muziekafdeling. Dus op die manier doet Van Velsen weer wat terug voor de samenleving.
1: Mooi, wat is mooi. Dat, hè?
0: Je hoorde Baby Get Higher. Het is 10 minuten over 8. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brandnieuwe day.
0: Bij fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag is een wisselvallige dag met geregeld buien. Af en toe wat zon en een stevige zuidwestenwind. En het wordt 18 of 19 graden. En is daarmee aan de koele kant.
1: En de langste file op dit moment die vind je op de A20 in onze regio... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En heb je 6 minuten vertraging.
0: En tieners die maar niet van hun ernstig overgewicht afkomen... kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die operatie komt per direct in het basispakket. Dat meldt het Zorginstituut. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren.
1: En in Nesseland is de buurt niet alleen de rellende jongeren spuugzat. Ook zijn ze klaar met het lawaai van hardoptrekkende voertuigen... die ze uit hun slaap houden. En daarom vraagt de buurtbewoners... in een petitie om hard op te treden tegen verkeersaso's.
0: En voor het eerst sinds het EK 2004 reist het Nederlands elftal vandaag met een nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd richting een eindtoernooi. Het is allemaal verre van ideaal voor bondscoach Ronald Koeman, maar zijn optimisme voor het WK is niet ineens verdwenen. Dat
1: en we hebben het over Michelinsterren vandaag. Niet over eten, maar Michelin geeft dus ook sterren aan leuke toeristische trekpleisters in ons land. En de Kinderdijk heeft er eentje gekregen. Nou ja, twee hebben ze er gekregen.
0: En het depot Bommelmans van Beuningen had er ook al twee.
1: Heeft er ook twee. Ja, ze gaan tot en met de 3. En 2 betekent dat het omrijden waard is. Eentje als je in de buurt bent. En 3, dan moet je er gewoon sowieso naartoe.
0: En wij vragen ons dus af, welke plek in onze regio zou jij minstens 1 Michelinster geven?
1: Nou, de Kuip die kwam al meerdere keren voor bij luisteraars. Maar Jacob Jan zegt, ja, als de Kuip er is, dan moet je het Kasteel van Sparta natuurlijk ook niet vergeten. En Linda die laat al weten via de Rijnmond-app dat Theater Walhalla een echte

0: aanraden is. En Betty die zoekt het buiten Rotterdam, dat mag natuurlijk ook, regio breedte. Die zegt voor mij een ster voor het centrum van Dordrecht. Zeker als Dordt in Stomer is. Dat was dus afgelopen weekend. Dan is het echt een hele mooie Hollandse stad.
1: Dat vind ik een hele goede, Betty. Dank je wel voor je bericht. Welke plek nomineer jij? Voor een plek dus in die lijst met Michelinsterren. Welke plek in onze regio verdient wat jou betreft minstens één Michelinster? Laat het maar weten. De Rijnmond app staat voor je open. En wie

0: Meghan Trainor. En All About That Bass hier bij Radio Rijnmond.
1: They're eating the dogs, the people that came in.
2: There are only two genders.
1: Total control. Bing, bing, bong, bong. Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television.
0: Never a dull moment met Donald Trump als president van Amerika. Want 500 dagen geleden legde hij voor de tweede keer de eed af als president van de VS. Sindsdien is de wereld non-stop in beweging. Maar de grote vraag is, houdt hij het zelf nog wel vol? Er zijn namelijk zorgwekkende berichten over zijn gezondheid verschenen. Hij zou in 13 maanden tijd al 3 medische keuringen hebben gehad. En de geruchten over hartproblemen die zwellen aan. We bespreken het met Amerika-deskundige Kirsten Verdel, die Trump letterlijk dag en nacht op de voet volgt. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Letterlijk dag en nacht op de voet, dat lijkt me iets overdreven, toch? Hoop ik voor jou
3: nou,
0: vooral.
3: Het is dus vandaag de 501ste dag, zeg je dat zo?
0: Ja.
3: Van Trumps presidentschap. En al 501 dagen sta ik dus om 5 uur 's morgens op om alles bij te houden. Ik wil jullie overigens niet de meest recente ontwikkelingen onthouden van gisteren. Want Trump heeft bijvoorbeeld gisteren gezegd dat een staakt het vuren in de golfregio wat hem betreft inhoudt dat er matig gevuurd wordt. Dus dat is zoiets als een beetje zwanger zijn, denk ik dan.
0: Ja, precies.
3: En hij heeft ook een groot bord opgehouden waarin hij een foto heeft staan van die reflecting pool die daar in Washington D.C. is. Om te laten zien dat die groter is dan de grootste gebouwen ter wereld. Maar ja, die pool is natuurlijk gewoon een platliggend zwembadachtig ding. Dus ja. Vrij bijzonder weer, zeg maar.
0: Het is vrij bijzonder. Dit zegt ook iets over hoe jij tegenover Donald Trump staat. Ik heb ook wat vrienden die hem nauwlettend in de gaten houden. En die een beetje obsessed door hem zijn. Dat heb jij volgens mij ook wel een beetje. Want hoe kijk jij naar Donald Trump als president van Amerika?
3: Ja, dat is een hele brede vraag natuurlijk. Ik denk dat het relevanter is hoe Amerika zelf er op dit moment naar kijkt. En je ziet dus in steeds meer peilingen, eigenlijk alle peilingen, dat zijn populariteit is gedaald naar tussen de 34% tot 37%. Dus dat betekent dat ook een groot deel van de Republikeinen gewoon niet steunt wat hij doet. Aan het begin van zijn presidentschap was het nog net boven de helft. En dat is niet meer zo. En je zag dat ook gisteren in een aantal hele belangrijke besluiten die werden genomen. Best wel onverwacht voor veel mensen. Want ineens, terwijl er een Republikeinse meerderheid in het huis is, werd het geld voor de balzaal, wat Trump graag wil hebben, 1 miljard, dat werd uit de begroting gehaald met steun van genoeg Republikeinen. En ook dat Trump-fonds wat hij zou krijgen van $1,8 miljard, dat is nu ook geschrapt. En er werd ook nog eens gestemd voor het inperken van zijn macht over de oorlog in Iran en meer steun aan Oekraïne.
4: Maar Kirsten,
3: dat was maanden geleden ondenkbaar.
4: Precies, hij gaat toch die termijn dan helemaal niet meer volmaken als het zo slecht met hem gaat, mentaal en fysiek?
3: Nou ja, er zijn 2 dingen. Het gaat dus politiek gaat het slecht met hem. Maar dat betekent niet dat hij de termijn niet vol kan maken, want ja, je zit gewoon tot het eind. Maar fysiek zit het natuurlijk wel even wat anders. Als je vergelijkt hoe hij er nu fysiek aan toe is met 500 dagen geleden, dan zie je een hoop ontwikkelingen. Zijn handen zijn voortdurend bedekt met zeer blauwe plekken, waarschijnlijk van infusen. Hij gaat bijzonder vaak naar de zogenaamd standaard medische check-ups. Ja, meerdere keren per jaar. Zijn jaarlijkse tandarts check-up heeft hij 2 keer gedaan. Dus dat is ook vrij bijzonder. Hij valt vaak in slaap bij publieke bijeenkomsten. Ook al duren die maar 1/2 uur. Dat is de laatste maanden is dat sterk toegenomen. Hij is te zien geweest met opgezwollen enkels. Ja, het begint een beetje op te tellen. En het is nu allemaal waarschijnlijk nog niet heel erg serieus. Maar als je in zo'n korte tijd al dit soort ontwikkelingen ziet en weet dat hij volgende week 80 wordt, ja, we weten dat vanaf ongeveer je 80ste de fysieke afstakeling versnelt.
0: Ik snap wat je zegt, maar is dit ook niet een beetje een verhaal van de vader is de wens van de gedachte? Of dat je denkt van ja, hij gaat hopelijk snel. Want we hebben je eerder gesproken, een jaar geleden. Toen zei je ook al dat hij hard achteruit ging en dat hij zijn termijn niet ging volmaken.
3: Nou, dat is dus nog steeds zo, denk ik.
0: Hij is stilstanding, hè?
3: Ja, nou ja, hij is stilstanding. Maar nogmaals, het gaat dus fysiek duidelijk slechter. En hij is ongeveer 1,5 jaar op weg en hij moet nog 2,5 jaar. Ik denk oprecht dat hij die rit niet gaat uitzitten. Afgelopen week is hij ook 1 week lang niet bij publieke plekken zichtbaar geweest. Hij heeft dan wel op social media van alles geroepen. Dus gisteren was hij pas voor het eerst weer zichtbaar. En dat is ook iets wat we de laatste maanden vaker zien. Dat hij telkens rond hetzelfde moment in de maand ongeveer een week helemaal buiten beeld is. En dan worden er dus wel allerlei podcasts en dergelijke die van tevoren zijn opgenomen met media, worden dan uitgezonden, waardoor het lijkt alsof die alomtegenwoordig is. Maar dat is dus telkens niet zo.
4: Heel
3: dus ze verbergen sowieso iets, dat is heel duidelijk. Maar ja, hoe ernstig het is, weet niemand.
0: Nee, nou ja, jij komt wel in de buurt, moet ik zeggen hoor.
3: Ik kijk alleen maar naar wat er gebeurt en wie er dingen over zeggen. Ik bedoel, het Witte Huis geeft zelf aan dat het bijvoorbeeld heel erg standaard is dat ze dingen weglaten uit zijn medische rapporten. Ja. Omdat ze zogenaamd alleen de highlights erin zetten.
0: Hey, maar stel dat hij toch doorgaat, Kirsten, en hij vraagt jou het volgende.
5: I'm definitely going for a third term. Kirsten, will you please be my campaign manager?
0: Zou je dat dan doen?
3: In geen duizend jaar.
0: Okay. Kirsten Verdel, dankjewel en een fijne dag nog.
3: Dank je. Hoi, hoi.
0: 500 dagen Donald Trump. We houden het al lang vol met hem eigenlijk, hè?
4: Nou, zeker weten. En dan

0: The Clash en Should I Stay or Should I Go.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, de egel heeft een nieuwe aartsvijand. En de opvang in Papendrecht voor egels luidt daarom de noodklok. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk...
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
1: Een hele goede morgen, 1:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie met de langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam... tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorkum... tussen Hank en in het Ziegebied Avelingen. 8 kilometer, ook daar heb je 6 minuten op onthoud. En tot slot de file op de N57, Middelburg richting Rotterdam... tussen afrit Hellevoetsluis Oudehoorn en de aansluiting met de A15. 2 kilometer en heb je ook 5 minuten op onthoud.
0: Wat mij betreft doen we het weer van vandaag gewoon lekker kort... want vandaag houdt niet over, hè, Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Peter. Nou, inderdaad, een wisselvallige dag vandaag. Geregeld een aantal buien. Soms zijn dat stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het KNMI heeft een code geel uitstaan vanaf 1:50 vanochtend voor deze buien. Maar het gaat dus om buien. Er zullen ook plaatsen zijn waar vandaag maar weinig gebeurt. Het is overal wel aan de koele kant vandaag. 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Nou, morgen vallen er vooral in de ochtend een aantal buien. Morgenmiddag ziet er heel veel beter uit met ruimte voor de zon. Blijft nog wel koel met een temperatuur van 18 graden. In het weekend is er af en toe zon en is de kans op een bui een stuk kleiner. Vaak zal het zelfs droog zijn. En het wordt iets warmer in de middag, een graad of 20. Maar het is echter niet de aanzet naar warm en zonnig zomerweer. Want ook volgende week is het licht wisselvallig. En lijkt het opnieuw lastig te worden om de 20 graden te gaan halen.
0: Jeetje, we hebben het best al gehad misschien, Steve. Hey.
12: Nou ja, de zomer duurt nog heel lang hoor, Peter. Dus je kan nog vaker lekker barbecue in de tuin.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel voor zover in ieder geval. Steven van der Gijzen hoorde je. 8:58. Tijd voor de hoofdpunten. Die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. 2 teams van de Rotterdamse politie zijn op zoek naar meer slachtoffers van een grote misbruikzaak waarbij vrouwen door hun eigen partner gedrogeerd zijn en misbruikt. Vorige week deed de politie inval op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen opgepakt. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media. Nou, de zaak doet denken aan de Franse zaak van een tijdje terug rond Gisèle Pelicot. Die werd ook jarenlang verkracht doordat ze werd gedrogeerd. Maar er zitten wel wat verschillen met deze zaak, zegt de Rotterdamse politie.
13: Wat wel anders is dan in die zaak van Gisèle Pelicot, dat is dat daar werd zij gedrogeerd en vervolgens door heel veel verschillende andere mannen misbruikt. Dat is iets wat we nu niet zien. In ieder geval niet massaal. We zijn het wel aan het onderzoeken of het ook voorgekomen is, maar dat is in ieder geval niet iets wat we nu zien. En een ander verschil daarbij is, van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar.
2: De politie had tips binnengekregen uit Duitsland en Engeland over deze zaak. En zo kwam de zaak aan het rollen. Tieners met ernstig of zeer ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. Die behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Alleen jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid komen in aanmerking. Ze moeten dan al een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Het gaat om zo'n 10 tot 20 jongeren per jaar. Vaak gaan die problemen gepaard met psychische problemen. En de egelopvang in Papendrecht slaat alarm in de Telegraaf. Ze krijgen steeds vaker gewonde egeltjes binnen. Die zijn toegetakeld door robotmaaiers. En sommige slachtoffertjes die zijn er heel slecht aan toe. Het aantal gevallen van gewonde egels dat bij hen is binnengebracht is in 4 jaar tijd verdubbeld. En mogelijk is het aantal nog een stuk hoger, omdat ze dan de egelopvang niet eens halen en een pijnlijke dood sterven. Dat is in aanraking zijn gekomen met de messen van de maaiers. De wonden zijn vaak heel ernstig, niet goed te behandelen. En vaak worden ze pas na een paar dagen later pas gevonden. Dan is de schade vaak al zo groot dat het niet meer te herstellen is. Ongeveer de helft van de diertjes kon na een zeer intensieve behandeling het afgelopen jaar weer worden uitgezet. De dierenbescherming pleit dan ook voor een verbod, vooral op nachtelijk maaien door die robotmaaiers.
0: Ja, want dan zie je natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt.
14: Nee.
0: Dat is hartstikke triest.
2: Nou ja, dan zijn de egeltjes ook een stuk actiever. Ja, dat is precies. Het vooral.
0: Ja, en je hebt er geen controle op. Nee, ik vind het een hele goeie. En laten we even bellen met de egelopvang. Dan hebben ze morgen in de uitzending, denk ik. Dankjewel, Dave, voor zover.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Hanna May, eerst Dan Hartman, Relight My Fire.

0: Het is Dan Hartman en Relight My Fire. En hiermee kwam hij op nummer 1 in Amerika. En later scoorde Take That met exact hetzelfde nummer. Ook een nummer 1 in Engeland. Dus ze hebben samen de hele wereld veroverd met één en hetzelfde nummer. Waarom zei Matthijs van Nieuwkerk ja tegen de Rotterdamse zangeres Shirma Rouse om een tv-programma te maken over de zoektocht naar Aretha Franklin? Hij zei namelijk tegen iedereen, ik ga nooit meer tv maken. Zometeen krijg je het antwoord van Shirma zelf.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Wakker worden zonder gedoe. Met Peter en Milou.

0: Niet de sterkste.
1: Het beste van de jaren 80.
2: 87.
3: 90.
4: Nuttigen
3: we. En nu.
5: Wordt ze helemaal gek van.
3: Altijd op de hoogte.
6: Waar hadden we het over?
1: Alles over jouw regio.
7: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
1: Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
1: Met Peter en

0: Aretha Franklin en George Michael voor je. I Knew You Were Waiting op Radio Rijnmond.
1: En over Aretha Franklin gesproken. Aan de telefoon de Rotterdamse zangeres Sherma Rouse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat ga je doen met Aretha Franklin?
2: Nou, het is heel bijzonder. Ik mag samen met Matthijs van Nieuwkerk gaan we naar Amerika. We gaan eigenlijk een kijkje nemen in het leven van Aretha Franklin. Eigenlijk de lach en de traan. We gaan op reis samen. Ik vind het heel bijzonder.
1: Ja.
2: Ik heb hem gevraagd en hij heeft ja gezegd. Want de afgelopen jaar is hij weer met openluchttheaters en theatertours bezig geweest.
1: Ja.
2: En ik was vorig jaar zijn gast in de openluchttheatertour. Want ik ben op zo vaak te gast bij hem in het programma.
1: Ja.
2: Dat had me uitgenodigd, vond ik heel leuk. En we raakten aan de praat en toen heb ik die vraag gesteld. En hij zei ja. En toen zei Talpa ja. Dus het is geweldig.
1: Wat mooi om te horen, zeg.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk wel allebei ladies of zo, hè? Jij en Aretha.
2: Oké, ja.
0: Toch? Ik vind van wel.
2: Ik vind het bijzonder om mezelf in dezelfde rij te horen met Aretha, maar het is wel iemand die ik, ik vind haar gewoon geweldig en haar muziek en de keuze die ze heeft gemaakt in haar leven, bijzonder leven gehad, dus ik kijk er echt naar uit om de verdieping op te zoeken.
1: Ik ben zo benieuwd, wat fascineert je dan precies aan de keuzes die ze heeft gemaakt in haar leven?
2: Ja, het is vooral omdat het ging nooit om haar persoonlijke leven, het ging vooral om haar stem en de muziek. Kijk, zij was moeder al met 13 jaar, hè?
1: Ja.
2: Ze is een tienermoeder, ze is meerdere keren, meerdere relaties, meerdere, zoveel ellende. Maar dat nu door alle films en boeken, dan weet je dat. Maar voorheen, het was alleen die stem, die prachtige vrouw, die soul diva. Het was niet, oh wat heeft ze een zwaar leven gehad. En ik vind het gewoon mooi hoe ze zichzelf altijd privé heeft weten te houden.
1: Een fascinerende zoektocht die jullie samen gaan maken. Jij met Matthijs in Amerika. Ja. Volgens mij is dat hartstikke leuk. Heb je al een route uitgestippeld?
2: Ja, we zijn er druk mee bezig. We gaan echt van East naar de West Coast. Dus het wordt echt heel gaaf.
1: Hoe heb je hem nou over de streep kunnen trekken? Want hij zegt echt niet zomaar ja.
2: Heel lief aankijken. Maar hij zei ook, ik zag in het persbericht, zei hij ook, ik kon Sherma gewoon niet weigeren. Nou, dat vond ik heel lief.
1: Nou,
2: maar ik heb het gewoon heel lief gevraagd.
1: Maar hoe kan dat nou, Sherma? Ja, je bent een geweldig mens hoor, maar hij weigert alles en iedereen. Maar hij gaat voor jou. Wat is dat?
2: Dat ga je misschien wel zien in de serie van waarom dit met mij wil doen. Ik vind het heel bijzonder. Want hij was inderdaad stellig gewoon geen televisie meer. Dat heeft hij continu gezegd. Dus ik ben echt heel dankbaar. Hè. Het is niet. Het is natuurlijk een geweldige kans om met hen dit te maken.
1: Ja. Eén ding daar nog over. Ik zie me dan voor me dat jullie samen een beetje aan het verkneukelen zijn met zo'n grote kaart van Amerika. En dan een lijntje trekken. We gaan daar naartoe. Moet ik het zo een beetje voor me zien? Dat jullie samen daar in Den Haag een beetje aan het tekenen zijn?
2: Daar zijn we al lang voorbij dit al geweest. We zijn nu bezig met inhoud. Maar dat is inderdaad de strekking. Zeker weten.
1: Leuk. Nou, heel mooi. Wat vind je trouwens van de kritiek van Tina Nijkom? Dat het waarschijnlijk wel zal floppen omdat SBS en Matthijs geen combi zijn.
2: Wat ik daarvan vind is dat ik het niet eens heb gelezen en het boeit ook niet. Mensen hadden ze van in hokjes stoppen.
1: Ja.
2: Dus daardoor worden dingen ook niet gedraaid of niet gehoord of niet gezien.
1: Ja.
2: Omdat je moet durven mensen opvoeden. En dat is ook, dat is ook mijn insteek. Ik vind je moet mensen durven iets geven wat ze nog niet gewend zijn. Want iedereen kan oppervlakkig zijn, maar iedereen heeft gevoel. Op een manier. Dus je moet mensen wel een beetje triggeren door ze op te voeden. Ik denk dat dat heel goed kan in deze tijd.
1: Mooi gezegd. Heb je al een titel?
2: Soul Sister.
1: Dankjewel, Sherma.
2: Alrighty.
1: En een hele fijne dag, hè. Alle
0: tot
1: lief
0: later,
1: voor jou.
0: Veel plezier.
1: Hoi.
2: Doei.

0: wat knalt die lekker door je speakers, hè? De nieuwste single van de Rolling Stones, die heet In The Stars. Het is een goede opmaat voor het nieuwe album dat op 10 juli verschijnt. Het nieuwe studioalbum van de Stones heet Foreign Tongues en zit vol energie. Nou, ik heb er nu al zin in als ik dit zo hoor.
1: Ik ook.
0: Waar ik ook zin in heb, is die ultieme top 3. Met de plekken die wat jou betreft uit onze regio in ieder geval een Michelinster zouden verdienen. Want Kinderdijk heeft internationale erkenning gekregen.
1: Zeker.
0: Met 2 Michelinsterren. Ja. Het depot Boijmans van Beuningen had al 2 Michelinsterren. Maar de vraag aan jou was, welke plek in onze regio verdient eigenlijk ook minimaal 1 Michelinster?
1: Nou, eerst even een eervolle vermelding voor het historisch centrum van Dordrecht en Trompenburgtuin in Rotterdam. Die hebben net de top 3 niet gehaald. Maar ja, Jacqueline die zei al van, het is echt een hele mooie oase, Trompenburgtuin. Midden in de stad, even weg uit die hek. Ja, en Betty die is ook pleitbezorger voor het centrum van Dordrecht. Ze zegt, ik vind dat zo nostalgisch, de oudste stad van Holland. En zeker met mooie evenementen zoals Dordt in Stoom. Dus die even genoemd hebbende, ja, gaan we naar nummer 3. En op nummer 3 is geëindigd, ja, eigenlijk een gedeelde plek, het depot van Boijmans van Beuningen en het Phoenix Migratiemuseum. Onder andere door Marianne en Bram genoemd. Ja, Marianne die was zo onder de indruk van deze architectonische en cultureel hoogstandje dat ze de 2 sterren verving bij het depot voor 3 sterren. En ook Bram sluit zich daarbij aan, maar die zegt, ja, de bovenkant van het Phoenix Museum en het Kofferdoolhof,
0: die tornado,
1: dat verdient ook 2 sterren.
2: Nummer 2.
1: Op nummer 2 staat het kasteel, hè? Het kasteel van Sparta. Onder andere door Jacob, Jan en Alex ingestuurd. Want volgens de 2 inzenders is dit de overtreffende trap van nostalgie en voetbalhistorie in Rotterdam-West. En Alex deelt hier zelfs gekscherend 4 sterren voor uit. Puur om de Kuip-supporters een flinke hak te zetten.
0: Ja, dan is er maar 1.
2: Nummer 1.
1: Ja, het is Alex niet gelukt, want op nummer 1, je raadt het al. Hè? Nee. De Kuip, ja, het is voor de fans de absolute voetbaltempel die minstens 3 sterren verdient vanwege de unieke sfeer en clubliefde. En zelfs die Spartaan Alex moest toegeven dat het stadion een onuitwisbare indruk achterliet en noemt het liefkozend de Roestbak op Zuid.
0: De roestbak op zijn. Ja, dat heeft hij wel gelijk. Want het kraakt en het piept aan alle kanten. En eigenlijk geen mensen het meer gespeeld worden. Het is hoog tijd dat het gerenoveerd wordt. Maar de Kuip dus verdient absoluut de Michelinster uit onze regio.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met die prachtige single van Niels de Lange. So Incredible. Favoriete radiozender.
1: En het is om 9 uur tijd voor de Boer op met Ruud de Boer. En hij begint met een heerlijke 5 na 9 met Barry White, Earth, Wind & Fire. En laten we Big Mountain ook niet vergeten.
0: Oh baby, I love your way.
1: Stop maar.
0: Every day. Oh, oké. Dit is heel leuk.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Summer sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In Streefkerk is het 16 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Ja, de koffiecorner is weer open. Hè? Dat betekent dat je langs kunt komen om mee te praten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ik las vanochtend dat een aantal plekken waar windmolens stonden gepland voor het Groene Hart hier in Zuid-Holland opnieuw wordt bekeken. Maar dat bracht mij gewoon op de algemene vraag. Vrees jij desondanks de komst van windmolens bij jou in de buurt? Of vind je het juist goed dat er meer komen voor verduurzaming? En volgens socioloog Bete Vulker worden vriendschappen steeds belangrijker. Ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert de socioloog. Hoe sta jij erin en wie is jouw boezemvriend? En zometeen Kevin in de uitzending van Equiden Rotterdam. En dat is een bijzondere estafetteloop met een rijke historie. En daar horen mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn op zoek naar meer slachtoffers aan een grote misbruikzaak waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. 4 mannen zijn opgepakt. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
5: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
4: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat, die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan door de Milieudienst. Op een oprit van een huis in Hendrik in Roambacht zijn vanmorgen vroeg 2 auto's uitgebrand. Het zou gaan om een elektrische en een hybride auto. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan bij de stroomtoevoer naar de wagens. Het vuur sloeg eerst over naar de ene auto, vervolgens naar de andere. Ook is een heg in brand gevlogen. De brandweer kon voorkomen dat ook de woning in de fik vloog. Omdat er geen sprake lijkt te zijn van brandstichting, doet de politie geen onderzoek. Nederlandse bedrijven hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden gekocht. In India worden gewoon heel veel medicijnen geproduceerd, zegt deze verslaggever.
6: Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
4: De drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Morgenochtend nog de laatste buien, daarna langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden morgen nog wel aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. Een kwartier extra reistijd. 5 minuten ben je langer onderweg op de A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen Roelevaar en Sveen en knooppunt De Hoek. Dan een half uur vertraging op de 12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag. Malieveld ruim 10 minuten. De 13 Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft. 5 minuten, ook 5 minuten op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe, Nieuwekerk en Den IJssel. En je bent 10 minuten langer onderweg op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Zometeen hebben Kevin in de uitzending en hij is van Equiden Rotterdam. Equiden, het klinkt als iets Japans. En dat klopt ook, want Eki betekent plaats en Den staat voor bezorgen. Het is een bijzondere estafetteloop en er horen 5 heel mooie platen bij. Zometeen in de boer op.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Wat zou jij doen als je nog één keer. Nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: sì, ecco, ecco. Umberto Tozzi en Gloria, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Ekiden Rotterdam. Kevin Versprillen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud. Hi.
0: Ik probeer het net al een klein beetje te duiden. Het komt uit Japan en Eki betekent plaats en Den staat voor bezorgen. Maar daar loopt het een beetje op bij mij.
2: Jij hebt je huiswerk gedaan, hoor ik.
0: Enigszins. Nee, maar het is een estafetteloop, hè?
2: Ja, zeker. Het is een hele bijzondere estafetteloop. Zoals jij eigenlijk zegt, het komt uit Japan. Het werd vroeger gebruikt om boodschappen door te brengen. Je wordt ook gelopen met een sjerp die je om je draagt.
0: Oh, het waren koeriers vroeger.
2: Het waren koeriers, ja, daar komt het vandaan.
0: Die de berichten van de ene plek naar de andere brachten. Prachtig.
2: Ja, de Japan.

0: Franse berichtendrager, zo kan je het eigenlijk noemen. Ja. Maar daar staat het evenement tegenwoordig niet meer voor, hoor.
1: Nee, het staat nu voor de sportiviteit, hè? Want het is een estafetteloop. Dus pittige afstanden, toch? De eerste loper doet 5 kilometer, de tweede 10, dan weer 5, dan weer 10, dan weer 5 en dan weer 7,195. Waar komt dat laatste getal vandaan, Kevin?
0: Nee, dat heeft eigenlijk mee te maken dat de volledige marathonafstand wordt afgelegd.
1: Ja, ja. Bij
0: elkaar opgeteld, ja. En het heeft ook dat ongrijpbare van die marathonafstand. En dat zo magisch is.
1: Ja, ja.
0: Maar het wordt eigenlijk verdeeld in 6 segmenten. Ja. Waardoor het eigenlijk voor iedereen hartstikke toegankelijk is om gezamenlijk met elkaar die marathon af te leggen.
1: Ja. Hoe lang bestaat dit eigenlijk al? Want Equiden Rotterdam, ik moet het gewoon eerlijk tegen je zeggen, Kevin. Ik wist het helemaal niet. Ik ken het bestaan niet.
0: Nee, Equiden is natuurlijk ook niet een hele bekende naam. Ik denk als je zegt estafette marathon, dan gaat er iets meer een lampje branden.
1: Ja, ja.
0: Maar eigenlijk een hele leuke geschiedenis. Het is ooit opgericht vanwege het 110-jarige bestaan van de atletiekvereniging PAK in Rotterdam. Er zat een groep mensen bij elkaar die dachten, joh, wat gaan we eigenlijk voor ons komende lustrum nou bedenken?
1: Ja.
0: En vraag me niet hoe, maar ze zijn op het idee van de Equiden gekomen. en dat is eigenlijk een blijvertje geworden.
1: Ja,
0: het was zo leuk in teamverband die marathon afleggen.
1: Ja.
0: En ieder jaar is dat een klein beetje gegroeid. Het is een klein beetje groter. En echt sinds een paar jaar zijn we grote stappen aan het nemen.
1: En grote stappen ook letterlijk. Want het is een mooie plek waar het allemaal gaat gebeuren. In het Kralingse Bos.
0: Het is prachtig. Je start op de atletiekbaan.
1: Ja.
0: En daar zetten we een hele leuke DJ neer. Met heel veel muziek. Ja. Om misschien zelfs nog een artiest optreden. Daar kan ik nog niet te veel over verklappen. maar het is echt een festivalsfeer wat je daar hebt op het trein. We zeggen ook, joh, dit is het eerste echte hardloopfestival van Nederland.
1: Ja. Ja.
0: En dan loop je zo het Kralingse Bos in. Langs de plas. Ja, het is echt prachtig.
1: Fantastisch. Ja, dat is hartstikke mooi. 4 juli hè, gaat het allemaal gebeuren.
0: Zaterdag 4 juli, ja. Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoeveel mensen doen er mee?
0: Nou, ik denk dat we dit jaar uit gaan komen op een mannetje of 2500 lopers.
1: Wow!
0: Ja.
1: Ja, dat is wel serieuze business inderdaad, zeg. Hey, fantastisch. Ja, heb je hem zelf wel eens gelopen, Kevin?
0: Ik heb hem zelf 2 keer mogen lopen.
1: Ja.
0: Ik ben al heel lang lid van de atletiekvereniging.
1: Ja, ja.
0: Toen zei ik, jongens, kom we gaan meedoen. En eigenlijk het derde jaar dat ik hem wilde lopen, toen ben ik gecharterd voor de organisatie.
1: Ja, ja.
0: En helaas, dan kan je hem niet meer lopen.
1: Nee. Ja, dat is wel jammer. Want Tasuki, dat is die sheriff, hè, die de lopers aan elkaar doorgeven.
0: Ja.
1: Fantastisch. Ja. Hey, en nou, er hoort mooie muziek bij. Je zei zelf al, hè, er komt misschien een DJ, maar muziek wordt er ook gedraaid. Nou ja, je hebt een breed palet aan muziek aangevraagd, Kevin, namens de organisatie. Boogie Wonderland zie ik, Earth, Wind & Fire.
0: Ja, Barry White zit er ook in.
1: Ja.
0: Ik heb mijn persoonlijke hardlooplijst. En
1: dat is al wat goed zeg, wat leuk. Ja, dus Baby, I Love Your Way is ook wel eens op de oortjes geweest terwijl je aan het zwoegen was.
0: Ja, absoluut. En Disco Inferno, mijn absolute favoriet.
1: Ja.
0: Ik heb 11 keer de marathon van Rotterdam gelopen. En als ik op kilometer 38 aankom, standaard Disco Inferno. Want,
1: nou, dan zijn we nu op de... Kevin, dan zijn we nu op de 38 kilometer.
0: Ja.
1: We gaan er nu draaien, de tweede van de 5 naar 9.
0: Mag ik nog één toevoeging doen?
1: Binnen 25 seconden kan dat.
0: Oké, nou ja, dit jaar hebben wij samen met Rijnmond een samenwerking aangegaan.
1: Ja.
0: Superleuk. En namens Rijnmond mogen wij 1 business team weg gaan geven.
1: Ja.
0: Dus mocht jij met je bedrijf enthousiast zijn geraakt en denkt van, joh, eigenlijk is dit wel iets tofs waar ik aan mee wil doen. Stuur dan een mail naar info@rotterdamequiden.nl om een vermelding van Radio Rijnmond. En misschien kan je gratis meedoen met een business team.

0: EWF Boogie Wonderland bij Radio Rijnmond, de laatste van de 5 naar 9. Aangevraagd door Kevin Versprillen van Ekiden Rotterdam, de estafetteloop. Op 4 juli gaat dat plaatsvinden. En dat is echt een waanzinnig evenement. En dat is allemaal in het Kralingse Bos. Als je nou meer wil weten, check Rotterdam Ekiden met een K.nl. En als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, voel je niet geremd, hè? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Goedemorgen, dit is Radio Rijnmond, 9:30 geweest. De Boerenhoop, daar luister je naar. En de koffiecorner is nog steeds geopend, hè? En dat betekent dat je gewoon kunt praten over van alles en nog wat. Wat betekent vriendschap voor je? Daar ben ik benieuwd naar. Want volgens een socioloog worden vriendschappen steeds belangrijker. Ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert de socioloog. Hoe sta jij erin en wie is jouw boezemvriend? En Zwerfie Rotterdam wil met een pakket maatregelen het zwerfafval in Rotterdam te lijf gaan. Heb je nog ideeën voor Zwerfie? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Ja, en hou die oren goed open, hè, want dat alarm zou zomaar kunnen klinken. En dan maak je kans op die noodradio van Radio Rijnmond. Leg ik zo meteen meer over uit. Het verkeer voor Zuid-Holland. Nog wel wat vertraging op de A12. De Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. Hou er rekening met 20 minuten extra reistijd. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Ruim 10 minuten. De 15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Ruim 5 minuten. Ruim 10 minuten op de 27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Dan de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4 ben je een kwartier langer onderweg. En op de N420 Nieuwebrug richting Woerden tussen de aansluiting met de A12 en Woerden een vertraging van ruim 5 minuten. Ja, het is, we moeten er gewoon even doorheen. Ook vandaag staat op het menu veel regen, wisselvallige dag. Heel af en toe wat zon, staat nog stevige zuidwester. 18 tot 19 graden is de maximum temperatuur. Vanavond en vannacht nog een aantal buien bij minima rond 13 graden. Morgenochtend nog een paar laatste buien. Dus de zon is in zicht. In de middag vanuit het westen droogt het op met vrij veel zon. Met 18 graden blijft het wel aan de koele kant. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op het Statenplein in Dordrecht zijn gisteravond 2 meiden van 16 aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ze kregen er aan de stok met een andere vrouw en een van hen had een klap uitgedeeld. De tieners zijn daarna meegenomen naar het politiebureau. De 20e editie van de Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanmorgen klonk het startschot nadat er eerst nog even een valse start was.
11: 6, 5, 4, 3.
12: Ho, ho, ho, ho.
11: 3, 2, 1. Daar gaat het!
12: Succes! Heel veel succes!
10: Ja, ik vraag me meteen af, is dat dan inderdaad Arjen Smilde die dan iets te veel vertrokken was?
0: Dat ga ik zo meteen aan hem vragen, want ik probeer contact met hem te zoeken, terwijl hij op die berg zit.
10: De 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat nog ruim 19 miljoen euro. En storingen zijn niet prettig, maar de storing met de ASN-bank en de SNS-bank zorgde waarschijnlijk voor hartverzakkingen. Door de storing leek het namelijk alsof enorme geldbedragen waren afgeschreven, meldt het AD. Soms gaat het om duizenden euro's, toch hebben veel klanten de fraudelijn gebeld. Maar de bank geeft aan dat er sprake is van, ja, sorry, storingje. Wel klagen dus veel mensen dat er nog steeds geen bericht staat op de website van, goh, hè, we hebben een probleempje. Storing zorgt ook voor situaties precies andersom, want sommige klanten zagen dat ze plotseling veel meer geld op een rekening hadden staan dan ze hadden verwacht.
0: Oh my god.
10: Nou, dat wordt zo meteen weer een teleurstelling.
0: Ja, wat een emotionele rollercoaster, Dave.
10: Ja, maar het gaat wel duizenden euro's. Oh, ja, dat hoop mensen, een hoop geld.
0: Ja, nou, daarom zeg ik ook emotionele rollercoaster. Dankjewel, Dave.
10: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Brian Adams.

0: Harry Styles en American Girls bij Radio Rijnmond. Ze is weer terug. Meerte Piek. Voor de rubriek De Generatiekloof en hoe die te dichten.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben van Gen X, jij bent van Gen Z. En wij voeden elkaar met onze eigen generatie dingen.
1: Ja.
0: Opdat wij de kloof dichten tussen onze generaties.
1: Ja, en het gaat al aardig goed.
0: We komen steeds nader tot elkaar.
1: Ja.
0: Ik vind het ongelooflijk. Maar ja, nu wordt weer het vuur aan mijn schenen gelegd. Vandaag wil je het gaan hebben over tv?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb een aantal fragmenten opgenomen van televisieshows uit mijn generatie. Oh, waarvan dus Gen Z'ers, als ze die horen, meteen denken... Ja, dat is die!
0: Oh god.
1: En ik hou mijn hart vast. Ik hoop dat je het weet, Rick.
0: Hier nog één.
1: Want ik moet ook wel zeggen, je hebt natuurlijk geen kinderen. Dus dat maakt het ook wel wat lastiger, denk ik, voor jou... om sommige shows eruit te pikken.
0: Ja.
1: Maar ik heb het vertrouwen in je.
0: Nou... Nou nog inzien te lossen. Nou oké, zullen we maar beginnen dan?
1: Ja.
0: Fragment 1.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt wel zo logisch, hè? Nou, daar gaat hij dan.
2: Het is leuk, het is fijn. Dit is de BZT-show met Jeske en Pepijn.
0: Ah. Deze weet ik.
1: Ken je hem?
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik ook wel zeggen dat ze het zeiden, maar...
0: Nee, maar het is de BZT-show. Ik kan het namelijk ook omschrijven, want het was in een soort circus tent.
1: Ja.
0: Het was van KRO en CRV.
1: Ja.
0: En ik vond het voor een kinderprogramma echt een heel erg goed in elkaar gezet programma.
1: Ja, het was leuk. De kinderen hadden echt allerlei verschillende soorten wensen mochten doen met hun ouders.
0: Ja,
1: en het is ook echt lang gelopen, volgens mij tot 2017.
0: Ja, Jessica van Elsen, die natuurlijk ook bekend is van de Willem Wever-show. En ook bekend was als soort talkshow host... van de Rijdende Rechter. Dus goede presentatrice.
1: Dit vond ik goed van je, Ruud. Ja.
0: Nou, 1/5 heb ik al binnen. Dan een fragment 2 dan maar. Oh, nee, niet die, maar wel deze.
3: De manier waarop ze naar me kijkt.
1: Dit is, die hebben we van de week al gehad, Ruud.
0: Oh, wacht even. Dit is een liedje, wacht even. Nee, dat zit in hetzelfde bakje.
1: Ja.
0: Wacht even, dan moet ik het even goed doen. Goeie grutte zeg. Ik zit weer lekker als een soort Gen X'er zit ik lekker te knoeien. Oké, komt-ie nog een keer.

0: Weet je wat het erg is? Ik kom van... ik ben een Gen X'er. Ja. In mijn vorige leven was ik geluidstechnicus in Hilversum. Had ik mijn studiootje en deed ik geluidsmixage voor televisieprogramma's.
1: Dus je weet het?
0: Ik heb dit zelfs voor een aantal afleveringen gemixt.
1: Serieus?
0: Dus dat is wel weer heel erg confronterend.
1: Oh, wat goed!
0: Wat confronterend dit. Goeie genade.
1: Ja, dit was mijn jeugd.
0: Het zandkasteel.
1: Dit keek ik vroeger.
0: Lelijke poppen.
1: Ja, en dat lelijke boek wat dan open ging.
0: Oh,
1: ja.
0: Lelijke... Nou goed. Ja. Het was van schooltelevisie of inmiddels was het TDAK NOT. Ik weet het niet meer zeker. Zat jij dit in de klas te kijken?
1: Nou, niet in de klas, maar gewoon op de bank.
0: Okay.
1: Gewoon thuis, als kind zijnde, ja.
0: Oké, okay, 2 van de 5.
1: Wow,
0: oké,
1: okay,
0: fragment nummer 3. Ernst Bobby. Ja, natuurlijk!
1: Ja!
2: Ernst Bobby en de rest.
0: Oh my god.
2: Ernst Bobby en de rest.
0: Laat die gasten maar schuiven.
2: Ernst Bobby en de rest.
0: Sterker nog, het is een beetje mijn guilty pleasure. Want ik vind het namelijk zo'n fout kinderprogramma.
1: Ja, het is dat, goed,
0: ik het,
1: hè?
0: Dat ik het weer leuk vind.
1: Het is een soort Bassie en Adriaan van mijn generatie.
0: Eigenlijk wel. Dat vind ik mooi omschreven, ja. En ze doen het heel slim. Ik heb ze, sterker nog, ik heb ze in een theater in Spijkenisse geïnterviewd.
1: Oh, serieus?
0: Ja, en ik was toch een beetje starstruck.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik was toch een beetje starstruck.
1: Ja, ik was fan.
0: 3 van de 4. Goh, ik ga lekker zeggen. Hey, fragment 4. Wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over mij?
1: Van deze had ik zo gehoopt dat je hem wist.
0: Ja, en ik weet het.
1: Ja?
0: Ja, want het is dat eigenwijze meisje met dat rugzakje, met dat kaartje.
1: Ja!
0: Yes, we did it!
1: Dora! Ja!
0: Dora!
1: Maar dit heb ik toch echt kapot gekeken. We hadden vroeger, toen ik echt heel, heel klein was, hadden wij nog een wat oudere televisie. En daar moest je dus zeg maar echt nog programma's ook op opnemen.
0: Ja.
1: En daar stonden dus 2 televisieseries op. Eentje, waarvan ik de naam nog niet ga noemen. En een ervan was dus Dora. Ik had elke aflevering hadden mijn ouders voor me opgenomen.
0: Yes, het lukte. Ja. Yes, we did it.
1: En Zwieber niet stelen.
0: Jongen. Nou, oké, 4 van de 5. Ik ga lekker, zeg maar, wat zegt het over mij? Want ik heb geen kinderen, dus ik hoor dit eigenlijk niet zo goed te kennen. Nou ja, goed.
1: Een jongensziel. Kijk, en die laatste,
0: zou dat het zijn?
1: Die kent iedereen. Ik verontschuldig me alvast voor de luisteraar.
3: Are you ready, kids?
4: Aye, aye, captain!
3: I can hear you!
4: Aye, aye, captain!
3: Oh! Who lives in a pineapple under the sea?
0: SpongeBob SquarePants! Maar eigenlijk is dit niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
1: Dit
0: want hier zit zulke bizarre humor in. Vooral Plankton, die natuurlijk gewoon de duivel is in de serie.
1: Ja.
0: En die zeikerige buurman.
1: Ja. Ook dit heb ik zo vaak gekeken. Mijn vader vond het ook heel leuk. Dat kan ik al zeggen.
0: Het is voor meerdere generaties. Hey, maar we hebben de generatiekloof nog dichter gemaakt. Ben je niet trots op mezelf?
1: Ik ben ontzettend trots op
0: jou. Mag ik voor mezelf een applausje starten?
1: Zeker. Yes.
0: 5 van de 5. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jou morgen confronteren weer met mijn generatie.
1: Ja, oh jee.
0: Ja, jij kijkt niet zo angstig. Oké. Okay. Komt helemaal goed. Dankjewel, Meerte. Dit is de Wedde Davis Ice van Kim Cars bij de Boer op. Hier op Radio Rijnmond.

0: Jet Rebel. En Amy bij Radio Rijnmond. Bijna 10 uur en ik heb hem nog niet gehoord, dat alarmgeluid. Maar ik zou het ook nog even uitleggen. Hè. Ja, we geven de hele week geven we noodradio's weg. En ja, die kun je dus zetten op 93.4 FM. Want dat is dan de enige frequentie die nog, als het echt misgaat, beschikbaar is. Om de laatste informatie van te plukken. Dus het is altijd handig om een noodradio in huis te hebben. Wij geven ze de hele week weg. Ja, er zit wel wat aan verbonden. En let op, dit is een voorbeeld, hè? Dit is dus niet voor het echie, dit is een test. Ik laat je het geluid nu even horen waar je op moet letten. Ja. Dat hoor je zometeen trouwens ook in, volgens mij in het reclameblok. Maar die geldt niet. Nee, deze zou zomaar voorbij kunnen komen tussen twee platen. Let op, hè, dit is het geluid. Nou, en als je dat voorbij hoort komen, als de Sodemieter 93.4 FM appen naar onze app. En dat, die app doet het nu gewoon. dus als je de app opent, rechtsboven klik op app ons. En dan kom je, ja, dan kun je gelijk dat on the double appen. Het kan het komend uur voorbij komen, dat geluid. Het kan ook het uur daarna voorbij komen. In ieder geval, ja, als je maar oplet. En die app kun je ook gebruiken natuurlijk om mee te praten over het nieuws dat voorbij komt. Volgens een socioloog, Bitte Völker, worden vriendschappen steeds belangrijker. Ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert de socioloog. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. En wie is jouw boezemvriend of vriendin? En Zwerfie Rotterdam wil met een pakket maatregelen het zwerfafval in Rotterdam te lijf gaan. Heb jij nog tips voor Zwerfie? Wat zou er moeten gebeuren? En zou jij een windmolen bij jou in de buurt willen hebben? Nee, zeg je natuurlijk. Maar goed, wat is de minimale afstand? Of vind je het zo belangrijk dat je het niet erg vindt, omdat het natuurlijk ook om duurzaamheid gaat? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen. Hè? Dus kom maar op, open de app, rechtsboven klikken op app ons.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: In Ridderkerk is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest, je bent nog steeds bij De Boer op, deel 2. En misschien dit uur klinkt dat alarm wel. En dan moet je in actie schieten. Dan moet je 93.4 FM appen naar de Rijnmond-app via de knop App ons. En dan maak je dus kans op die noodradio. En maar die app kun je ook gebruiken om mee te praten over het nieuws. Hè. Dus wat heb je op je lever? Wat is je dagcijfer? Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het met me erover hebben. En misschien ook met je medeluisteraar. Eerst maar eens even kijken hoe het staat met het laatste nieuws. En dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
14: Goedemorgen. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn op zoek naar meer slachtoffers van een grote misbruikzaak waarin vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie inval op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. 4 mannen zijn aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
15: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
14: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond en DC Merfs is gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben zeker 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast afkomstig was. De Milieudienst houdt nog steeds vol dat het de touwen de mogelijke oorzaak kunnen zijn, maar dat moet wel worden vastgesteld. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een nieuwe staakt het vuren. Maar Hezbollah zat helemaal niet bij die gesprekken. Dat deed Libanon om een reden, zegt correspondent David Poort van de NOS.
16: Ze proberen dus echt gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
14: Maar de grote vraag is nu wel of Hezbollah zich gaat houden aan het nieuwe staakt het vuren. Bewoners van Nesseland in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast in hun buurt. Nu het een stuk warmer wordt, neemt de overlast door scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controles door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen in de zomer. Het weer, vandaag is het wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook wat buien. Morgenochtend de laatste regenbuien, daarna is het een langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden morgen nog wel steeds aan de koele kant. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Staartje van de ochtendspits van deze donderdag op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hardingsveld Giessendam ben je 5 minuten lang onderweg. En ruim 5 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Je bent bij De Boer op. Zometeen David Bowie en ook Douwe Bob. En Douwe Bob die is volgens mij de Alpe d'Huez aan het beklimmen. Voor de Alpe d'Huez, voor het goede doel. En wij hopen ook mijn zeer gewaardeerde collega Arjen Smilde in de uitzending te hebben. Want die is zich ook helemaal stuk aan het trappen op die berg. Hoewel, hij is goed getraind hoor. Maar dat zometeen in De Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
18: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De boer op. Ruud.

0: Eugene, David Bowie bij Radio Rijnmond in de Boerop. Ik wens je een bijzonder goedemorgen, goedemorgen. Ja, wat is je dagcijfer? Kom langs, hè. Je kunt langskomen in de koffiecorner. Dan kun je het gesprek van de dag met me voeren of met je medeluisteraar bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. Bijvoorbeeld, wat doe je als de stroom 3 dagen uitvalt? Waar grijp je op terug? Welk goed boek ga je lezen? Ja, we geven de hele week noodradio's weg bij Radio Rijnmond. Daar leg ik zo meteen meer over uit. En zou je over stroom gesproken in de buurt willen wonen van een windmolen? Nee, zeg je natuurlijk. Maar ja, we hebben ze wel nodig. Er wordt nu een soort opnieuw wordt er getoetst of er windmolens bij komen in het Groene Hart in Zuid-Holland. Maar verduurzaming versus woongenot blijft natuurlijk een lastig ding. En wat betekent vriendschap voor je? Volgens een socioloog worden vriendschappen steeds belangrijker. Ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert de socioloog. Nou, reageer. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ja, en ik had hem van de week in de uitzending, vorige week. Mijn collega Arjen Smilde, die zich nu hard maakt voor de Alpe d'Huez. Dat is een klim op de Franse berg voor het goede doel. En dat kan bestaan uit wandelen, rennen of, zoals Arjen dat al heel lang doet, uit fietsen. Arjen, live vanuit Rotterdam. Hallo Frankrijk.
1: Ja, hallo, vanaf Bourg-Vazan. De Alpe d'Huez is daar boven.
0: Ja.
1: Daar moet ik nog naartoe. Ja. Klim 3.
0: Ja.
1: Klim 1 en 2 al achter de rug. Okay. Dus dat, ik moet nog even.
0: Ja.
1: Kan maar zeggen. We beginnen halverwege te komen.
0: Ja, wat goed zeg. Even voor de luisteraar die de beelden niet ziet. Ik zie jou weer in een professionele outfit.
1: Ja, ik zal even mijn bril afzetten.
0: Oh ja, kijk, dit is Arjen Smilde, dames en heren. Nee, vorige week vertelde je mij in de 5 na 9 over het waarom van jouw tocht. Hè. Je hebt wel je ouders in je hoofd, hè, als je op de Alpe d'Huez bent. Want je vader verloor je aan een hersentumor en je moeder overleed aan darmkanker. Dat maakt natuurlijk wel het nodige los. Maar jij zei vorige week tegen me van maar ik doe het ook echt wel om geld in te zamelen voor het goede doel, namelijk onderzoek naar kanker.
1: Nou ja, en vooral, ik heb nog een gezond lichaam.
0: Ja.
1: En daar kan ik een sportprestatie mee leveren. En dat wil ik dus inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Ja, ja.
1: Natuurlijk denk ik aan mijn ouders. En zijn er echt wel momenten waarvan je hier op de berg tegenkomt van daar moet je aan denken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is nou eenmaal zo. Hè. Wij slapen boven op de berg.
0: Ja.
1: En dan moeten we 's nachts om 4 uur afdalen voor de start in Bourg-Vazan.
0: Ja.
1: En dan rijden we langs een verlicht kerkje. Er staan in elke bocht kaarsjes ter nagedachtenis van alle mensen die er zijn overleden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, tuurlijk gaan mijn gedachten daar naartoe. Maar je bent ook bezig met een prestatie leveren. En ook eigenlijk gewoon genieten van wat er allemaal gebeurt hier op de Alpen.
0: Ja, want het is prachtig, hè. Het wordt ook wel eens de Nederlandse enclave genoemd, hè, op deze 4 juni.

0: Ja.
1: Ja, nee, dit is echt een stukje Nederland. Ja. Dus, de voertaal is hier Nederlands.
0: Ja, de voertaal is hier Nederlands, ja. Even voor mij, want ik zie dat het enigszins bewolkt is. Zijn het goede weersomstandigheden op dit moment voor jou om te fietsen?
1: Ja, daar ben ik heel erg blij om. Ja, het regent niet. En het is niet volop zonneschijn. Nee. En het is een graadje of 15 hier beneden. Boven is het iets kouder, maar... Ja. Dat zijn echt perfecte omstandigheden voor ons nog.
0: Ja.
1: De weersverwachtingen zijn dat het rond een uur of 4 gaat regenen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan hoop ik dat het iets meer een dal verder gaat regenen. En dan is misschien de 6 mogelijk. Ja, gaat het regenen, dan moet ik even kijken wat ik doe. Want vorig jaar heb ik het ook gedaan, ben ik onderkoeld geraakt door de regen. Dus dat is niet per se wat ik opzoek.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Precies. En dat is ook een harde maar wijze les geweest, toch?
1: Kijk, daar gaan teamgenoten ook alweer van start.
0: Kijk eens even. Ja, we zien inderdaad de teamgenoten van jou allemaal vertrekken daar op de Alpe d'Huez.
1: Ja.
0: Hey, even een vraag. Ik heb begrepen dat Douwe Bob meedoet.
1: Ja, ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee.
1: Maar hij doet zeker mee. De vrouwen zijn gewaarschuwd ook trouwens.
0: Dat is jouw opmerking. Nou, we gaan wel zien inderdaad of er binnenkort nog wat extra kinderen bij komen. Maar goed, als dat zijn goede doel is. Maar ik denk niet dat het zijn goede doel is. Hij heeft een speciaal liedje. Nou ja, hij heeft wel een speciaal liedje gemaakt. All for One. Speciaal voor dit evenement. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou ja, jij moet dus nog... Je had er 2 van de 6, hè, zei je net tegen mij.
1: Ja, ik sta dus aan de voet.
0: Ja.
1: En mijn teamgenoten van de Rotterdam Fundraisers... die echt al te gek veel geld hebben gehaald. We zitten al boven de 2 ton.
0: Ja, dat is echt bizar. Ja.
1: Maar mijn teamgenoten zijn er dus al vandoor, dus ik moet ze achterna.
0: Ja, je moet even een versnelling hoger.
1: Nou, harder doen.
0: Nou, dan zet je oortjes maar even wat harder, want ik ga nu in ieder geval Douwe Bob draaien. Voor iedereen die dus nu meedoet met de Alpe d'Huez en jij ook. En heel veel succes, hè, Gozert.
1: Dankjewel. Ga ik kijken of ik Douwe tegenkom. Ja,
0: precies. Kijk uit, hè. Arjen Smilde vanuit Frankrijk bij de Alpe d'Huez. En dit is All for One.

The Prey in How to Save a Life bij Radio Rijnmond. Theo zei net over vrienden bij mij in de koffiecorner. Ruud, als het erop aankomt, is familie familie waar je altijd op kan rekenen. Vrienden, dat moet je maar zien, zei Theo net tegen mij. Ja, dat is even naar aanleiding van een onderzoek van een socioloog. Volgens socioloog Bete Vulker worden vriendschappen steeds belangrijker en ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert de socioloog. Maar hoe sta jij erin en wie is jouw boezemvriend of vriendin? Of ben je ooit wel eens gebrouilleerd geraakt na een lange vriendschap? Zwerfie Rotterdam wil met een pakket maatregelen het zwerfafval in Rotterdam te lijf gaan. Heb jij nog ideeën voor Zwerfie? Wat zou er nou moeten gebeuren om voor eens en voor altijd af te zijn van het zwerfafval? En we geven de hele week noodradio's weg bij Radio Rijnmond. En er werd een noodoefening gehouden een paar dagen geleden in de Rotterdamse wijk Bloemhof. 3 dagen geen stroom en geen verbinding, geen internet. Wat zou je nou doen als de stroom 3 dagen uitvalt? Waar grijp je op terug? Welk goed boek ga je lezen? En heb je voldoende in huis om deze dagen door te komen? Ja, en over stroomuitval gesproken. De plekken waar windmolens min of meer in potlood op de kaart stonden, ja, die plekken worden nu opnieuw bekeken in het Groene Hart in Zuid-Holland. Ja, we moeten ze hebben voor de duurzaamheid, zo wordt gezegd. Dus dan loop je het risico dat je er ook tegenaan moet gaan kijken. Maar hoe ver mogen we daarin gaan? Nou, praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. En ik zei het al, die noodradio geven we weg. Dit wordt een test trouwens, let op. Ik laat je een geluid horen. En dat geluid, als dat zomaar voorbij komt tussen 2 platen in, dan weet je hoe laat het is. Dan moet je als de sodemieter in de app klimmen. En naar onze appen via App ons, via die button rechtsbovenin. 93.4 FM. Ja? Ik geef je een voorbeeld, hè. Dit is dus een voorbeeld, dit is niet voor het echie. Als je dit dus hoort, zomaar tussen 2 platen in, dan moet je niks. Kun je appen richting Rijnmond. Rechtsboven klik op App ons. 93.4 is de tekst. Heel veel succes en spits de oren.

0: 9.
1: Suzanne Vreken halverwege bij Radio Rijnmond. In de Boer op, het is 10:30 geweest. Verkeer is er, tenminste, er is wel verkeer, maar er zijn geen opstoppingen, meldde de ANWB zojuist. Mocht jij trouwens wel in de vertraging zitten, dan kun je me dat altijd eventjes appen. Hè? Maar wel veilig, dus je bijrijden bij voorkeur. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, nou, nog even een klein beetje door de zure appel heen bijten. Want vandaag is het nog een wisselvallige dag met geregeld buien, af en toe zon en een stevige zuidwester. Met 18 tot 19 graden is het aan de koele kant. Vanavond en vannacht valt nog een aantal buien bij minima rond 13 graden. Morgenochtend nog een paar laatste buien, maar in de middag dan droogt het een beetje op vanuit het westen. Vrij veel zon zelfs. Met 18 graden blijft het dan wel aan de koele kant. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Ridderkerk is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrokmolen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte. Wat de aanleiding was voor het steken is niet bekend. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid. Blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de man met problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange traject met geweld achter de rug. Daarom kwam hij ook in een speciale behandeling. Eerst zat hij in een kliniek, daar bleek hij niet te houden. Daar is hij uitgezet, maar vervolgens konden de autoriteiten geen nieuwe plek voor hem vinden. Daarom kwam hij bij familie in Nieuwegein terecht. Nou, op papier stond hij dus onder toezicht, maar wat daar in de praktijk van terecht kwam, dat is niet duidelijk. Hij bleef grotendeels uit beeld bij dit zorgteam. Volgens de inspectie voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. En gedoe rondom een promotiedegradatiewedstrijd voor een plekje in de vierde klasse. Dat zijn wedstrijden, ja, maakt niet uit of het nou naar de tweede divisie is of naar de vijfde klasse onderbond. Er is altijd een hoop om te doen, hè, want daar werk je het hele seizoen naartoe. Maar bij een wedstrijd tussen twee ploegen uit Leiden en een dorpje in Utrecht is het nu zelfs zo ver gegaan dat de beide ploegen moeten komen opdraven om een penalty-serie opnieuw te doen. En alleen daarvoor. Waar gaat het om? Afgelopen week was er dus een wedstrijd tussen de twee ploegen. De scheidsrechter had bij de originele serie een fout gemaakt na een advies van zijn neutrale scheidsrechter. Die draaide hij terug. Maar daar was de verliezende club het dus weer niet mee eens. Nou, de bond heeft de videobeelden van de serie bekeken en besloten, ja, het moet inderdaad over. Tot de ergernis van de winnende club. Nou, waar draait het om? Er werd een strafschop raakgeschoten, maar de keeper bewoog te vroeg. Dat mag niet, maar als de bal raak is, heeft de keeper daar geen voordeel van gehad. Nee. En dan geldt die gewoon. Ja. Maar de scheidsrechter zei aanvankelijk dus op advies van zijn grensrechter van nee, die moet over. Ja, en toen ging die mis. Nou, alle poppen aan het dansen natuurlijk. De bond zegt nu dus, mag niet dat hij hem terugdraaide. Want die scheidsrechter van, wacht even, ik heb dat die afgekeurd. Maar dat mag helemaal niet, dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. Dus ik keur hem alsnog goed. Nou, de bond zegt van, nee, afgekeurd is afgekeurd. De ploeg uit Leiden moet dus nu opnieuw in actie komen terwijl ze hebben gewonnen. Dat weigeren ze. Ze zeggen dat de verliezer eigenlijk alleen maar wordt geholpen terwijl ze in het gelijk stonden. Ja, hoe dit nu verder gaat, dat is dus niet duidelijk.
1: Dus vergeet alle smeuïgheid in het profvoetbal.
2: Ja. Dat hier gebeurt het ook gewoon, hoor.
1: Precies. Dus,
2: en dan kan je het over de wereldproblemen hebben, ja, maar ja.
1: Nee, ja, het is maar een spelletje. Het is maar een spelletje. Het
2: belangrijkste is bijzaak van de wereld.
1: Ja, dankjewel, Dave.
0: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Nou, vallen weer opstaan. Get on your feet.
0: Radio met een grote R.

Raccoon en Faela en Daffodils bij Radio Rijnmond in de Boerwop. Marjan zegt nou, zolang ze niet op 500 meter afstand van mijn huis komen te staan, heb ik nou niet echt heel erg veel bezwaar tegen windmolens in het landschap. Maar ja, ze moeten natuurlijk niet toch dichterbij komen dat je slagschaduw hebt. Ja, naar aanleiding van een bericht dat een aantal plekken waar windmolens stonden gepland voor het Groene Hart hier in Zuid-Holland, het aantal plekken wordt opnieuw bekeken. Vrees jij desondanks dat het opnieuw wordt bekeken, die komst van windmolens? Of vind je het juist goed dat er meer komen voor verduurzaming? En Zwerfie Rotterdam wil met een pakket maatregelen het zwerfafval in Rotterdam te lijf gaan. Heb jij nog ideeën voor Zwerfie? Wat zou er nou echt moeten gebeuren om voor eens en voor altijd af te zijn van dat zwerfafval in Rotterdam? Ja, en wat betekent vriendschap voor jou? Ben ik ook benieuwd naar. Want de socioloog heeft uitgevogeld dat vriendschappen steeds belangrijker worden. Sterker nog, de familiebanden worden juist ingehaald door vriendschapsbanden. Dat zo belangrijk schijnt het te worden. Nou, hoe zit het bij jou? Wat betekent vriendschap voor jou? Open de app, rechtsboven klik op app ons. Sta je zo bij mij in de koffiecorner, kun je meepraten over het nieuws. En vergeet ook niet je luisterpleisterplaats door te sturen. Hè? Dus waar hang je uit? Misschien zit je wel lekker ergens te chillen in Europa. Zit je te luisteren naar Rijnmond? Nou, maak even een foto en upload hem via die app. Rechtsboven klik op app ons. En die app kun je ook gebruiken om mee te doen met dat bloedstollende moment. Hè? Ik laat je een fragment horen van een alarmsignaal. En dat is een test. Maar als die straks zomaar voorbij komt tussen twee platen in, dan moet je in actie schieten. Dan moet je de app gebruiken. En dan naar onze app 93.4 FM. Want we geven de hele week noodradio's weg. En daar maak je dus kansen ook op. Dus als je dit geluid hoort, dit is dus een test. Schieten, dan moet je 93.4 FM appen via de app van Rijnmond. Dus hou de oren gespitst. Hè. Help.

van Take That, het beste uit de jaren 80, 90. En nu je hoort ze voorbij komen op jouw radio met een grote R. En natuurlijk ook het laatste nieuws van bij jou om de hoek. Dus als je wil meepraten over het nieuws, je bent van harte welkom in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons en dan kun je meepraten. Mensen, je dagcijfer kan je doorgeven aan me of hoe de vlag erbij hangt. Of het stoom komt uit je oren, je wil het even kwijt. Alles is mogelijk in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En om te verkoelen heb ik ook nog een vers glaasje water voor je uit de waterkoeler, mocht je dat willen. Wat betekent vriendschap voor je? Vraag ik me deze ochtend af. En wat moeten we nou doen om het zwerfafval in Rotterdam voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen? Of is dat misschien wel gewoon een heilloze gedachte? En we geven ook noodradio's weg, hè, bij Radio Rijnmond. Ik heb het officiële alarm nog niet voorbij horen komen. Dus zou die dan nog dit uur voorbij komen? Of misschien wel het volgende uur? Want als je dat geluid hoort, zou ik het nog even laten horen. Dit is een test. Dit is een test. Dit is een test. Als je dat dus voorbij hoort komen, dan dan moet je als de sodemieter eventjes 93.4FM appen naar onze Rijnmond-app. Rechtsboven klik op Apples. Ik weet niet of die dit uur nog voorbij komt. Spannend, hè? Je weet maar nooit wanneer het zich aandient. Maar goed, als je dat appt, dan maak je dus kans op die noodradio van Radio Rijnmond. En die kun je dan vastzetten op de 93.4FM... in een geval van een noodsituatie als het internet bijvoorbeeld plat ligt. Desiree, die stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, je vroeg over zorgen rond windmolens. Er zijn hier in Spijkenisse ook een paar gepland. Ik woon in Noord. En hoewel ik blind ben en dus visueel zelf geen last ga hebben van slagschaduw, ben ik wel bang dat ze, wanneer de wind mijn kant op staat, duidelijk hoorbaar zijn. En omdat ik kijk met mijn oren en ik mijn gehoor uitgebreid gebruik, ben ik wel bang dat ik last ga krijgen van dat monotone geluid, zei Desiree net tegen mij. Nou, hoe denk jij erover? Jij bent ook van harte welkom in de koffiecorner van De Boer op.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoerrotterdam.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: In Gorinchem is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op, acte 3. Zometeen is het 11 uur en dan gaan we het derde uur in. Dan kun je ook nog steeds in dat derde uur meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Bijvoorbeeld over windmolens of over vriendschappen. Dan denk je, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou, de link is dit programma. Dus kom even langs, open de app rechtsboven, klik op app ons. En zou die voorbij komen het komend uur? Ik denk het wel. Dat alarm, maar daar ga ik je zo meteen nog van alles over uitleggen hoe dat zit. Want wat je dan moet doen en hoe je die noodradio dus mogelijk kunt winnen. Want die geven we de hele week weg. Samen met de maandprijs trouwens. En dat is een avond voor twee bij het beroemdste jazzfestival van Nederland. Dat weer aanstaande is. En jij kunt dus gewoon een avondje met z'n tweeën daar naartoe. En dat is een serieuze maandprijs. Eerst maar even het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk gisteravond is een jongen van 17 uit Rotterdam, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gestoken op de Paul Trok Molen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 10:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De man die afgelopen maandag werd doodgestoken in Heerhugowaard werd door de politie gezocht voor het dubbele moord in Amsterdam bijna 10 jaar geleden. Dat meldt de Telegraaf. In 2017 werd in Amsterdam een echtpaar doodgeschoten. De Brit Tommy Parker is verdacht in de zaak. Waarom hij nu is doodgestoken, dat is niet bekend. Ook is het nooit helder geworden waarom het echtpaar om het leven werd gebracht. Ze waren in Nederland op vakantie, maar runden in Thailand een kroeg waar de in 2005 vermoorde crimineel John Miedemet vaak kwam. Mogelijk is daar dan een verband tussen, zegt de krant. De man die vorig jaar een Nieuwegein meisje van 11 doodstak, werd niet genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten van Justitie en Gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld. Op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Hamza L. bleef grotendeels uit beeld van de zorgteams. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen mag worden verwacht, zo staat in een rapport. Een schrijver, dichter en filosoof, Lieke Marsman, is op 35-jarige leeftijd overleden. Ze was tussen 2021 en 23 dichter des Vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kunnen er ook wat buien vallen. Morgenochtend de laatste regenbuien, daarna langere tijd droog. Dan is ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Dave. Maar AWB heeft geen noemenswaardige files. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Want ik kan me voorstellen dat je geneigd bent eventjes het gas erop te zetten. Want dat nummer is wel stoer van de broer van Rocky, hè? Frank Stallone. Hij was ook niet onverdienstelijk in de muziek. En je hoort het ook een beetje terug. Een beetje dat avontuurlijke, dat rauwe uit de jaren 80. Far From Over. Zometeen bij Rijnmond.
12: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
15: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
17: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Pas op hoor, deze is heet.
22: Oef, ja.
21: Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, lekker.
21: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, man?
21: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
21: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches sounding looking like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De boer op.

Frank Stallone, de broer van, inderdaad. Far From Over bij Radio Rijnmond. Derde uurtje van de boer op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Deze regenachtige dag. Ja, hoewel, het zonnetje breekt nu door in het Lloydkwartier. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Maar goed, het is nog een beetje wisselvallig allemaal. Maar het wordt voorzichtig iets beter. Iets, zeg ik. Hè. Ik wil niet enthousiast zijn. Voorzichtig maar. Je kunt meepraten. Er komen veel reacties binnen over vriendschappen en windmolens. Die windmolens, ik las vanochtend een aantal plekken waar windmolens stonden gepland voor het Groene Hart hier in Zuid-Holland, dat daar opnieuw naar wordt gekeken. Ja, dat zegt natuurlijk niet dat het wordt uitgesteld of afgesteld. Maar vrees jij desondanks de komst van windmolens? Hoe kijk je daarnaar? En hoe belangrijk is vriendschap voor jou? Volgens een socioloog worden vriendschappen steeds belangrijker. Ze zijn zelfs nu belangrijker dan familie, beweert die socioloog. Hoe sta jij erin en wie is jouw boezemvriend of vriendin? En Zwerfie Rotterdam wil met een pakket maatregelen het zwerfafval in Rotterdam te lijf gaan. Maar wat moet er nou eindelijk eens een keer gaan gebeuren? Heb jij nog tips voor Zwerfie? Wat zou er nou eigenlijk moeten gebeuren om voor eens en voor altijd van het zwerfafval af te zijn? En ja, ergens dit uur gaat die klinken, hè? Dat alarm. Waarmee je dus die noodradio in de wacht kunt slepen. Dus we geven de hele week noodradio's weg. Dat is fijn, want op die noodradio kun je namelijk op 93.4 FM de boel vastzetten. Dat is namelijk het enige wat nog een beetje in de lucht is als er echt heel veel uitvalt. We hebben allerlei noodmaatregelen genomen bij Rijnmond om die FM-zender in de lucht te houden. Er staat in de zendmast zelf staat er een speciale dieselaggregaat ook nog een keer. En we hebben hier in het pand ook nog zoiets. En dat betekent dus dat als alles uitvalt, ook het internet bijvoorbeeld, dat je in ieder geval via de goede oude FM kunt blijven luisteren. Maar dan heb je wel zo'n noodradio nodig. En die kun je winnen. En als je die wint, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een avond voor twee bij het beroemdste jazzfestival in Rotterdam en omstreken. Dus ik zou het wel weten. Maar goed, dit is het geluid waar je op moet letten. Nogmaals, dit is een test. Als je dit hoort ergens dit uur, nou dan zou ik in actie schieten en 93.4 FM appen naar onze app. Rechtsboven klikken op app ons. Dus blijf goed opletten.

0: Ja. En als je dan zonder stroom zit, zoals Nelly Furtado zingt, Powerless, dan is het toch wel handig om die noodradio in de pocket te hebben. Niet waar, hè? Wie gaat er vandoor? Want het signaal heeft net geklonken. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat had je geappt?
1: 93.4 FM.
0: Ja, ja, nou, ik kan je feliciteren met een heel mooie noodradio. Laten we hopen dat je hem gewoon gebruikt in goede tijden. Want daar kun je hem ook voor gebruiken. Hè? Het is niet alleen een radio in noodgevallen, maar het is wel verdomde handig om hem te hebben. Dus gefeliciteerd.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ben je een beetje, even buiten de radio, heb je water in huis en voedsel dat je een half jaar kunt houden? Ja, is dat zo?
1: Ja, okay. We hebben een paar kratten van een bekende winkelketen boven staan. En die is gevuld met eten, voedsel en water voor iedere maand houdbaar. Ja.
0: Oh, heel goed. Ja, nee, want je hebt die gore blikken smack, geloof ik. Weet je, dat geperste vlees in zo'n blik. beter iets dan niets, toch?
1: Ja, zeker.
0: Je
1: gaat toch ook anders naar voedsel kijken. Je kijkt wel eventjes van hoe lang is het houdbaar.
0: Zeker.
1: Dat natuurlijk nooit deed. Tenminste, niet zo lang of het maanden houdbaar is.
0: Nee, gek is dat, hè, in de tijden waarin we leven. Dat we hier aan moeten denken. Ja, en anders hadden we deze actie natuurlijk ook niet gehouden, de noodradio. Ja, die kan je dus op de 93.4 zetten. En als alles uitvalt, internetstroom, et cetera, dan zorgen de noodaggregaten van Rijnmond ervoor dat we in de lucht blijven. En dan kun jij met die noodradio ons blijven ontvangen. Dus dat is natuurlijk wel een prettig idee.
1: Zeker.
0: Je maakt ook nog eens een keer kans aan het einde van deze maand op een avondje voor twee op het beroemdste jazzfestival van Nederland en misschien wel daarbuiten.
1: Oké.
0: Dat is natuurlijk ook wel een heel serieuze prijs. Dat is ergens in juli, geloof ik. Dus ik duim voor je. Die noodradio die komt in ieder geval jouw kant uit. En doe het voorzichtig, hè. Doe veilig, Paul.
1: Zullen we doen.
0: Oké, dank je. Hoi.

0: Wat een heerlijke bombastische versie hè, van Impossible hoorde je Nothing But Thieves. Bijna 11:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op de luisteraar. Verkeer is er niet, tenminste er is wel verkeer natuurlijk, maar er is weinig te melden van de ANWB als het gaat om vertragingen. Dus gaan we gelijk door maar naar de weersverwachting. Dan hebben we dat maar gehad, zeg ik met enig respect. Maar het is niet zo'n weerstechnisch niet zo'n mooie dag. Het is nog steeds een wisselvallige dag met geregeld buien. Heel af en toe de zon. Op dit moment even in het Lloydkwartier bijvoorbeeld. Maar er staat ook een stevige zuidwester. En met 18 tot 19 graden is het aan de koele kant. Vanavond en vannacht valt er nog een aantal buien. Bij minima rond 13 graden. Morgenochtend nog een paar laatste buien. In de middag droogt het vanuit het westen een beetje op. Sterker nog, vrij veel zon. Met 18 graden blijft het wel aan de koele kant. Ja, de verwachting voor de komende dagen in het weekend af en toe zon, maar ook nog steeds kans op een bui. De temperatuur klimt iets naar de normaal rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op een oprit van een huis in Hinderk in Rambach zijn vanmorgen vroeg twee auto's uitgebrand. Het gaat om een elektrische en een hybride auto. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan bij de stroomtoevoer. Die is overgeslagen naar de wagens. Ook een heg is in brand gevlogen. De brandweer is te voorkomen dat de woning in brand vloog. Omdat er geen sprake lijkt te zijn van brandstichting, doet de politie geen onderzoek. De twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven ook de komende 3 maanden in voorarrest. Dat bleef de rechtbank besloten. De slachtoffertjes zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Dat meisje was er zo erg aan toe dat ze in ziekenhuis in coma gehouden moest worden. De twee vrouwen die zouden bevriend zijn geweest, hadden de kinderen opgesloten in een kelder. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. En Ruud, ja, je weet het waarschijnlijk wel. Die beelden gingen afgelopen weekend rond op sociale media. Een man die een huwelijksaanzoek deed in een volle zaal bij een concert van Miss Montreal. Maar zij zei nee.
2: Ik wil nog 1 keer aan jou vragen.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Weet je dat ik dit nu voor het eerst hoor?
1: Ja,
0: weet je
1: zal het verhaal waarschijnlijk wel hebben gehoord.
0: Jawel, het verhaal gehoord, maar ik kon er niet naar kijken. Ik dacht, dit is zo gênant. Ik durf het gewoon niet aan.
1: Ja, goed, die vrouw die krijgt eerst boegeroep, alsof vrij snel blijkt van dat ze geen ja gaat zeggen. Maar later krijgt ze dus applaus. Nou, publieke aanzoeken komen steeds vaker voor, zegt RTL Nieuws. Maar is dat wel wenselijk? Nou, RTL spreekt bijvoorbeeld met een psycholoog. Die zegt dat het bijzonder lastig is om nee te zeggen. Want er wordt zoveel druk op je gelegd als partner. En als je je nee zegt, stel je zo of heel kwetsbaar op.
0: Ja, ja.
1: Nou, vaak wordt het publiekelijk gedaan omdat dan volgens de vrager de kans te kleiner is dat nee wordt gezegd. Bijna automatisch een ja. Nou, dat is blijkbaar dus niet het geval. Maar er zijn ook mensen die denken dat het juist heel romantisch is. Daar speelt sociale media ook een negatieve rol in, zegt de deskundige. Dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Nou ja, volgens de relatietherapeut gaat het er uiteindelijk om niet om hoe groot je het aanpakt. Uit je liefde op een manier die de ander kan voelen en verstaan. Een groots aanzoek zegt niets over de hoeveelheid liefde die je voor elkaar voelt. Soms kun je in eenvoud van dingen de grootste intimiteit ervaren. Zo zegt de deskundige bij RTL Nieuws.
0: Mooie woorden.
1: Ja.
0: Ja, dus dat vliegtuigje met zo'n sleep ook maar niet doen, toch? In het openbaar.
1: Kan je hem nog afbellen?
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Donna Summer.

0: Morgan Wallen en Love Somebody bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we even gaan gluren bij de buren. Bij een van de vele streekomroepen, lokale omroepen. Die de regio Rijnmond rijk is. En met wie we natuurlijk ook een nauwe samenwerking hebben. We wisselen nieuws uit. En we hebben een gezamenlijk tv-programma lokaal. Dat overmorgen weer is te zien op TV Rijnmond. Vanaf 5:00. Maar natuurlijk ook bij jouw lokale omroep. Dan wel streekomroep. En we schakelen even naar Link Media. De omroep voor Voorne Put. En daar zit eindredacteur Perry van Brandwijk. Goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ik zie heel veel berichten bij jullie op de site staan, op linkmedia.nl. Welke wil je eruit pikken?
1: Nou ja, het grootste nieuws, dat was natuurlijk gisteren in Spijkenisse, winkelcentrum De Kopspijker.
0: Ja.
1: Eigenlijk om 8:30 ochtends werd een incident gemeld. En mijn collega Raymond is daar eigenlijk tegelijkertijd toen met de brandweer en alle andere hulpdiensten aangekomen. En dat bleek later om een explosie te gaan. Daarbij kwam kijken dat de sprinklerinstallatie die ging toen ook aan. En dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk in korte tijd het hele winkelpassage ook onder water kwam.
0: Dus het was een explosie inderdaad. Want gisteren werd al bekend dat de politie het een plaatsdelict noemde. En dat vond iedereen natuurlijk een beetje vreemd. Van ja, een gesprongen waterinstallatie. Maar er was meer aan de hand. Er was dus rookontwikkeling na een explosie.
1: Ja, klopt. Ja, dat heeft, in eerste instantie was het nog een heel klein beetje onduidelijk wat er allemaal precies was gebeurd. Maar uiteindelijk is wel de bevestiging van de politie is er geweest dat het inderdaad om een explosie ging. Ja, en daarna kwam het hele verhaal rondom de sprinklerinstallatie. Dat kwam er ook nog eens bij.
0: Ja, wat houdt Voorne Put nog meer in de ban, Perry?
1: We hebben ook nog wel wat leuke nieuws inderdaad. Want de culturele organisatie NIS, voorheen het Centrum voor de Kunst in Spijkenisse, die zijn op zoek naar lokale talenten. Want ze zijn bezig met de programmering voor het Witte Kerkje in Simonshaven.
0: Okay.
1: Ja, dat is toch een nostalgisch plekje hier in de regio. En ze zijn echt op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers, verhalenvertellers. Dus echt lokale acts die daar willen optreden. Toch wel mooi om te zien dat we inderdaad acts ook een platform daarvoor krijgen.
0: Nou ja, misschien dat er nu talenten meeluisteren. Die moeten maar als eerste naar jullie site gaan, linkmedia.nl, link met een Q. Hey, je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Ik bedoel, Spijkenisse heeft wel eerder groot talent voortgebracht, nietwaar?
1: Dus, ja, zeker. Er loopt veel talent hier rond inderdaad in de regio. Ja, van allerlei gebieden. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen.
0: Ja, ik doe natuurlijk op Afrojack. Ja. Nog één onderwerp, Perry?
1: Ja, nou ja, we hebben ze al vaker ook al gesproken. De Voornes opstapbus. Dat is een bus die al 5 jaar uitjes organiseert voor mensen uit de regio. Inmiddels staat de teller al meer dan 800 uitjes.
0: Zo.
1: En afgelopen week hadden ze de burgemeester van Voorne aan Zee, Arno Schepers, hadden ze te gast. En daar ontstonden mooie verhalen over de uitjes zelf en wat dat voor mensen betekent. De burgemeester die keek daar heel erg tevreden op terug om inderdaad ook met de mensen achter de Voornes opstapbus in gesprek te gaan tijdens een gezellige lunch. Dus ja, dat staat ook allemaal op onze website, hoe dat allemaal ervaren is.
0: Mooie verhalen en het laatste nieuws kun je allemaal vinden voor Voorne Put en omgeving op linkmedia.nl. Perry, dank je wel weer. Hè. En tot de volgende.
1: Ruud, jij ook weer bedankt.

0: klassieker van The Cure natuurlijk.
1: Forest bij Radio Rijnmond. Nel die stond net bij mij in de koffiecorner. Die had de app gebruikt, rechtsboven geklikt op Apples. En die wilde het even over vriendschap hebben. Mijn hartvriendin is mijn buurvrouw. Wij lopen iedere donderdagavond naar de markt. Gaan naar de bioscoop, vieren onze verjaardagen en zo. En over zwerfvuil gesproken. Zwerfvuil wordt hier bij 3 grote flats 1 keer per week ombeurt door 2 vrijwilligers met grijpers en zakken gewapend. Heel het parkeerterrein wordt opgeruimd. Ja, zie je, dus ook nog wel wat verantwoordelijkheid van de burger. Robert zei net tegen mij, ik ben sowieso een tegenstander van windmolens. Vogels die slachtoffer worden van de wieken en op zee veel schade aan het onderwaterleven opleveren. Ik snap niet dat er meer op wokkels wordt ingezet, die volgens mij veel minder belastend zijn voor de fauna. Dan moet je me uitleggen wat wokkels waren. Maar ja, Robert was alweer verdwenen uit de koffiecorner. En Aad zei net tegen mij, terwijl ze de planeet willen redden met zonnepanelen en windmolens, zijn ze het milieu van de planeet aan het vervuilen, omdat deze maar 15 tot 20 jaar meegaan en daarna op de schroothoop belanden, zegt Aad net tegen mij. De windmolenbladen worden ook niet gerecycled, maar in de aarde begraven. Absurd. Ja, dus kernenergie is wat Aad betreft misschien wel de beste oplossing. En ja, Pieter die vroeg zich af, ja, Ruudje had het net over een nota gegaan voor Radio Rijnmond, maar daar moet toch ook brandstof in? Ja, dat klopt. Daar hebben we inderdaad, ja, op een gegeven moment houdt het allemaal op, hè. Maar we kunnen nog een tijdje door met de nota gegaan met de nodige brandstof. Maar je hebt gelijk, Pieter. Je moet op een gegeven moment wel gaan bijvullen. Nou, dank voor het langskomen. Zometeen ga ik eens even kijken wat Erik en Meert allemaal voor mij in de petto hebben in lunchbreak. Want die is aanstaan. Ik ga zometeen eens even de kopjes in de vaatwasser zetten. En Erik en Meert komen zo met schone borden, met lekker beleg, met een heerlijke lunch. Speciaal voor jou de studio in. Na Cyril, stammelen in.

0: Cyril en Stumbling In bij Radio Rijnmond. Het is tijd voor lunchbreak. Erik en Meerte staan er alweer helemaal klaar voor. Goedemorgen Erik, goedemorgen Meerte.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: wat biedt het beleg vandaag?
1: We hebben de zakenvrouw van het jaar, die is gisteren gekozen. Mm-hmm. En dat is Kelly. En Kelly heeft een heel bewogen leven achter de rug. Ja. Voordat ze überhaupt begon met zaken doen. En nu heeft ze een soort sustainable, dus duurzaamheidsbedrijf met allerlei projecten. Oh, en dat loopt dus hartstikke goed. Dus ze is eigenlijk een voorbeeld voor heel veel vrouwen in dit geval. En natuurlijk ook voor de mannen.
0: Ja. Lunchplaat. Beetje glibberige lunchplaat.
1: Het gaat over je naaktslakken. En die hebben dan zo'n vochtig spoor. Nou, daar kunnen ze de helft van een pretpark mee platleggen.
0: Hè?
1: Niet te geloven. Ze zijn in een elektriciteitspark gekropen. Elektriciteitskastje. In dat pretpark. En hebben ze kortsluiting veroorzaakt. Oh, dus waarschijnlijk door dat slijmspoor dat ze mee hebben als naaktslak.
0: Oh nee, natuurlijk. Ik dacht even gelijk dat de escargots al klaar lagen, zeg maar.
1: Nou, ze waren gefried.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Het gekke is, ze hebben het overleefd. Nee. Daar sta ik dan weer van te kijken. Ja, dat okay. Ik niet zo lekker waren, denk ik.
0: Nou ja, maar mannenspoor, slakkenspoor, zat ik aan te denken misschien. Nou. Nee, flauw natuurlijk. Maar
1: het is, ja. Het is on topic.
0: Iets met slow down.
1: Brother. Ja, slow down, brother. Of... iets met kleine daden, grote gevolgen. Weet je, ja, zo'n klein slakje dat gewoon.
0: Oh, je zit helemaal... wel in de filosofische mode.
1: Ja,
0: vandaag,
1: ik vond dat wel een mooie eigenlijk. Dat je er even over doet.
0: Ja, nee, snap ik.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd welke plaat hierbij wordt uitgekozen.
1: Ik
0: nou,
1: ook.
0: Niet zo langzaam als een slak, gelijk in actie schieten. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen Erik Lemmers en Meerte pieken in lunchbreak.
3: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
9: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
8: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
9: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
15: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks lijkt de Amerikaanse band Hootie en de Blowfish. Maar wie is nou Hootie en wie is nou Blowfish? Hoor je zo meteen. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
19: Goedemiddag. Aan de Boopjeskade in Rotterdam is het lichaam van een vermiste Brit gevonden. Dat meldt de politie. De Brit zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar zat niet in het toestel. Daarop sloeg zijn familie alarm. De Brit, Bradley, van 30 jaar, was dit weekend nog wezen stappen in Rotterdam, maar sindsdien ontbrak elk spoor. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn nu al bijna 50 klachten binnengekomen over de fluittoon in het centrum van de stad. Die zou afkomstig zijn van de Euromast. Volgens een woordvoerder van de Milieudienst zou het mogelijk veroorzaakt worden door de wind die langs kabels en touwen gaat. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. Twee weken geleden waren de geluiden ook al eens te horen. Toen kon de bron niet precies vastgesteld worden. Ook nu is het onderzoek nog gaande, meldt de DCMR. Er komt geen hoger beroep in de zaak tegen voormalig strafrechtadvocaat Ines Wesky. Zowel de Rotterdamse advocaten als justitie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechter, schrijft de Telegraaf. Wesky werd veroordeeld omdat ze berichten van en aan haar cliënt Ridwan Taghi dus doorspeelde. Ze werd veroordeeld tot 42 dagen cel. Dat is de tijd die ze in voorarrest had gezeten. Ze hoeft dus niet terug naar de gevangenis. Justitie had tegen de Rotterdamse advocaten 4,5 jaar geëist. Daar ging de rechter niet in mee, omdat de gezondheid van Wesky nogal te wensen overlaat. Ook zouden fouten zijn gemaakt bij het onderzoek. Daarom kwam de rechter uit op 42 dagen. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten van Justitie en Gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld. Op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Hamza L. bleef grotendeels uit beeld van het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, maar daarna is het langere tijd droog en komt ook de zon weer veelvuldig tevoorschijn. Het is met 18 graden morgen nog wel nog steeds aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam sta je bijna 10 minuten in de file. En ik wil een lunchplaat draaien. Naaktslakken die hebben in een pretpark in Hengelo een deel van de attractie stilgelegd. Ze waren in een elektriciteitskast gekropen, waardoor kortsluiting ontstond. Daardoor vielen 5 attracties in het park stil. Waar hoorden naaktslakken toe in staat is, hè? Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Hootie en de Blowfish.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
23: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
24: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
23: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Bruno.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Lunchbreak. Erik Lemmers.
25: Radio met een grote R.

0: Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. De meest gestelde vraag aan de band is natuurlijk, wie is wie? Nou, het antwoord is niemand. De naam is een eerbetoon aan twee studievrienden van zanger Darius Rucker. Eén vriend had een heel rond gezicht en grote glazen, bril dus, waardoor hij de bijnaam Hootie, een soort uil, kreeg. En de andere vriend had hele opgezwangen wangen en die werd Blowfish genoemd. Nou, toen de zanger de twee een keer samen een feestje zag binnenlopen, riep hij, kijk, daar heb je Hootie en de Blowfish. En daarmee was de bandnaam geboren. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Ik spreek zo met tuineigenaar Marianne. Dit weekend staat namelijk in het teken van verborgen tuinen. En het is al voor de 25e keer dat je bij iemand in de tuin kan kijken. 50 tuinen op de noordkant van Rotterdam, daar kun je naartoe. Tuineigenaren geven dus een inkijkje en we gaan straks mee met iemand door haar tuin. En Meerte, welkom weer hier in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag, Erik.
0: We gaan praten met Kelly ook, hè?
1: Ja, Kelly
0: Ruigrok.
1: Ja, Kelly Ruigrok. Zij mag zich de zakenvrouw regio Rijnmond 2026 noemen. Sinds gisteravond, de verkiezing was hier in het stadhuis. Dat is eigenlijk een verkiezing voor vrouwelijk leiderschap en onderneming. En wij spreken haar zo.
0: Nou, hartstikke mooi. Ze heeft een bijzonder bedrijfje, hè?
1: Ja, zeker. Ja, over duurzaamheid.
0: Heel veel met duurzaamheid. Nou, daar doet ze dus goede dingen in. Gisteren dus bekend geworden. Het nieuws is nog vers. En we gaan zo om haar reactie vragen. En de lunchplaat die gaat over een groep naaktslakken dat in Hengelo een attractiepark half stilgelegd heeft. Ze waren in een elektriciteitskast gekropen en ja, naaktslakken die laten een nat spoor achter. En waarschijnlijk is daardoor kortsluiting ontstaan met een stroomstoring als gevolg. En daardoor kwamen attracties met name als Achtbaan Rupsje Mee en Mason's Beestenboel stil te leggen. Het was een complete beestenboel daar dus. De naaktslakken die hebben het overigens overleefd en zijn verplaatst. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op Apples. En zometeen draai ik muziek van Lady Gaga die geen emotie wil tonen. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean en Remy in.
2: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Lady Gaga en Pokerface. Nou, Meert heeft het net even geprobeerd, maar die heeft erkend dat ze dat niet heeft, zo'n pokerface.
1: Ik heb totaal geen pokerface, maar wel die handjes, dat kan ik wel.
0: Ja, die bewegingjes die erbij horen, die kan jij inderdaad goed doen. Gaan kijken of mijn gast van zometeen een pokerface heeft. Dat is Kelly Ruigrok. Ze is de Rotterdamse zakenvrouw van het jaar. Gisteravond is bekend geworden dat ze de verkiezing won voor vrouwelijk ondernemerschap en leiderschap in de stad. En ze deed dat, zij is de oprichter van het bedrijf GSES Systems. Ga je zometeen meer over horen. Maar eerst maar eens even Kelly in de uitzending halen. Hallo Kelly.
2: Hey, goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
2: Middag alweer. Dankjewel.
0: Ja, voor jou is het nog een beetje vroeg, hè? Want je hebt gisteravond volgens mij feest gevierd.
2: Ja, we hebben gisteravond zeker feest gevierd, maar ook alweer even lekker aan het werk hoor. Dus gewoon op kantoor.
0: Gewoon
2: dus
0: zo vroeg is het werk gegaan, joh. Jeetje.
2: Ja.
0: Nou, vertel eerst even nog over die pokerface. Ben jij goed in een pokerface?
2: Zeker niet. Gisteravond had ik al helemaal geen pokerface meer, nee.
0: Nee, was de spanning te snijden voor jou?
2: Beetje wel, het was heel, nou ja, niet beetje, het was heel spannend. Hele gave finalisten, want ik was natuurlijk in de finale met Jarka van Connecta Group en Sophie van Ringelberg Touring. En ja, dat was natuurlijk hartstikke gaaf, maar wel heel spannend.
0: Ja. Ja, en dan heb je het gewonnen. Wat vond je ervan? Was het toch een verrassing ook?
2: Ja, het was een enorme verrassing eigenlijk en hartstikke leuk. Ja, ik vind het een hele eer eigenlijk. Ja, ik had het niet verwacht.
0: Nee, want je mag je nu een jaar lang zakenvrouw van het jaar noemen. En ja, dat doe je met een bedrijf dat iets met duurzaamheid te maken heeft. Leg jij het eens uit.
2: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk begonnen door te kijken van, nou ja, waarom is de wereld nog niet een stukje mooier als er al zoveel ecolabel standaarden en certificaten zijn. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, hoe komt dat nou? En zowel de private als publieke sector zei eigenlijk, ja, het is zo ingewikkeld, we weten niet meer waar we moeten beginnen, we zien door de boom het bos niet meer. Toen dacht ik, oké, dan gaan we één platform en één standaard maken met al die bestaande ecolabels en certificaten daarin. In een soort meta-standaard. Nou, dat ben ik gaan doen. Eerst alleen, toen met veel experts en ambassadeurs erbij. En vervolgens hebben we in 2019 het softwareplatform gelanceerd. Ja, en daar wordt nu veel al gebruik van gemaakt door grote bedrijven zoals een Schiphol, een ABN AMRO, maar ook een Transdev bijvoorbeeld, om zichzelf te meten, maar ook om hun stakeholders en suppliers te meten. Ja, en het gaat zelfs naar de retail en groothandel in de vorm van, nou ja, op productniveau doen wij ook metingen. En als je nu bijvoorbeeld de Kruidvat website of Trekpleister website en winkels ingaat, dan zie je ook echt die duurzaamheidsdata van die producten.
0: Okay,
2: dus wat wij doen is we meten eigenlijk alles wat met duurzaamheid te maken heeft op alle niveaus.
0: En je wordt dan eigenlijk een soort nieuwe standaard.
2: Ja, nou ja, dat hebben we neergezet eigenlijk al de afgelopen jaren. En die wordt nu ook internationaal geadopteerd, dus dat klopt.
0: Nou,
2: ja.
0: Fantastisch. Nou, is het niet dat jij er zomaar bent gekomen, hè? Want je komt zelf best van ver. Je hebt geen diploma's, je bent een alleenstaande moeder. Je hebt vroeger allerlei verschillende baantjes gehad. Het was voor jou een zware start.
2: Het was een onconventionele start, zonder businessplan, zonder budget. Maar wel met een missie. En ja, ik heb in Rotterdam op school gezeten bij Codars. Heb ik de HAVO gedaan. Niet gehaald uiteindelijk, maar wel gedaan. Heel veel meegemaakt in Rotterdam. Veel baantjes gehad. Van schoonmaakster tot patatbakker, zeg maar. En energieverkoop aan de deur. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb nu een kindje. Een mooi dochtertje. De wereld mag wel wat gelijker, inclusiever en diverser. Dus dan gaan we er nog maar één keer wat aan proberen te doen. Dus met alle wilskracht die ik had, heb ik toch nog één keer wat getrapt te doen. En dat is gelukkig gelukt.
0: Dat is wel bijzonder dat je dat hebt gedaan. Want je hebt zelf, heb je privé, ben je ook nog eens in verkeerde handen gevallen. Hè? En een tijdje gewoon weg geweest, als het ware. Jij maakt dan van alle negatieve dingen eigenlijk mee. En dan probeer je het positief om te draaien.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Om heel even een klein beetje uitleg te geven. Klopt inderdaad. Ook al heb je met mishandeling of vrijheidsberoving of andere dingen te maken gehad. Wat je ook overkomt, waar je wiego staat. Of je nou wel of geen centjes hebt. Je kunt echt alles bereiken in dit leven wat je wil. En ik ben er een beetje het levend bewijs van. En ik hoop dat andere meiden, meisjes, dames dat ook zien. En hopelijk kan ik die een beetje inspireren.
0: Hoe heb je dat dan gedaan? Wat is jouw interne drive geweest?
2: Ja, nou ja, als je met je rug tegen de muur staat, dan kan het eigenlijk alleen maar beter. Dat is één. En twee, ja, ik had ook wat goed te maken, want je wilt toch goed doen in het leven. En je wilt toch ergens komen. Dus ja, hoe heb je het gedaan? Klinkt heel cliché, maar gewoon doorgaan waar eigenlijk iedereen al lang is afgehaakt. En gewoon blijven pushen en blijven gaan. Als jij mij 5 jaar geleden had verteld dat dit nu zo zou zijn, zou ik het niet geloofd hebben.
0: Nee, dat denk ik dan ook niet wat dat betreft.
2: En ik denk heel veel anderen met mij ook niet. Dus,
0: ja. En een soort positieve levenshouding.
2: Ja, nou ja, ja, dat klopt. Als ik niet had meegemaakt wat ik heb meegemaakt, had ik waarschijnlijk dit bedrijf nooit opgezet. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar ik heb er wel heel veel van geleerd.
0: Ja, nou, dat is inderdaad waar. Jij bent goed voorbereid op weg gegaan, zal ik maar zeggen. En je bedrijf gaat goed. En je mag deze keer de titel dragen. Ga je daar iets speciaals mee doen? Heb je zoiets van, ik wil dit bereiken in dit jaar?
2: Ja, nou zeker. Gisteren heb ik natuurlijk de prijs gekregen van onze burgemeester Carola Schouten. Ik wil heel graag, we zijn al bezig met de jaarkalender. Waarom? Ja, ik wil gewoon inspireren en er echt het gebruiken om ook meer naar de mensen in Rotterdam eigenlijk te communiceren, zeg maar. Dus ja, daar wordt hard aan gewerkt wat ik daar precies mee ga doen. Maar dat wij heel veel daarmee gaan doen, dat staat als een paal boven water.
0: We gaan nog veel van je horen, Kelly. Dank je wel.
2: Dank je wel. Leuk. Tot gauw.
0: Ik ook. Hoi, tot gauw. We spoil the fun.

0: Beyoncé. Halo, mooi zo. Geen files, dus dan gaan we meteen maar even door met onze aller Stefan. Hallo.
1: Stefan Erik, Gijs, hè? Hele goedemiddag. Ja, hallo, daar zijn we.
0: Regen blijft volgens mij de hele dag kunnen vallen, zo'n beetje. Maar we zijn ook nog droge perioden.
1: Ja, nee, zeker. Het valt wel mee, hoor. We hebben nu wel eventjes vanuit het zuidwesten te maken met een aantal regen- en onweersbuien. Vooral dan het eerste deel van deze middag. Lokaal kan die bui ook pittig uitpakken met veel regen, kleine hagel en flinke windstoten. En voor die ene lokale bui heeft het KNMI een code geel uitgegeven. Maar in verreweg de meeste plaatsen in de regio valt het heel erg mee vandaag. In de tweede helft van de middag wordt het ook al een heel stuk droger. Gaan we de zon ook wat vaker zien. Maar ondanks de zon later vanmiddag wordt het maar 18 graden vanmiddag. Echt wel fris voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige zuidwestenwind. Misschien heb je dat wel gemerkt. Langs de kust is die zelfs krachtig tot hard met een windkracht 6 tot 7. Nou, ook vanavond en vannacht hebben we te maken met af en toe een paar buien, maar ook lange droge perioden. Temperatuur die daalt naar een graad of 13. En morgenochtend vallen ook nog eventjes een paar buien. Maar dan zien we juist morgenmiddag flink wat ruimte voor de zon. Dan blijft het droog, maar nog altijd wel vrij koel met die temperatuur rond de 18 graden.
0: Ja, en dan het weekend.
1: Nou, het weekend is zeker niet slecht, Erik. De temperatuur doet er een stapje bij. We gaan naar 20 graden, maar het blijft niet helemaal droog. Ook dan hebben we te maken met af en toe een regenbui, maar het kan ook urenlang droog zijn. Dus dat ziet er zeker niet slecht uit. Echt stabiel en warm zomerweer, dat ziet er voorlopig niet in. Ook de hele volgende week is het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd buien. Ja, in de temperaturen met moeite af en toe 20 graden.
0: We doen het mee. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi, hoi hoi.
0: Dave Datema heeft de hoofdpunt uit het nieuws. En je luistert naar Lunchbreak. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag, Erik. Aan de Boompjeskade in Rotterdam is vanmorgen vroeg het lichaam van een vermiste Brit gevonden. Die lag in het water. De politie gaat uit van een ongeluk. De 21-jarige Bradley was in Rotterdam en zou dat weekend terugvliegen naar zijn familie in Manchester, maar zat niet in het toestel. Daarop sloeg de familie alarm. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn inmiddels al meer dan 50 klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van de stad. Die zou afkomstig zijn van de Euromast. Volgens een woordvoerder van de Milieudienst zou het mogelijk veroorzaakt worden door de wind die langs touwen en kabels gaat die daar hangen vanwege werkzaamheden. Nou, 2 weken geleden waren die geluiden ook al eens flink te horen. Toen kon de bron niet precies vastgesteld worden, maar toen werd ook al aan die touwen en kabels gedacht. Ook nu is het onderzoek nog bezig om vast te stellen van wat nou eigenlijk de oorzaak is. En Nederland telt steeds meer miljonairs en daarnaast zijn ze samen ook steeds een stuk rijker. Blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Capgemini naar miljonairs in Nederland en andere landen waar nu.nl over schrijft. Inmiddels telt ons land 343.000 mensen met een vermogen meer dan 1 miljoen dollar. Omdat een internationaal onderzoek is, wordt er gekeken dus naar dollars in plaats van naar euro's. 2,5% meer dan vorig jaar is dat het aantal. Hun gezamenlijke vermogen 900 miljard. Dat is een stijging van zo'n 2%. Nou goed, in Nederland neemt dus het aantal miljonairs toe met 2,5%. Wereldwijd ligt die stijging op 8%. Dat betekent dus dat wij hier behoorlijk achterblijven. De sterke economie vorig jaar en de afname van de inflatie zorgt voor een forse toename. Waar kwamen er vooral meer miljonairs bij? Oost-Azië. Terwijl in het Midden-Oosten het aantal miljonairs juist daalde. En dat komt doordat het toen de olieprijzen nog vrij laag waren.
0: Oh ja. Nou, zorgwekkend nieuws, hè, voor ons. Dat het zo slecht gaat.
2: Ja, met echt
0: die
2: enorm.
0: Ja.
2: Ja, enorm. Vind je?
0: Ja, nee, tuurlijk niet. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Er is toch een filetje die ik nog even wil noemen. N15 Europort richting Maasvlakte. Tussen de afrit Oostvoorne en de havens. 8120, 8220. Bijna 10 minuten vertraging.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Alex Warren komt eraan, maar eerst Paul Simon.
3: Radio met een grote R.

0: jij, Meerte, zit 's ochtends bij Ruud altijd te praten over generatiedingen. Maar Kodachrome, weet jij wat dat is?
1: Nee, ik ken het echt niet. Het vond wel catchy, maar verder geen idee.
0: Catchy wat dat betreft. Ja, het is gewoon een filmrolletje van het merk Kodak. Kodachrome, dus je maakt een foto met Kodachrome. Met die film.
1: Oké.
0: Okay. Ja, weet je, een filmpje dat je dat laat belichten. En dan klik je en dan spoel je het door en dan komt het volgende fotootje. Nee?
1: Nee.
0: Oké. Goed. Leg er wel even buiten de uitzending uit.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, en ook een gek, hè? We hoorden net een geluidje. Meerte, uit jouw apparaat kwam dat.
1: Ik schrok ervan.
0: Ja. En daar meteen prompt twee mensen die 93.4 intikten via de app. Het geluid komt langs, maar dit was hem dus niet. Wat het was, Meerte?
1: Geen idee, ik schrok ervan.
0: Oké, nou, we schrokken allemaal, maar het was hem dus niet. Nou, dan nu die lunchplaat. Het gaat over de slakken die een stroomstoring veroorzaakten in een pretpark in Hengelo. Mieke, Obstruction Day van Status Quo en Smooth Operator van Sade. Die is leuk. Mick, Slow Ride, Fuckhead. Ruud, AC/DC en High Voltage en U2 met Blackout. En Ricky Nelson met Poor Little Fool. Marcel, die zegt David Bowie, Blackout. Ja, die is goed, ja. Veel Slippery People, ik had hem ook al bedacht. Dankjewel, Talking Heads. Peter van de Wulp, deze mensen zullen zich gevraagd hebben wat er gebeurde. What Happened van Sublime of No More Fun. Want ja, die is dan even weg natuurlijk. De fun Roger Taylor bij vijf van die attracties. Hè. Show Me The Way, Peter Frampton, omdat de slak de weg kwijt was. Olaf, dankjewel. En Chantal heeft Electric Avenue van Eddie Grant bedacht. Een goeie. En Danger High Voltage van Electric Six. Vond zij wel heel toepasselijk. Vinden wij ook. Moet nog wel even gaan luisteren hoe dat plaatje klinkt, want ik ken het niet. Maar bedankt, we hebben weer wat geleerd met z'n allen. X en Z, we leren allemaal wat bij. Als jij nou ook nog een suggestie hebt, laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen de Scissor Sisters. En we gaan nog even praten over verborgen tuinen. Kan jij naartoe? Alex Warren nu.

0: Alex Warren was dat, en Ordinary. Je luistert naar Radio Rijnmond Lunchbreak. Het is eigenlijk een soort gluren bij de buren. Het verborgen tuinenweekend dat morgen weer van start gaat voor de 25e keer. Een weekend lang kun je op ontdekkingstocht naar verscholen paradijsjes die normaal niet door het publiek bezocht kunnen worden. Zo kun je ontdekken hoe mensen met eigen middelen bijdragen aan een groene stad. Dit jaar kun je 50 tuinen op de Rechte Maashoever ontdekken, dus ten noorden van de Maas. En een van de deelnemers aan het project is tuineigenaar Marianne Bakelaar. Goedemiddag, Marianne.
1: Hallo Erik, hoi.
0: Hoi, jij woont aan de burgemeester Meijnerslaan in Rotterdam-West. En bij jou is het echt gluren bij de buren, want je moet door jouw huis om bij jouw tuin te komen, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Je moet bij mij door de voordeur. Daar begint het eigenlijk al, want er staan ook allerlei plantenbakken. Eigenlijk een brede geveltuin. En dat is de zonnige kant van het huis. En kom je hier door mijn huis heen, door de gang, door de keuken, moet je een klein trapje af en dan kom je uiteindelijk in de tuin.
0: Kruip door, sluip door. En je hebt de camera erbij aangezet. Wil je ons even meenemen die tuin in? En zou je ook willen beschrijven wat er te zien is? Want bij de meeste mensen staat natuurlijk alleen de radio aan.
1: Jij wil een kleine rondleiding, begrijp ik.
0: Ja.
1: Goed, gaan we doen. Kunnen jullie mij zien?
0: Want ik zie het helemaal. Alles is goed. All set, go.
1: Oké, dan gaan we. Ik sta hier nu in mijn keukentje op het trapje. En dan heb je het zicht op de tuin. Ik zal kijken of ik dat voorzichtig een beetje kan draaien. En dan zie je eigenlijk het totaaloverzicht. Maar het wordt spannender als we erin gaan. Dus ik ga nu het trapje af.
0: Ja.
1: En dan kom je direct eigenlijk op het terrasje. Ja, wat wij het terrasje noemen. En dan zie je een aantal gezellige hoekjes. Hier heb je er eentje. Een heel klein tafeltje. En dit is eigenlijk mijn kweekhoekje. Hier zie je een trapje. En dat is eigenlijk trapje naar de woning. Maar dat is niet meer in functie zoals je ziet. Dat heeft nu een andere functie gekregen. Ik draai even hier naartoe. Dat is mijn werkhoek. En hier heb je een kast waar al mijn materiaal in zit. Want wij hebben hier geen schuurtjes en dergelijke. Dus we hebben zelf gemaakt. Er zit een groen dakje op.
0: Ja, ik zie het. Helemaal begroeid.
1: Ruikende roze bloempjes, de anjertjes. Het geurt hier helemaal naar de anjertjes. En dan ga ik mijzelf even draaien. En dan krijg je het zicht op de keukendeur.
0: Wauw, zeg. Het is echt helemaal vol met struiken, met allemaal potten, hè, die je op het terras hebt gezet, met rozen erin volgens mij. En verderop is het eigenlijk een dichte begroeiing. En daar heb je ook weer paden doorheen met kleine hoekjes, waar je dan ook weer een vijvertje hebt volgens mij. Hè. Allerlei mooie plekjes om te gaan ontdekken. Hoe lang ben jij met die tuin bezig geweest tot het zover was als nu?
1: Nou, ik woon hier al 30 jaar. Dus ik kan me nog herinneren dat we hier naartoe verhuisden, dat ik voor het raam ging staan. En toen dacht ik, yes, dat gaat mijn tuin worden. Dat gaat leuk worden. Maar dat is wel in fases gegaan. Dus een tuin moet groeien. En nu is die eigenlijk goed.
0: Jij bent tevreden?
1: Ja, ik ben er nu heel tevreden over. Ik heb door vallen en opstaan geleerd wat hier goed werkt en wat hier absoluut niet werkt. Want planten vertellen jou dat. Dus die gaan dan lelijk doen of die worden heel erg aangevallen door de slakken. Of nou ja, wat dan ook.
0: Je ziet dan dat het niet goed gaat eigenlijk, hè, wat dat betreft. En jij doet dit al 11 jaar, geloof ik. 11 jaar doe jij al mee aan die verborgen tuinen. Komen mensen bij jou binnen. Waarom vind je dat zo leuk?
1: Omdat je met gelijkgestemden, het zijn allemaal liefhebbers. Allemaal mensen die van tuinen houden, van groen houden. Je wisselt ideeën uit. Mensen hebben vragen. Je leert weer van mensen. Het enthousiasme van mensen. Het is gewoon een feestje. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Maar ze moeten wel allemaal door je huis heen.
1: Ja, dat is zo. Dat voorbereiding. Daar ben ik nu nog druk mee bezig. Maar ik ben bijna klaar. Maar het is ook leuk om het te bezoeken, hoor. Dus er komt een helikopter over. Je hoort
0: het. Ik hoor het, ja. Ik begrijp ook dat jij ook graag uitlegt hoe je tuinen goed moet onderhouden. Met alle informatie die jij hebt en ervaringen die jij hebt opgedaan. En dat je er ook cursussen voor geeft. En dat het ook een beetje daarvoor is, hè?
1: Nou ja, dat staat op het tweede plan. Het is als mensen zeggen van, goh, ik zou zoiets als dit ook willen. Dan kan ik ze dus inderdaad daarbij helpen. En dat kan door inderdaad een cursus die ik een hele mooie naam heb gegeven, de kunst van het tuinieren. En dat is het ook eigenlijk. Eigenlijk draait het erom dat je het optimale uit je stukje grond gaat halen. En dit is op zich niet zo'n grote tuin hoor. Hij lijkt alleen, ik ga weer eventjes een stukje lopen, ik loop nu het paadje af. Kijk, als ik hier naartoe draai, zie je eigenlijk, dat noemen wij geleend landschap, de tuinen van de buren. Wij hebben geen schuttingen tussen ons in. Wow. En wij profiteren eigenlijk allemaal van elkaars tuin. Dus het lijkt een grote tuin zo.
0: Ja, dat is wel heel mooi visueel gezien wat dat betreft. Nou, ik moet de mensen maar uitnodigen om bij jou te komen. Gaat allemaal. Ja. Verborgen tuinen kun je zaterdag en zondag zoeken. De tickets die kosten €7 per dag. Je kunt meer informatie vinden op verborgentuinen.nl. En dan moet je dus even kijken naar de burgemeester Meijnerslaan. Kan je die in je route opnemen? Want je kan die route zelf samenstellen voor die €7. Kan je dus een dag lang allerlei tuinen gaan bezoeken. Waaronder die van Marianne. Marianne, ik wens jou een heel fijn weekend. Maar ook een hele fijne verdere tijd in die tuin. Het ziet er mooi genoeg uit.
1: Dankjewel en bedankt dat ik in jullie programma mocht komen.
0: Graag gedaan. Dag Marian.
1: Dag.
0: Hoi. I Don't Feel Like Dancing nu op Radio Rijnmond. Zometeen de lunchplaat. Sister Sisters zijn dit.

Scissor Sisters and I Don't Feel Like Dancing. Ja, tijd voor de lunchplaat met die slakken die de boel omgegooid hebben daar in een pretpark. Eigenlijk zaten ze een beetje achter de knoppen. Ze waren de smooth operator.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen muziek van Phil Collins. Nu eerst het Radio Rijnmond nieuws van 1 uur. Dat krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemorgen. Zullen we daar een goedemiddag van maken. Aan de Boompjeskade in Rotterdam is het lichaam van een vermiste Brit gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een ongeluk en geen misdrijf. De Brit zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar zat niet in het toestel. Daarop sloeg zijn familie alarm. De Brit, Bradley, 21 jaar, was dit weekend nog wezen stappen in Rotterdam, maar sindsdien ontbrak ieder spoor. De politie heeft deze week bij controles op het strand van Nesselanden meerdere wapens in beslag genomen. Het gebied is vanwege de onrust van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er onder meer gefouilleerd mag worden. En daarbij is uiteindelijk toch nog best wel veel gevonden, zegt burgemeester Schouten.
13: Enkele messen, een patroon, slagwapen, boksbeugel en pepperspray. Dus dat geeft ook al aan dat zelfs bij het instellen van het veiligheidsrisicogebied, waar mensen dus weten dat ze preventief gefouilleerd kunnen worden, desondanks die middelen dus weer mee gaan nemen naar het strand.
12: De maatregelen rond het strand van Nesselanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar kunnen dus verlengd worden als dat nodig is. Ze zijn genomen vanwege vechtpartijen en steekpartijen met jongeren. Meerdere keren werd het strand van Nesselanden schoongeveegd door de politie. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn inmiddels al bijna 50 klachten binnengekomen over de fluittoon in het centrum van de stad. Die zou afkomstig zijn van de Euromast. Volgens een woordvoerder van de Milieudienst zou het mogelijk zijn veroorzaakt door de wind die langs touwen en kabels gaat die daar hangen vanwege werkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook rustig te horen. Toen kon de bron niet precies vastgesteld worden, zegt de Milieudienst. Ook nu is het onderzoek nog bezig. Er komt geen hoger beroep in de zaak tegen voormalig strafrechtadvocaat Ines Wesky uit Rotterdam. Zowel de advocaten als justitie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechter. Wesky werd veroordeeld omdat ze berichten van en aan haar cliënt Ridwan Taghi doorspeelde. Ze werd veroordeeld tot 42 dagen cel. Dat is precies de tijd die ze in voorarrest had gezeten en hoeft dus niet terug de cel in. Justitie had tegen de Rotterdamse advocaten 4,5 jaar geëist, maar daar ging de rechter niet in mee, omdat de gezondheid van Wesky te wensen overliet. Ook zouden er fouten zijn gemaakt bij het onderzoek. Daarom kwam de rechter dus uit op 42 dagen. Het weer, wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon. Het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden morgen wel nog steeds aan de koele kant. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Er is een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en het Ketelplein. Daar bijna 10 minuten vertraging. Ja, en je hebt het geluid in het vorige uur aan het eind kunnen horen. In de muziek van Sade. Zometeen gaan we iemand bellen. Iemand die ons gehept heeft met de frequentie die je op je noodradio moet instellen: 93.4 FM. Dat is onze frequentie van Rijnmond als ramperzender. Zometeen dus Phil Collins. En hoewel het muzieknummer dat ik zo ga draaien wel een hit was, was dit toch het einde van een tijdperk.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Lunchbreak. Erik Lemmers.
4: Radio met een grote R.

0: Phil Collins, Dance Into The Light. Een bescheiden hitje was dat in de tijd. En het gelijknamige album werd wereldwijd nog altijd miljoenen keren verkocht. Maar het was commercieel gezien toch het eerste album waarmee Collins de absolute top van de hitlijsten niet meer wist te bereiken. De muzieksmaak in 1996 was verschoven naar alternatieve rock en hip-hop. En toch maakte het de zanger niks uit. Hij had het album gemaakt dat hij op dat moment moest maken om weer vrolijk te worden. Een soort therapie dus, waar we uiteindelijk nu met z'n allen nog lekker van meegenieten, toch? Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Straks spreek ik Wibo van Gennep, voorzitter van Rust in de Reuring. Aankomende zaterdag organiseren zij het Silent Sky Event. Klinkt mooi? Nou, het is het ook. En het is midden in de stad. Zometeen hoor je hoe het zit. En ik mag de noodradio weggeven. Je hebt het geluid al gehoord. Er is al geappt, dus de inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. Maar straks gaan we uit die vele inzendingen iemand kiezen. En die gaan we bellen. En die gaan we met mooi nieuws verblijden. Ook nog heel veel muziek waarmee ik jou hopelijk vrolijk maak. Niall Horan en Miles Smith hoor je zo. Maar eerst Mai Tai.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.

0: Smith en Niall Horan. Mooi nummer, toch, Meertje?
1: Oh, geweldig.
0: Echt, hè?
1: Het staat echt op repeat bij mij in de auto.
0: Echt waar, ja?
1: Ja.
0: Waarom? Wat vind je zo mooi,
1: hè? Dat is Niall Horan, hè?
0: Oh, ja. Dat weten we genoeg, hè? Gewoon een lekker ding.
1: Ja.
0: Siska? Hallo.
2: Erik. Hallo.
0: Hoi. Nou, jij, voor jou goed nieuws. Siska van Münster uit Maassluis, geloof ik, hè?
2: Nee, Hellevoetsluis.
0: Oh, Hellevoetsluis, hebben we dat even verkeerd verstaan. Dat maakt verder niks uit. Er zit een sluis daar ergens in het water. En jij hebt de noodradio gewonnen.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Want, heb je al veel geluisterd? Want dat valt me op, hè? Het is meteen als het geluid te horen is, dan appt iedereen. Dus dan zit je toch op scherp de hele dag?
2: Ja, nou ja, heel de dag. Ik zet hem gelijk klaar. En dan hoef je alleen maar op de zender te drukken. Dus vandaar. Ja.
0: En heb jij een noodpakketje al?
2: Nou ja, diverse. Ja, tot eten en water. Het toiletpapier.
0: Ja,
2: dat soort dingen.
0: Van die dingen, wat dat betreft. Maak jij je er een beetje zorgen over?
2: Nou, eigenlijk niet zo, hè.
0: Nee?
2: Nee, ik ben er niet echt dagelijks... het is meer als je het nieuws kijkt, dan word je met je neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik ben precies hetzelfde, want ik heb het eigenlijk nog niet. Ik heb een heel klein radiootje, die heb ik ooit een keer neergelegd. Dat is al 20 jaar geleden, met een batterijtje eraan geplakt. Dus dacht, nou ja, dan kan ik in ieder geval mijn eigen zender ontvangen waar ik werk. Maar voor de rest nog niet zo heel veel gedaan. Dat is eigenlijk heel slecht, want ik roep het de hele tijd. En heel veel mensen doen het ook al. Maar we moeten misschien toch eens voortmaken. Dus jij hebt in ieder geval die noodradio.
2: Ja, heel fijn.
0: Dat scheelt inderdaad. En wat ga je vandaag doen voor de rest?
2: Nou, ik moet straks met mijn man naar het ziekenhuis voor een MRI-scan, dus voor de rest weinig.
0: Nee, nou, ik hoop dat het niet ernstig is, dat het allemaal meevalt wat dat betreft.
2: Ja.
0: Leuk je even aan de uitzending te hebben gehad. Die noodradio is er, nou de rest nog.
2: Ja.
0: Zeg ik ook tegen mezelf.
2: Ja, zo is dat. Oké, nou, bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan, Siska. Fijne middag.
2: Okay.
0: Hoi. Ja.
2: Doei.
0: Even met de fiets op pad, Meertje.
1: Ja.
0: Favoriete hobby?
1: Niet in het weer.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan draaien we er maar een plaatje over. Hier is Katie Melua. En het gaat over Beijing. Want daar zijn nog meer fietsen dan in Nederland bijna.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Gecommissioneerd.

Dan Hartman en I Can Dream About You, hoorde je. Ja, en daarvoor 9 Million Bicycles. En Hans, die had het wel even goed opgemerkt inderdaad. Want ik had het over, nou, ga daar maar eens aan staan. 9 miljoen in Beijing. Maar ja, Nederland heeft meer fietsen dan inwoners. 22 miljoen. Dat is 1,3 fiets per inwoner, zei Hans. Dankjewel dat je me weer even op de aarde hebt gezet. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Weer is Purple Disco Mania. En as this beat of your heart.

0: vlak voor 2:30. Eens even kijken wat het weer wordt vandaag. Als je het nog niet wist. Er vallen vanmiddag nog enkele buien met kans op onweer en windstoten. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt maximaal 18 graden. En er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht nog een aantal buien, 13 graden. Morgenochtend een paar laatste buien, maar in de middag vanuit het westen droog. En dan vrij veel zon bij een geriefelijke, maar niet heus, 18 graden. Dan is er nog een file op de wegen, de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. 5 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Arkel. Daar 9 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Martin van der Boogaard heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Martin.
1: Ja, hoi Erik. In de Nieuwe Maas, bij de Boompjeskade in Rotterdam, is het lichaam gevonden van een man uit Groot-Brittannië die werd vermist. De politie zegt dat hij het slachtoffer is van een ongeluk en niet van een misdrijf. De 21-jarige Brit werd vermist na een avondje stappen. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Nesselanden meerdere wapens in beslag genomen. Het gebied is vanwege de onrust van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dat blijft zo tot en met volgende week donderdag en dat kan, als het nodig is, worden verlengd. En op de Westzeedijk in Rotterdam is ruim een half uur geleden een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets ligt zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg.
0: Ja, dus hier vlak om de hoek eigenlijk.
1: Vlak om de hoek, klopt.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen hoor je bouw Douwe Bob, maar nu eerst Midyear.
2: Radio met een grote R.

0: I Was van Midgeor. Ja, hij had jarenlang in de band Ultravox gezeten. Hij heeft ook nog het legendarische Do They Know It's Christmas samengeschreven. Van Band-Aid was dat, voor het goede doel. En daarmee bewees dat hij het goed was. Maar dat hij het alleen kon, dat was nog niet duidelijk. En dit nummer schoot meteen door naar nummer 1 in de hitlijsten. En daarmee heeft hij meteen voor zichzelf een persoonlijk record bevestigd. Want met Ultravox was hij nog nooit op de absolute toppositie in de Britse charts gekomen. Dus, en het is een lekker nummer. Mitch Ure. Leuk dat je luistert nog naar Lunchbreak. We gaan het zo hebben over Silent Sky. Wat is dat, Meerte?
1: Ja, heb jij ooit wel eens 30 minuten lang op je rug gelegen en naar de hemel gestaard?
0: Nou, misschien een hele tijd geleden, maar niet dat ik het weet.
1: Nou, dat kan je dus zaterdag doen tijdens dat Silent Sky project.
0: En wat is daar leuk aan?
1: Nou, dat gaat Wiebe van Gennep straks ons duidelijk vertellen.
0: Oké, goed. Nou, ben heel erg benieuwd. Er komt ook nog een hoop muziek voorbij. De Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Maar ook ABBA ga je horen. En eerst de nieuwste van Douwe Bob. Die heet All For One.

0: Red Hot Chili Peppers en Other Side. Als je door het centrum van Rotterdam loopt, dan is het toch wel het laatste woord dat in je opkomt. Het woord rust. Maar toch is dat precies waar je zaterdag naar dat centrum voor toe moet gaan. Midden in het rumoer van de start word je bij het Grote Kerkplein uitgenodigd om een half uur lang te gaan liggen en naar de lucht te staren. Je wordt een onderdeel van het kunstwerk Silent Sky van Rob Sweren. Hij heeft dit al op meer plekken op aarde georganiseerd, onder andere in India. In Rotterdam is het de stichting Rust in de Reuring die het geheel organiseert. Voorzitter is Wibo van Gennep. Goedemiddag.
1: Bedankt voor deze fantastische introductie. Wat moet ik er eigenlijk nog aan toevoegen?
0: Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Maar ja, laten we toch een poging wagen wat dat betreft.
1: Ja.
0: Beschrijf eens wat mensen gaan ervaren als ze eraan meedoen.
1: Nou, eigenlijk gaan ze tegenovergestelde ervaren van in een drukke stad. En ik wou toch even met de aanleiding beginnen. We hebben een stichting opgericht. Waarom? In een gestreste maatschappij is rust geen luxe, maar rust is gewoon een noodzaak. Anders rennen we maar door, komen we in een burn-out. En als je maar doorrent, geniet je ook eigenlijk niet. Je bent alleen maar bezig met al die prikkels af te handelen.
0: Juist. Ja, en
1: dus
0: dat...
1: wij willen eigenlijk precies het tegenovergestelde doen. Normaal gesproken nodig je mensen uit om even een moment van rust te nemen in een drukke dag. Kop koffie, klein wandelingetje. Maar wij doen een iets extremere vorm. Midden in die drukke stad gaat onder leiding van een kunstenaar in een hele mooie kunstvorm, gaan meer dan 200 Rotterdammers van allerlei pluimages even een half uur helemaal niets doen. Midden in die drukke stad. Gewoon even helemaal niets doen.
0: Echt helemaal niets liggen. En het is de bedoeling dat dit gewoon de gewone Rotterdammer zou moeten doen. Hè? Dus niet die mensen die al misschien zich bewust zijn en al mediteren of wat dan ook. Het gaat juist om die mensen die argeloos bij wijze van spreken daar rondlopen. Hè?
1: Ja, en de doelgroep is, je moet je wel aanmelden van tevoren, de doelgroep is juist om ook om mensen uit te nodigen die denken, hey, dat is wel bijzonder in een mooie kunstvorm met elkaar. Dat is dus een levend kunstwerk. En met elkaar, ook met onbekenden en bekenden, gewoon eens een half uur even niets doen in een drukke stad.
0: Wat ervaar
1: je dan?
0: Dat moet mensen
1: prikkelen. Wat ervaar je? Nou, dat is nou eigenlijk het bijzondere van die ervaring. Iedereen ervaart dat anders. Dus de een zal gelijk denken, Silent Sky, oh fantastisch. Een ander is na een minuut al ongeduldig,
0: ja.
1: Maar dat kan rustig zijn dat je na 2-3 minuten eraan bent en denkt, oh, het ligt toch eigenlijk wel heel relaxed. Kijk, als je altijd constant in de doemmodus staat, is het even wennen om die doemmodus heel bewust uit te zetten. Dus iedereen reageert daar anders op.
0: Juist, en dat ga je dus zelf ervaren, maar neem even dat geduld. Ga liggen, wacht dat half uur af en kijk wat er met jezelf gebeurt. Dat is eigenlijk het idee. Voor de twijfelaars, er is nog plek, hè? Maar mensen moeten er wel snel bij zijn. Waar kunnen ze zich aanmelden?
1: Ze kunnen zich vandaag nog aanmelden. Dan moet je naar de website gaan, heel eenvoudig. www.rustindereuring. rustindereuringaanmekaar.nl.
0: Nou Wibo, doe dat snel, kost het geld?
1: Nee, het is gratis. Ik wou nog één ding zeggen. Wat een belangrijk onderdeel is, niet alleen die 30 minuten, maar we zorgen ook dat daarna gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen. Er is ook een gratis lunch na afloop.
0: Wauw.
1: Juist omdat het leuk kan zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Hoe was het voor jou om 30 minuten niks te doen? Hé, hoe was dat voor jou? Op die manier bezint zo'n bijzondere ervaring. Hoor je ook ervaringen van anderen. Dus dat hoort bij het event, hoort het uitwisselen van die ervaringen, van die voor veel mensen nieuwe ervaringen.
0: Nou, om maar samen te vatten, you're in for a treat. Meld je nog snel even aan bij rustindereuring.nl als je daar naartoe wilt. Wibo, dank je wel en een hele bijzondere zaterdagmorgen gewenst.
1: Sta open voor een unieke ervaring.
0: Gaan wij doen. Dank je wel.
1: Okay.
0: Wij gaan ondertussen de muziek weer een beetje oppompen. Want ik ga nog even heel snel naar Ahoy, waar Michael Komans is. Want je hebt de Alpe d'Huez. Dat is een hulpactie natuurlijk, die we allemaal kennen. Mensen gaan 6 keer die berg in Frankrijk op. Maar dat doen ze ook in Rotterdam. Maar dan in Ahoy, Michael. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is met 500 spinners hier midden in Ahoy. Zojuist is net de wissel begonnen. Echt letterlijk 40 seconden geleden waren er hier nog 500 mensen bezig. Meneer, hoe is het?
3: Ja, heel goed. Ja? Het is alleen heel erg heet. Ja, maar verder nog wel goed te doen.
2: Het is met 500 spinners op een rij. Het is een discotheek. U wordt aangemoedigd. Waarom doet u mee?
3: Ik heb verschillende mensen die kanker hebben gehad of daarvan herstellende zijn. En wat je daar ziet is dat vooral die scans en dat soort dingen heel erg zwaar zijn achteraf. Dus het zou mooi zijn als dat tot iets leidt waardoor dat eigenlijk niet meer nodig is. Ja.
2: Dus vandaag veel geld ophalen. Had u nu eigenlijk gewoon nooit op de zes zelf willen zijn, op de echte berg?
3: Wat zeg je?
2: Had u niet op de echte berg in Frankrijk willen zijn?
3: Ja, misschien ga ik dat ook nog wel doen.
2: Oh,
3: ja,
2: ook nog?
3: Ik zit op de wielrennenfiets, dus.
2: Nou, Erik, dank u wel, meneer. Erik, straks gaat het hier weer verder. Dat is nog de hele middag in Ahoy. En mensen ze doen soms mee in teams. En soms doen ze alleen mee. En zoals je ziet, rustige muziek hier nu. Er wordt een wissel gedaan. En dan straks hier weer 500 man tegelijkertijd om geld op te halen voor Abdus 6. Met af en toe live beelden ook. Dus dan voelt het net hier in Ahoy alsof je toch daar bent.
0: Waanzinnig. Ik kom er gewoon... Ik kom er gewoon niet bovenuit op de een of andere manier. Zo ver is het. Dankjewel in ieder geval, Michael. En het ziet er spectaculair uit daar in Ahoy. We zijn aan het einde gekomen van deze lunchbreak. Zometeen Ronald van Oudhuizen, die gaat de hele middag door. En ik mag je nog één plaatje laten horen. En dat is deze grote hit van ABBA.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Het is 1 over 2. En je luistert naar Radio Rijnmond. Straks gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Op de Westzeedijk in Rotterdam is ruim een uur geleden een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets lag zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessalanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nesselanden gelden tot en met volgende week donderdag. Maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Er komt geen hoger beroep in de zaak tegen de Rotterdamse voormalig advocaat Ines Wesky. Ze werd veroordeeld omdat ze berichten van en aan haar cliënt en drugscrimineel Ridouan Taghi had doorgespeeld. Ze kreeg 42 dagen cel, zolang had ze al in voorarrest gezeten, dus ze hoefde niet terug de cel in. Justitie had tegen de Rotterdamse ex-advocaten 4,5 jaar geëist, maar daar ging de rechter niet in mee omdat de gezondheid van Wesky nogal slecht is en ook zouden er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van Rotterdam. Volgens de Milieudienst wordt die fluittoon mogelijk veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en kabels die aan de Euromast hangen vanwege onderhoudswerkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook al eens te horen. En dan het weer. Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten, en het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan de verkeersinformatie. Je begint op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar staat bij knooppunt Hofvliet een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een file van 4 kilometer. En de A15 richting de afrit Arkel. Daar staat 10 kilometer file. De vertraging daar bedraagt inmiddels een half uur. Het heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
17: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
16: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
20: En ook nog eens gratis parkeren.
21: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
29: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
30: Een heel boek? En de kinderen dan?
29: Die zijn veel te druk met spelen.
30: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
29: Nee. Jij hoeft helemaal niks.
0: behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

0: Nou, het vuurtje van John Parr, dat brandt al 40 jaar. Deze single is zo oud inmiddels. St. Elmo's Fire. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij de donderdagaflevering van Rijnmond de Middag Door. En wie nou denkt dat is een haardvuurtje of zoiets? Nee, St. Elmo's Fire is een natuurverschijnsel. Hè. Dat kan allemaal opflakkeren, letterlijk in zware onweersbuien. En dat zie je dan aan kerktorens of scheepsmasten of bergtoppen. En dan zie je een soort blauwe gloed. Ja, en dat is dus het St. Elmo's Fire. Dat is vernoemd naar Elmus. En dat was de heilige Elmus, was de beschermheilige van de zeelieden. En die dachten dan als ze met een schip in zee of op de oceaan in een storm terechtkwamen met bliksem en donder, dat blauwe licht ze beschermde. Nou, hebben we dat ook even geduid. En dat is, dat is geen fake news. Het schijnt echt zo te zijn. Ja, ik heb het opgezocht hoor. Dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd natuurlijk. Hè. Wat heb ik allemaal lekker in de tas gedaan voor deze donderdagmiddag? Na de warmte en de buitjes van de afgelopen dagen zijn alle tuinen weer lekker groen aan het worden. Ik heb Donny en Senna zometeen gelijk maar klaarstaan. De Dire Straits, ik heb What Fun. Lekker, Nederlands bandje, 1983, grote hit. Ik heb Causes meegenomen, ook een Nederlands-Brits bandje. The Three Degrees met The Dirty Old Man in 1974. Kortom, de lekkerste muziek uit het heden, de jaren 80, 90 en dus zelfs ook de jaren 70. Maar nu nieuw, Donny en Senna.
1: Ik ga van

Voordat we zo weer even gas gaan geven met Justin en Jack Stahl en John, was dit een dagelijks rustpuntje, de Dire Straits met het heerlijke So Far Away uit 1985. En daarvoor de energieke billenschudderij van Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Een heerlijke plaat blijft dat toch. Ja, dat is ook zo'n plaat waar geen sleet op komt. Aanstaande zaterdag trouwens in Dordrecht weer wantijpop voor de liefhebbers die plannen willen maken. En denken, ik heb zaterdag nog geen plannen. Nou, dan kun je gewoon vanaf 1 uur een heleboel leuks beleven in het Wantijpark in Dordrecht. Met ook best grote artiest daar. Want zaterdagavond Douwe Bob om 7 uur, Jet Rebel om 8:30. En Rowan Hess uit Limburg, die komen ook weer eens in de regio. Hartstikke leuk. Tussen 10 en 11 zullen zij het Wantijpop op zijn kop gaan zetten. En kijk op de website van het festival voor anderen. Want er zijn geloof ik 4 podia waar allerlei leuke dingen gebeuren.

Ze maakte ruim 10 jaar geleden een paar prachtige singles. Het Nederlands-Britse bandje Causes. Maar ze waren geen lang leven beschoren. Zijn uit elkaar gevallen en allemaal hun eigen weg gegaan. En dit was wel heel erg lekker uit 2015. Teach Me How to Dance. En ik had ze toen ook te gast in Live at Lloyd. Maar dat was de enige band van de ruim 1300 acts die ik in de studio heb mogen ontvangen. Die lastig begonnen te doen over het publiceren van de songs die ze live hadden gespeeld in de studio. Over rechten en gedoe en bla bla bla. Ik zeg, weet je wat? Bekijk het lekker. Ik zet het gewoon niet online. Dus het was redelijk uniek. Het was een prachtig optreden. Ja, dat moet je dan maar geloven, want je kunt het niet terugluisteren. Ze deden moeilijk en rechtszaken en bla bla bla. Ik denk, weet je wat? Toedeledoki. Straks lekker The Three Degrees. Terug naar 1974. De tijd van Top Op. Ja, dat associeer ik altijd met deze muziek. Dirty Old Man gaan we zo horen. Ja, en inmiddels mag ik dat een beetje op mezelf toepassen wellicht. Ja, in die tijd nog niet, was ik nog een jong pinkie. Er is van alles te doen in de stad. Vanavond een week zo voor de opening van het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten is in het oude Luxor een mooie voetbalavond. Simon Cooper gaat vooruitblikken. Journalist van de Financial Times. En heeft ook een prachtige boek over voetbal geschreven. En ook de link tussen voetbal en politiek zal vanavond in ieder geval een rode draad zijn in het oude Luxor Theater. En ook de mensen van de Core Podcast zullen onderdeel maken van de theatershow. Vanavond om 8 uur het oude Luxor in Rotterdam. En nu ik toch bezig ben, ook vandaag een heugelijke dag voor alle poëten en proleten onder ons. Want Poetry International is van start gegaan. Tot en met aanstaande zondag op tal van plekken in Rotterdam. Allerlei evenementen rond poëzie en gedicht.

Op deze 4e juni van 2026 hoorden wij zojuist de Maroon 5 met Sunday Morning, prachtige plaat. En zojuist weer de 5, The 5 Seconds of Summer uit Sydney, Australië met Complete Mess. Waren zij laatst niet in de Ziggo Dome? Ik heb ze in ieder geval in de Johan Cruijff Arena ooit gezien. Dat was denk ik 2013 of 2014. In het voorprogramma van One Direction. Was geweldig optreden. Een beetje punky zelfs. Leuke jonge gast. En vorig jaar hebben ze nog een heel mooi nieuw album uitgebracht. En ze zijn bezig met een nieuwe wereldtournee volgens mij. Dus het gaat hartstikke goed met die jonge Australiërs. Daarmee heb ik bijna het einde van het eerste uurtje bereikt. Niet voordat ik nog een paar lekkere plaatjes heb klaarstaan. En kan vermelden dat ik straks in ieder geval in de tas heb zitten. Heerlijk. De Traveling Wilburys. Ik heb John Mayer meegenomen met een lekkere gouden ouwe Passenger. En Marco Borsato, die gaat straks keihard in het rood. Allemaal speciaal voor jou. Hier op Radio Rijnmond, de lekkerste muziek. Ja.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
8: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
7: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
8: Die geur van dat water.
7: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
8: Uitvinding, die ambulance.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Met Ronald van Oudhuizen gaan we straks verder de middag door. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. En dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag. Maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van Rotterdam. Volgens de Milieudienst wordt die fluittoon mogelijk veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die aan de Euromast hangen vanwege onderhoudswerkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook al te horen. Op de Westzeedijk in Rotterdam is eerder vanmiddag een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets lag zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. En dan nog het weer. Het is bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu een graad of 18. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt ook morgen een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Je begint op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel een file van 10 kilometer, de vertraging ruim een half uur. Dat heeft te maken met een ongeluk, maar het goede nieuws is, de weg is weer vrij. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een file van 6 kilometer. De A27, Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 8. De rondweg N3, Dordrecht richting Papendrecht. Vanaf Dordrecht-Sternburg richting Papendrecht staat een file van 5 kilometer. En dan de N57 Rotterdam richting Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn. En die file is 5 kilometer lang.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas... gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
14: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
15: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog... Bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.
21: Radio met een grote R.

prachtige stem van Mike Rutherford en zijn Mechanics in Over My Shoulder. De eerste plaat van het tweede uurtje Rijnmond de Middag Door op deze donderdag 4 juni. Heel veel lekkers in de tas hoor. Ik heb net al het een en ander aangekondigd. Nou, laat je lekker verrassen, maar ik beloof je heel veel lekkers uit het nu. Het jaren 80, 90 en ook uit 1976 heb ik nog een lekkere plaat in de tas zitten. Ja, het is donderdag en over precies een week, volgende week donderdag 11 juni, wordt het WK voetbal afgetrapt. Dat zal op Nederlandse tijd s'avonds om 9 uur gebeuren in Mexico. Met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika in het Azteca Mexico Stadstadion. En dat is een werkelijk weergeloos stadion waar bijna 90.000 mensen in passen. En er is eerder al een serie wedstrijden gespeeld trouwens. Hè. WK-finale in 1970. 1986 werd ook daar de finale gespeeld. Kortom, het heeft een mooie voetbalgeschiedenis. En ik zal niet heel veel aan het voetbal. Een beetje een voetbalvrije zone tussen 2 en 4 gaan invoeren. Maar rond de wedstrijden van het Nederlands elftal misschien toch wel een beetje sfeer. Hè? Wij spelen in ieder geval, hoor mij, wij spelen op de zondag. De eerste zondag dus. Volgende week zondag zal dat zijn tegen Japan. En nu verder met muziek. Er is trouwens van alles te doen in de stad. Hè, op het gebied van vanavond wordt het Poetry International geopend. Hier in 010. Dus ook de komende dagen voor de dicht en de poetry. Poëzie, liever.

Nou, ik was de afgelopen 7 minuten ongelooflijk gelukkig met de muziek van Traveling Wilburys, The End of the Line, met grootheden daarin natuurlijk, Roy Orbison en Tom Petty onder meer. En zojuist prachtig, 2012, John Mayer met Shadow Days. Ja, en als je naar de tekst luistert, dan zullen heel veel mensen daar iets in herkennen. Hè? Teleurstelling in het leven, relaties die mislopen, fouten accepteren en dan toch verder gaan na een moeilijke tijd en er eigenlijk sterker uitkomen. Dat is een beetje de rode draad in dit prachtige liedje. Kippenvel als nog niet dit uur gehad, want er zat een pedal steel in. Dat is zo'n snare instrument wat je veel in de country muziek hoort. En dan kun je mij wegdragen hoor. Heerlijk, John Mayer, ik ga hem vaker draaien, beloofd. Wat is er allemaal verder nog op de lijst te vinden? Zometeen Vicky Sue Robinson. Ik heb Tanita Tikaram ook nog klaarstaan. Marco Borsato heb ik meegenomen. Aerosmith zometeen. Och, dat wordt ook heerlijk. Dan zet ik ook weer wat harder. Nu gaan we even swingen in de tijd dat de Lambada ineens doorbrak door Kaoma, een Braziliaans-Frans groepje dat een enorme zomerhit had in 1989. En iedereen deed de Lambada. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Ik ga hem nu ook niet doen, ook niet in de studio. Maar ik weet wel dat het heel veel met heupen zwiegen was. En ja, ook met contact met elkaar. Hè? Dus stoelen opzij zou ik zeggen. En doe de Lambada.

Ja, soms moet je de muziek zijn werk laten doen. Four Passenger met The Wrong Direction hoorde je zojuist. Vicky Sue Robertson met Turn the Beat Around in 1976. En daarvoor die heerlijke rockband Aerosmith met een plaat van 25 jaar geleden. Jaded is de titel. En ik begon het blokje van vier platen met een mooie samenwerking. Danny Vera samen met Marlon Pichel. En Marlon zit ook op het platenlabel van Danny Vera. En ze hebben samen een plaat opgenomen, Try Again. En Marlon Pichel, die ken ik al een paar jaar. Want die was vroeger de zanger en drummer van een Rotterdamse band, Bourbon Avenue. Heb ik ooit ook in de studio een mooie sessie mee opgenomen hier bij Rijnmond. En die is razend populair. Hij heeft een geweldige stem en is ook heel bijzonder. En een zingende drummer. We kennen natuurlijk allemaal Phil Collins. Er zijn er wel meer, maar niet heel veel. Vorige week speelde hij in Schiedam op het IDDF Festival. Heeft hij de boel even lekker op stelte gezet. Maar hij speelt ook bijvoorbeeld op 19 juni aanstaande in Grollo, de hometown of Johan Derksen, op het Holland International Blues Festival. Dat trouwens niet meer samenwerkt met Derksen, die hebben ruzie gekregen. En verder gaat Danny en Marlon ook kampvuurconcerten geven. En op 19 juni doen ze dat samen in Baren onder meer. Verder zie ik in zijn concertagenda staan 15 augustus Den Haag. Marlon Pichel solo. Hij speelt ook nog op het Opper de Pop Festival in Bergsenhoek. Op 11 september zal dat zijn. Kortom, die gozer die is aan het doorbreken. En dat is volledig terecht. Wat een stem. Nu tijd voor Tanita Tikaram. Lekker, een tijdreis naar een mooi voetbaljaar hoor. Zo'n weekje voor het WK. 1988, dat was een goed stel hoor. Twist in My Sobriety.

van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

Hartstikke idee. Dat was Rood van Marco Borsato. Precies 20 jaar oud deze single dit jaar. En de vraag is natuurlijk, wanneer gaat Marco Borsato weer optreden? Nou, ik hou het met een schuin oog voor je in de gaten. En zodra daar geruchten gaan ontstaan over optredens in grote zalen, zal het ongetwijfeld zijn. Want de kaartverkoop zal als een raket gaan, denk ik zo. Na jaren van noodgedwongen stilte door Borsato. Ja, dan, ik ben benieuwd. Maar er is nog geen datum genoemd. Maar ik denk dat hij een beetje gaat wachten tot de stilte helemaal is nedergedaald rond zijn persoon. En dat hij dat wellicht volgend jaar gaat aankondigen. Mijn tas is bijna leeg. Ik neem afscheid van je. Ik wens je veel plezier op deze donderdagmiddag zometeen bij Afslag Rijnmond, Rijnjan en Feza. En morgen hoor je me weer tussen 2 en 4. En dan met ongelooflijk veel nieuwe, lekkere muziek in de tas. Tot dan.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec. Download.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is nu 4 uur, dit is Radio Rijnmond. En dat betekent zo meteen Afslag Rijnmond, nu het nieuws, gelezen door Martin van der Boogaard.
7: De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord, kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nu de aannemer die kabels en touwen minder strak heeft gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nesselanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. En dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nesselanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen worden verlengd als dat nodig is. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De Rotterdammer Richard Moti is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse poot van de maritieme vakbond Nautilus International. Hij neemt de voorzittershamer over van Sascha Meijer, die secretaris-generaal is geworden van de internationale vakbond. Richard Moti was eerder in Rotterdam namens de PvdA gemeenteraadslid en later ook wethouder. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en als fractievoorzitter, maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
8: En het is al behoorlijk druk op de weg, de langste files. En bijzonderheden op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen 15 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 4 kilometer, ongeveer een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd naar de A28 en Noorderloos 19 kilometer, een vertraging van een half uur.
6: En dan is het tijd voor de eerste plaat in Afslag Rijnmond. En vandaag is dat muziek uit Jamaica van een groep die bekend stond als de Bad Boys of Reggae. Oeh. Welke groep is dat?
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk. FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
14: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
21: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
11: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. Yeah.

0: niet hoor, maar...
1: Klinkt toch helemaal niet als Bad Boy?
0: Nee.
1: In a Circle is de naam van de groep. Een van hun hits in de jaren 90. All I Wanna Do Is Rock With You. Het is 10 minuten over 4. Het is donderdagmiddag. Radio Rijnmond tot 7 uur. Afslag Rijnmond op deze zender. En dan weet je wel wat je te wachten staat. Wij gaan je veilig naar huis brengen als je een lange dag hard hebt gewerkt. Want wij kennen jou een beetje inmiddels. Ze zijn allemaal harde werkers, hè, die luisteren.
0: Ja, allemaal.
1: Ja, dus wij zorgen ervoor dat je met een goed gevoel weer naar huis gaat. En aan deze donderdagavond kunt beginnen. We hebben heel veel goede muziek natuurlijk meegenomen. We hebben een prima nieuwe plaat zometeen. We hebben geen stripjockey, maar wel een radio die we zo weer gaan uit gaan delen. Hè, met die speciale noodradioactie. Daar komen we zo meteen op terug. Een lekker lange laatste hebben we. Afslag 1, afslag 2. En natuurlijk ook het nieuws van deze dag ga ik allemaal bespreken met Peza Albayrak. Ook wel bekend als het engeltje van deze show.
0: Oh, nou, goedemiddag. Ja, ik dacht, we moeten het even hebben over project Snor. Ja, ja, want de vraag is even, heb jij wel eens een snor gehad? Ik kan het me niet voorstellen, maar heb jij wel eens een snor gehad?
1: Ik heb in een grijs verleden wel eens een snor gehad, maar laat ik zeggen dat het geen succes was.
0: Oh, oké. Okay. Ja, het ziet er bij sommige mannen ziet het er ook wel een beetje anders uit.
1: Nee, het was zo flassig, net niet snorretje, weet je wel. Dat je denkt van, ja, waarom doe je dit?
0: Ja, precies. Nou, er is dus nu een project Snor opgezet door een Rotterdammer die ook een snor heeft.

0: Heb jij wel eens een...
1: Nee. En anders zorg ik ervoor dat dat er niet is, zeg maar. Want die hebben we liever niet. Maar het kan. En dus er is dus een jonge dame geweest die daar tussen zat. Mm-hmm. Op dat feestje met een snor. Dus ik dacht, die moeten we even bellen.
2: Die dame?
1: Ja. Ja. En natuurlijk de oprichter.
0: Want... En de oprichter van die snorrenclub. Ja. Dat is een hele club, hè?
1: Ja, dus ja. Echt een project en een heel club.
0: Dat was eigenlijk een onderwerp voor Teun geweest. Oh. Die heeft
1: ja, het. Ja, dat is
0: eigenlijk
1: waar.
0: Hadden we het morgen moeten. Ah, we gaan bellen zometeen.
1: Ja.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl

0: De Eurythmics waren dat, met ook de stem van Aretha Franklin. En Sisters Are Doing It For Themselves. En daarvoor hoorde je Taylor Swift en Open Light. Het is 9 minuten voor 4:30. Normaal gesproken hebben we dan splinternieuwe muziek op dit tijdstip. Maar vandaag hebben we even het draaiboek een beetje omgegooid. Want we moeten het even hebben over dat snorrenverhaal.
1: Ja, project Snor.
0: Wij houden zo van positief nieuws in dit programma. En dit is echt positief. Want een bijeenkomst, een bijzondere bijeenkomst van honderden jonge mannen met een snor. En ook een jonge dame erbij. Het eerste grote snorrenfeest in Rotterdam. Dat was afgelopen vrijdag kennelijk. Was ons helemaal ontgaan. Maar nu zijn we er alsnog achter gekomen. Op een dakterras van station Bergweg. Allemaal snorrenmannen en dus één snorrenvrouw bij elkaar. Ja, daar willen we natuurlijk meer van weten. En daarom even bellen met de oprichter. Dat is Ben Wijma. Ben, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, leuk verhaal, maar hoe is dit ontstaan?
2: Ja, dat vraag ik mezelf nu ook een beetje af. Dit is eigenlijk een uit de hand gelopen WhatsApp-groepsapp. Dat begonnen met mij en drie goede vrienden. Ja. En daar stuurden we updates van onze eigen snor. Ah. En toen zijn we eigenlijk mensen gaan toevoegen die ook een snor hadden. En dat is toen als een domino effect een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja.
2: En nu zitten we 1600 snorren sterk in die groep.
1: Wow.
0: 1600, ja.
2: Ja.
0: Dus dat zijn geen niet alleen vrienden en bekenden meer. Dat is gewoon...
2: Nee.
0: Doe maar.
2: Nee, ik ken misschien 1% van heel de groep.
1: Wow.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. En jullie hadden dus ondanks een bijeenkomst.
2: Ja, er was veel vraag naar een snorrenfeest. En toen heb ik die taak op me genomen om... Een leuk feest neer te zetten. En dat is aardig goed gelukt volgens mij bij station Bergweg.
0: Want wat hebben jullie gedaan dan met al die snorren?
2: Ik heb een DJ geregeld. Ik had een barbier Paloer uit Rotterdam.
1: Wat leuk!
2: Die heeft snorren geknipt daar. Gewoon veel gedanst en gefeest.
0: Ja.
1: Superleuk.
0: Ja. En wat is nou het geheim van een goede snor?
2: Het geheim van een goede snor? Ja, ik zelf heb niet eens een hele flinke snor als ik heel eerlijk ben.
0: Nee.
2: Maar ik denk gewoon het niet afscheren. Dat is uiteindelijk key, denk ik.
1: Ja, maar dan zit er dus ook één vrouw tussen.
2: Ja.
1: Hoezo dat?
2: Ze heeft een snor. We zijn niet zo moeilijk. Als je een snor hebt, dan...
1: Dan mag je erbij.
2: Dan mag je erin. En ze is door de keuring heen gekomen van alle snorren. Dus,
1: Is de keuring? Wat is de keuring?
2: Als je erin wil komen, dan stuur je dus een foto van je snor. Of iemand die in de groepsapp zit, die komt een snor tegen en die stuurt dan een foto van iemand met een snor. En dan wordt er een poll gestuurd waarop gestemd kan worden. En bij de meerderheid die ja stemt, dan kan je erin komen.
1: Wauw. Ja, daar willen we Floor even spreken.
0: Ja, Floor, die is de dame met de snor in deze grote appgroep. Floor Kruijzer uit Utrecht. En die hebben we nu aan de telefoon. Floor, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, 1600 mensen met een snor en jij zit er als enige vrouw tussen.
1: Ja.
3: Ja, klopt.
0: Hoe is dat? En waarom wilde je in die groep?
3: Nou, het was eigenlijk altijd al een beetje een soort inside joke met mij en mijn vrienden. Want ik heb twee vrienden, die zitten ook echt in de snorgroep chat. Die hebben ook echt goede, mooie snor.
1: Oké. Okay.
3: En wij waren dus met allen eigenlijk op vakantie. En een van de twee vertelde er zo over en toen... dacht ik ook van, maar waarom zit ik daar dan niet bij, weet je? We maken er zo vaak grappen over. Vind ik dat ik ook wel erin mag.
0: Maar wat voor snor heb jij dan, Floor?
3: Nou, het is een beetje een donsje, hoor. Het is niet zo'n...
1: Ik wilde net zeggen. Maar heb je hem dan speciaal laten staan voor de groep?
3: Nee, ik heb hem eigenlijk nooit aangeraakt.
1: Oh.
3: En
1: dat helpt.
3: Ik moet ook zeggen, in de zomer... Ja, dan wordt het gezien altijd wat minder, want dat bleek natuurlijk allemaal een beetje.
1: Ja,
3: maar in de
1: donder.
3: Winter dan zit er wel een soort goede schaduw overheen.
1: Ja. Wat goed.
3: Maar ja, ik heb er eigenlijk allemaal niet zoveel moeite mee. Dus ik moet het gewoon lekker staan. En,
0: jij denkt nooit als je voor de spiegel staat, Floor, het wordt tijd om even te ontharen.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat goed.
0: Ja, wat goed. Ja, bij vrouwen heet het ook al gauw een snor natuurlijk. Maar goed, jij bent echt de enige vrouw in die hele groep.
3: Ja,
0: geweldig. Ja, en 1600 mensen. Ja, en dit wordt natuurlijk alleen maar groter, hè, denk ik. Ben.
1: Ja,
2: dus we krijgen niet veel aanvragen. En we zijn nu een beetje aan het kijken hoe dit allemaal te regelen valt. We krijgen veel DM's op onze Instagram, Project Snor.
1: Fantastisch.
2: Dus we moeten even kijken hoe dat goed gefilmd gaat worden. Want we willen ook dat alle snorren in de groep daar nog steeds hun stem over kunnen uitbrengen. Dus,
0: geweldig. Op Instagram dus kun je je aanmelden, begrijp ik nu. Project Snor. Ik denk
2: Project als... Snor, ja zeker. Ja.
0: En iedereen jong en oud kan meedoen? Of is het echt een jongere dingetje?
2: Iedereen met een snor.
0: Iedereen met een snor.
1: Zelfs vrouwen.
2: Zelfs vrouwen, heel inclusief, maar ook heel exclusief.
1: Wat goed.
0: Ben, hou ons op de hoogte van dit bijzondere project. En we vinden het geweldig. We vinden het een heel mooi initiatief.
2: Ja, zou ik doen.
0: En Floor, hou vol hè, hou vol.
3: Yes, ga ik doen.
0: Niet ontharen.
3: nee.

0: Somje. Dark Before the Dawn. En krijgen we nog een splinternieuwe plaats?
1: Zometeen.
0: Zometeen.
1: Ja, van een hele bijzondere artiest.
0: Niks

0: above.
1: Zeg maar niks. Dat horen we zo meteen wel. Na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven... en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?

0: Terbergsenhoek.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
2: En ook nog eens gratis parkeren.
3: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
5: Rijd Schoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Het is 4:55. Dit is Radio Rijnmond. De files, het is al wel aardig druk, hè?
8: Zeker, de langste files op en de bijzonderheden. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 24 kilometer. Een vertraging van 40 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum 11 kilometer. Een kwartier vertraging.
7: Het weer dan vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Vooral in de nacht weer enkele buien. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgenochtend is er nog kans op enkele buien, maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog. En soms ook vrij veel zon erbij, jawel. Maar de temperatuur houdt niet over, het blijft rond de 18 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Martin.
9: Ja, de fluittoon in het centrum van Rotterdam kwam van de Euromast. De harde wind gierde langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. De Milieudienst Rijnmond meldt dat de fluittoon is gestopt nu die touwen en die kabels minder strak zijn gezet. Bij de boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een vermiste man uit Groot-Brittannië. Zijn lichaam lag in de Nieuwe Maas. De politie zegt dat de 21-jarige man het slachtoffer is van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij werd vermist na een avondje stappen. En de politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nesselanden wapens in beslag genomen. Het gebied is vanwege de onrust van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. En dat blijft zo tot en met volgende week donderdag. En dat kan, als het nodig is, worden verlengd.
7: Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
7: Met Katrina en de Waves. Hier is Walking on Sunshine.
10: Radio met een grote R.

0: Walking on Sunshine van Katrina en The Waves. Het is al 8 minuten over 4:30. Hoog tijd voor...
1: nieuwe muziek.
0: Ja, we hebben wel elke dag nieuwe muziek in Afslag Rijnmond. Meestal doen we dat al voor 4:30. Maar vanwege al die snorren moesten we het even omdraaien. Want
1: ja,
0: we konden niet naar 4:30, geloof ik.
1: Nee.
0: Maakt niet uit, dan gooien we het draaiboek een beetje om. Nieuwe muziek. Vandaag is dat nieuwe muziek. Je zei het al, een bijzondere man. Want zo kunnen we Harry Styles toch wel noemen.
1: Zeker.
0: Inmiddels. De man die deze week maar liefst 10 keer in de Johan Cruijff Arena staat. De man die het zelfs voor elkaar kreeg om Ajax in een ander stadion te laten voetballen. Dat vonden we stiekem toch wel een beetje grappig.
1: Ja,
0: Harry Styles, hartstikke goed. Hij is 32 jaar inmiddels. Begon ooit als tiener natuurlijk in de boyband One Direction. En groeide daarna uit tot een van de grootste popsterren van zijn generatie. In Nederland kennen we hem vooral van zijn solo-hits As It Was, een nummer 1 hit. Maar ook Watermelon Sugar en Adore You en Golden, Late Night Talking, Sign of the Times natuurlijk. Allemaal goede nummers hoor. En momenteel heeft hij heel veel succes met het nummer American Girls, dat nu nog hoog in de hitlijsten staat. Afkomstig van zijn vierde soloalbum, dat begin maart is verschenen. En ook de nieuwe single komt van dat album en dat nummer dat heet Dance No More. En het leuke is, de titel die komt uit een opmerking van een vriendin van Harry. Zij is DJ. Die niet achter de draaitafel stond, maar gewoon tussen het publiek te dansen. En zij zei toen zoiets van, DJ's dansen tegenwoordig niet meer. Dat is eigenlijk wel gek. DJ's don't dance no more. En met die kreet is Harry aan de slag gegaan. En dat heeft een lekker dansbaar nummer opgeleverd. Met een beetje, ja, ik vind zelf een beetje Prince-achtige sound. Maar goed, luister zelf maar. Hier is het nieuwe single van Harry Styles.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Respect your mother.
1: Nou, dat is een hele belangrijke boodschap.
0: Aan het slot van DJ's Don't Dance No More, de nieuwe single van Harry Styles. Vanavond is zijn 9e concert in de Johan Cruijff Arena.
1: Het is alweer bijna voorbij, hè?
0: En morgenavond is zijn allerlaatste. En weet je wie daarbij is?
1: Nee. Oh, jij bent erbij. Ja. Dat is waar. Jij gaat natuurlijk met Vera.
2: Ja, natuurlijk.
1: Zo leuk. Oh ja, nou, stuur ons foto's door.
0: Tuurlijk.
1: En ja, laat ons weten hoe het is.
0: Filmpjes, alles. Lekker dansen.

0: Ja. Dus dan hebben we een signaal.
1: En deze plaat die begint dus ook met een soort van alarm. Hè. Maar dat is dus we krijgen allemaal appjes binnen van ja, we willen winnen. Ik zal nog even laten horen hoe dit begint, deze plaat. Zo dit.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik snap de verwarring
0: ja,
1: wel.
0: Maar dat is niet grappig, Rijntje.
1: Maar dat is niet het geluid dat we willen horen. Pas als je dit hoort. Dit geluid is net even anders.
0: Ja, en ook ja. Dit telt niet.
1: En dit telt ook niet, is het voorbeeld, hè?
0: Ja. Oké, maar dat is niet grappig, Rijntjan.
1: Ik vind het super grappig.
0: Nee.
1: Sorry. We gaan het over voetbal hebben, over Feyenoord. Want oud-directeur en oud-technisch directeur Dennis de Kloeze... die heeft vandaag nog een afscheidslunch gehad. Speciaal voor de pers. Journalisten, de schrijvende journalisten eigenlijk. Maar ook onze eigen Dennis Kranenburg mocht daarbij zijn vanmiddag. En die hebben we nu aan de lijn. Dennis. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag. Ik dacht eigenlijk dat ik voor die noodradio belde, Rijntjan.
1: Ja.
0: Zie
2: nou,
0: je?
2: Lekker dan.
1: Ja. Dus jij bent er ook in getrapt in dat zin.
2: Ik ben er ook in getrapt. Ja, nou, ja. Lekker is dat.
1: Gewoon blijven luisteren totdat je het goede signaal hoort. Ja. Dennis de Kloeze die gaf een soort afscheidslunch. Maar echt voor schrijvende pers. Hè? Want jij mocht hem niet met je microfoon interviewen.
2: We mochten er. Hij wilde eigenlijk gewoon nog een soort afscheidslunch op een hele informele manier nog een keertje de gelegenheid geven om terug te blikken op de afgelopen 4,5 jaar die hij als directeur bij Feyenoord actief is geweest.
1: Ja.
2: Toen zeiden ze van ja, dat doen we dan eigenlijk voor de schrijvende media. Maar eigenlijk voor de vaste volgers, daar was het eigenlijk voor. Dus wij waren de collega's van AD, Telegraaf en VI. Mm-hmm. En zo was dat eigenlijk het laatste moment. We zaten in een skybox in het stadion.
0: Wow.
2: Met broodjes en een soepje erbij. En ondertussen waren we gelijk met de Kloeze in gesprek.
1: Ja.
2: Om toch eens terug te blikken op alles wat er de afgelopen 4,5 jaar allemaal de revue is gepasseerd.
1: Hoe was de sfeer? Hoe zit hij erbij? Was hij nou... gaat hij met een goed gevoel weg? Of toch ook een beetje jammer dat ik weg moest? Of hoe zat dat?
2: Om die eerste vraag antwoord te geven, hij zat er heel relaxed en ontspannen bij. En die indruk die maakte hij ook echt. Hè. Hij was heel, wat ik zeg, heel relaxed. Hoe hij eigenlijk terugkijkt op die afgelopen periode is een periode waarin er natuurlijk veel is gebeurd, waar Feyenoord veel heeft meegemaakt. Hè, met een landstitel, de beker, de Johan Cruijffschaal, finale van de Conference League. 3 keer in 4 jaar tijd Champions League gevoetbald.
1: Ja.
2: Wat natuurlijk voor de club financieel echt top is geweest. Hij zegt in dat gesprek wat we met hem hadden ook, dat hij met heel veel trots gevoel terugkijkt op wat er in de afgelopen jaren allemaal is bereikt bij Feyenoord. Hoe de financiën er inmiddels ook voor staan. En dat hij de club met een heel goed gevoel en een gerust hart achterlaat. En dat hij heel blij is dat hij ook door de voordeur naar buiten gaat bij de club.
1: Ja, heel veel goede dingen meegemaakt, maar er zit natuurlijk ook een grote maar bij. Hè? En dat gaat natuurlijk vooral over die laatste periode.
2: Ja, dan heb je het over de prestaties, denk ik, hè, van het afgelopen seizoen. Ja, waarbij hij ook zegt van ja, het was een heel moeilijk seizoen. Waarin er ook weer veel is gebeurd. En met ook kritiek natuurlijk op hem. Kritiek op de trainer. Met heel veel blessures. Hij zegt maar ja, aan het eind van de rit, we hebben wel die Champions League plek binnengehaald. Hij zegt, en als we dan straks weer het strookje van de UEFA binnenkrijgen en zien wat er dan weer wordt overgemaakt. Hij zegt, ik kan je vertellen, dat is toch wel heel erg prettig voor de club.
1: Ja. Dus hij gaat gewoon helemaal met een goed gevoel weg.
2: Ja, en het wordt ook moeilijker, hè? Want nu heb je nog dat je tweede kunt worden en Champions League kunt halen. Ja, vanaf volgend seizoen is dat niet meer zo. Want Nederland is die tweede directe plek kwijtgeraakt. Dus volgend jaar moet je of kampioen worden, of je natuurlijk via die voorronde zien te kwalificeren. Dan moet je ook nog maar afwachten of je dan ook weer die Champions League plekken binnen gaat halen. Dus qua hoe je de club ook financieel achterlaat. Hè? Ik heb dat uitgezocht toen bij zijn aantreden was de omzet bijvoorbeeld 87 miljoen. En die is, want de cijfers voor dit seizoen zijn er nog niet. Die komen pas later dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar tot en met vorig seizoen was het 160 miljoen. Dus dat is bijna verdubbeld.
1: Ja,
2: en het eigen vermogen is van 1 miljoen naar 37 miljoen gegaan. Dus als je gewoon naar die financiële cijfers kijkt, ja, dan heeft Feyenoord natuurlijk daar hele grote stappen in gezet. Hè? De eenwording van de club, waar al decennia over gesproken wordt, daar wordt volgende week over gestemd. En dat lijkt slechts nog een formaliteit te zijn dat inderdaad ook gaat lukken. Ja, dan zal er op termijn ook nog die vrienden van Feyenoord uitgekocht gaan worden. Dus als je gaat kijken naar alle hoofdpijndossiers die er inmiddels zijn er met inderdaad het stadion, de eenwording, noem het allemaal maar op.
1: Ja.
2: Ja, dan heeft hij natuurlijk ook dat soort dingen. Is hij natuurlijk wel een heel groot onderdeel ook geweest van om dat ook allemaal te behandelen en weg te werken.
1: Dus onderaan de streep kun je zeggen dat hij een mooie erfenis achterlaat.
2: Dat denk ik wel, ja, tuurlijk. En er is ook kritiek natuurlijk geweest, hè, vooral op die dubbelrol die hij heeft vervuld bij Feyenoord. Hè. Dus zowel de functie van algemeen directeur als die van technisch directeur. En ja, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Daar werd ook gezegd inderdaad van ja, je kunt spelers halen en je kunt nog zoveel positieve rapporten erop loslaten. En dan inderdaad ook zeggen van nou ja, deze jongen, daar zijn we van overtuigd, dat moeten we doen. Hij zegt maar, het is altijd afwachten. Ja. Ja, hoe het ook gaat als iemand hier ook daadwerkelijk is. Hij zegt ja, dat is bij Feyenoord, dat is bij grote clubs in Europa, dat is bij kleine clubs in Europa. Er worden altijd spelers gehaald waarvan je meer verwacht dan wat er dan uiteindelijk is uitgekomen. Maar ik denk onderaan de streep, als je ook ziet dat er voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers is verkocht. Ja, dan denk ik dat hij de club gewoon heel goed achterlaat.
1: Ja, en hij gaat naar Mexico, hè?
2: Ja, het land van zijn vrouw en drie kinderen. Hoewel die over de jongste wel zei, dat is eigenlijk gewoon een Nederlander in een Mexicaans jasje. Die is 11 en die heeft heel kort in Mexico gewoond, daarna in Amerika gewoond en nu hier in Nederland. Ja, hij zei ook, ja, die gaat op in het weekend voetballen bij de club met zijn vriendjes en bestelt een half een chocomel en een broodje kroket met mosterd. Dus dat is echt een Hollander wat dat betreft. Dus ja, voor die kids zal het ook wel wennen zijn. Hè. Die zijn 11, 16 en 19, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, om dan ineens naar de andere kant van de wereld te gaan verhuizen. Dat is wel even een stap zal dat zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, het is voor hem een hele mooie uitdaging. Hij gaat daar werken bij een van de grootste clubs van Mexico, Monterrey. Club die in de afgelopen jaren kampioen is geworden. De Champions League zelfs daar heeft gewonnen. Echt wel een grote club waar ook wel veel werk staat te wachten, heeft hij daar ook over gezegd. En het is ook geen vreemde omgeving van hem, want hij heeft daar eerder ook al gewoond. Dus een stap naar het land waar hij al 16 jaar heeft gewoond. Ja. Ja, en het land ook van zijn vrouw en zijn kinderen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, goed, mooie vooruitzichten voor Dennis de Kloeze, die mooie dingen heeft gedaan bij Feyenoord. Een lange verhaal over Dennis de Kloeze kun je vinden op onze website op Rijnmond.nl. Dankjewel, Dennis.
2: Yes, graag gedaan.

Marvin Gaye. En Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Een klassieker uit de jaren 60. Een Motown klassieker.

0: Zing Frans.
1: Ja, dat zei je net niet.
0: Het is hoog tijd voor het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Martin van der Boogaard.
11: De fluittoon in het centrum van Rotterdam kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nu de aannemer die kabels en touwen minder strak heeft gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer geworden van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is, vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week, aangewezen tot veiligheidsrisicogebied en de macht er worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen worden verlengd als dat nodig is. De Rotterdammer Richard Moti is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse poot van de maritieme vakbond Nautilus International. En neemt de voorzittershamer over van Sascha Meijer, die secretaris-generaal is geworden van de internationale vakbond. Richard Moti was eerder in Rotterdam namens de PvdA, gemeenteraadslid en later wethouder. En dan het weer, veel bewolking en vooral vanavond weer kans op buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind. Aan zee kan dat windkracht 7 zijn uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag is het droog. Dan schijnt af en toe de zon en er staat er ook minder wind. En het wordt morgen net als vandaag zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dan de files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Benelux en Prins Klausplein. Een file van 18 kilometer, ongeveer 20 minuten vertraging. En tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein is er een auto met pech. 3 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein. 18 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld Giessendam 9 kilometer, 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer, een vertraging van een kwartier. En dan ook nog even de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, een file van 16 kilometer, een half uur vertraging.
0: En dan de volgende plaat in Afslag Rijnmond. Vind je het goed als ik eens een keer een plaatje voor mezelf draai?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
16: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
23: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Mijn zoon, dit gaat niet goed hoor.
1: Ja, zo herkenbaar.
0: Ja, herkenbaar. Ik maak me zorgen.
1: Right Said Fred op Radio Rijnmond en I'm Too Sexy om 10 minuten over 5. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond.
0: Ja, ik maak me echt zorgen hoor.
1: Waar zitten je zorgen dan?
0: Nou, je had het net over vreemd gaan met Vrouwkje.
1: Nee.
0: En nu ging je Right Said Fred I'm Too Sexy. Ik weet het niet, ik maak me zorgen.
1: Maak je geen zorgen, het is allemaal goed.
0: Oké.
1: Het is wat Vrouwkje zegt, iedereen gaat wel eens vreemd. Fijn, hier gaan we niet op door. Want we hebben nog veel meer te bespreken
0: in
1: Afslag Rijnmond. Feestzaal bijna. Want wat moet er nog aan de orde komen volgens jou?
0: Alpe d'Huez, sowieso.
1: Alpe d'Huez, ja.
0: Want elk jaar wordt er geld opgehaald of
1: ingezameld,
0: moet ik zeggen, voor het goede doel. En onze collega Arjan Smilde, die doet daar ook aan mee. Die doet de klim, zeg maar. Nou ja, 6 keer moet je dat geloof ik doen.
1: 6 keer maximaal, dat is het idee. En hoe vaker je omhoog gaat, hoe meer sponsorgeld je binnenhaalt.
0: Precies.
1: Dat is een beetje het idee.
0: En hij is dus op de fiets daar.
1: Ja, hij staat op de fiets. En we hoorden hem vanochtend al even bij Peter in Milou. Was hij volgens mij net begonnen. Maar ja, hoe is het er nu aan toe? Hè? Want het is echt zwaar. Hè?
0: En hoe is het weer?
1: Elke klim is dus 14 kilometer omhoog. En echt omhoog, hè? Echt stijl ook. Hè? Dus ik heb zoveel respect voor al die deelnemers.
0: Absoluut.
1: Goed, dat gaan we zo meteen horen. Wat nog meer?
0: Nou ja, en we moeten het nog even hebben over Kanye West en een bijzondere vriendschap of band met kunstenaar Joep van Nieshout.
1: Onze Rotterdamse kunstenaar, die heeft hier vlakbij zijn atelier. En Kanye West, die was natuurlijk wel eens een keertje gesignaleerd een aantal jaren geleden in Rotterdam. Ja. Best vroeg iedereen zich al af, wat doet hij daar? Ja. Hij was dus op bezoek bij Joep. En komende zaterdag en komende maandag zijn die omstreden concerten van

0: nieuwe single van Douwe Bob. En dat heeft hij speciaal geschreven voor...
1: Ja, Alpe d'Huez.
0: De Alpe d'Huez, inderdaad. Want dat is de 20e keer, de Alpe d'Huez. Je weet wel, dat is die gebeurtenis waarbij iedere eerste donderdag van de maand juni 5000 deelnemers die beroemde Alpe d'Huez opgaan. 14 kilometer lang omhoog. Fietsend of hardlopend. Wandelend mag zelfs ook. Allemaal voor het goede doel om geld op te halen voor KWF. Strijd tegen kanker. Heel belangrijk, onder het motto opgeven is geen optie. En onze Rijnmond-collega Arjan Smilde die doet dat ook al een aantal jaren. Deze keer voor de 6e keer volgens mij. Arjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ranjan. Ja. Het is inderdaad mijn 6e deelname.
0: Ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. En wat goed. En we hebben jou al 2 keer gehoord vandaag. Bij Peter en Milou was je volgens mij net begonnen aan klim 2.
2: Ja.
0: En bij Ruud en klim 3. En het idee is dat je maximaal 6 keer die berg opgaat. Dus ik schat dat je nu ongeveer op klim 5 bent. Zit dat goed?
2: In theorie zou dat zeker hebben gekund.
0: Ja. Oei.
1: Uh-oh.
2: Waar het niet dat regen voor mij althans roet in het eten gooit. Het is met bakken aan de lucht aan het regenen. En ik heb thuis beloofd om niet net zoals vorig jaar zwaar onderkoeld hier te eindigen.
0: Oh dat, ja. Ja, vorig jaar was je echt onderkoeld, hè?
1: Ja,
2: ja, toen heb ik 3 uur lang op een bankje onder een zo'n foliedekentje gelegen. En dat was niet best, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. Maar waren de omstandigheden net zo slecht als vorig jaar dan?
2: Nou ja, het was nu zeg maar omgekeerd. Vorig jaar begonnen we met regen en eindigde mooi. En nu hebben we tot een uur of 2 echt droog weer gehad. Dus dat ging hartstikke goed.
0: Ja.
2: En bij mijn 4e klim, 4 bochten voor het einde, begon het flink te regenen.
0: Ja, ja, ja.
2: En flink regenen in de bergen betekent op 1800 meter dat het van, nou ja, het ging van 20 graden naar een graad of 5.
0: Ja, dat is echt sterk koud, hè, dan. Ja, ja, ik snap
2: het. Dat is eigenlijk best wel gedaan.
0: Ja, ja. En zag je om je heen dat iedereen ermee ging stoppen?
2: Nou, er zijn nu nog steeds mensen die echt wel doorrijden. En dat vind ik echt, dat zijn helden en dat zijn bikkels. Wij zijn hier met de Rotterdam Fundracers en iedereen heeft nu besloten om te stoppen. Want je moet ook 14 kilometer afdalen. Hè? Ik bedoel, bergop fietsen in de regen, daartoe krijg je het warm zat. Maar als je 14 kilometer moet afdalen van de 1800 meter bij 5 graden, dat is geen luxe.
0: Ja, maar was je nog wel begonnen aan die 5e of niet?
2: Nou, ik stond echt wel op het punt om te gaan beginnen, want ik kwam binnen met inderdaad een beetje regen. Toen dacht ik, ik trek even nog een droog
0: tenuutje
2: aan.
0: Ah, en, dat kan toch best. Nog één keertje.
1: Wat een beetje erg.
0: Nou, ja.
2: Ja, zal ik het al? Nee, Ranjan. Ik heb inmiddels al een biertje op.
0: Nee, dan moet je zeker die berg niet meer opgaan.
2: En uiteindelijk, weet je, het allerbelangrijkste is dat we heel veel geld hebben opgehaald als we met de Rotterdam Fundraces. Dus we hebben net even zitten rekenen.
0: Ja.
2: We hebben 255.000 euro opgehaald.
1: Wauw, wat goed.
2: 2,5 ton hebben we met z'n 25 bij elkaar gezien.
0: Jongens, horen jullie dat?
1: Ja.
0: Ik roep even iedereen erbij.
1: Even
0: jongens,
1: een applausje.
0: Even een applausje voor al zijn vrienden.
1: Lekker bezig.
0: Ja, wat goed, wat goed.
2: En uiteindelijk, kijk, daar gaat het om. Ik bedoel, je hebt duizenden redenen om hier te fietsen. Heb ik ook. Ook persoonlijke redenen met mijn ouders die overleden zijn aan kanker. Maar ik heb altijd gezegd, ik zet mijn gezonde lichaam in om dit geld op te halen.
0: Ja.
2: Maar ik wil mijn lichaam ook wel gezond houden als je het niet
0: ergens gaat. Dat vind ik gewoon heel verstandig.
1: En volgend jaar gewoon weer volgens mij, hè?
2: Nou, dat is het. Volgend jaar ben ik hier weer. En dan gaan we weer gewoon kijken of er 6 in zit. Of 4, of 5.
0: Ja.
2: Weet
0: je,
2: het is gewoon, zo'n evenement is gewoon heel mooi.
1: Ja.
2: Het is voor één dag een hele mooie wereld hier op de Alpen. Behalve dan de regen.
0: We draaiden net die plaat van Douwe Bob, hè? Die ging ook over de Alpen de 6.
2: Ja, ik heb hem niet ontmoet, moet ik zeggen.
0: Maar er vragen, ja. Nee,
2: en de vrouwen uit ons team hadden we ook al gewaarschuwd. Dus,
0: natuurlijk.
1: Oh, flauw dit.
0: Ja.
2: Ik heb hem niet ontmoet. Michael Bogert, een bekende wielrenner, heb ik wel ontmoet eventjes zo snel.
1: Wat goed.
2: Dus die kwam ik wel tegen op de berg, maar Douwe Bob niet.
0: Nou, goed.
2: Hij heeft wel een mooi nummer geschreven voor het evenement.
0: Vind ik ook. Nou, goed dat je dit gedaan hebt met al die andere Rotterdammers die ook hebben bijgedragen. zeggen. En volgend jaar weer. En nou ja, proost Arjan, want goed gedaan.
2: Dankjewel. Ik ga het biertje nu helemaal leegmaken.
0: Doe dat.

0: Follow. De live opname die gemaakt werd in Nederland, in Hattem, Overijssel, voor Veronica's Countdown. Zeg, hebben we dat geluid al gehoord? Nee, hè? Nog steeds niet, hè?
1: Nee, dus goed luisteren.
0: Ja, blijf er goed luisteren, maar niet het spotje dat zo meteen komt, want dat telt dus niet mee.
1: Nee.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten...
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
7: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Het is 6:01. Dit is Radio Rijnmond. En Peza heeft de files.
3: Zeker, het is een drukke spits. De langste files op dit moment op de A4... Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 11 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer. Drie kwartier vertraging. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-West 17 kilometer. Een vertraging van ongeveer 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Breda-Noord en Nieuwendijk 15 kilometer. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
2: Dan het weer met onze weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
4: Rijtjan, een hele goede middag.
2: Heb jij al wat verbeteringen voor ons in het vooruitzicht?
4: Nou, het is maar net hoe je het bekijkt. Het is niet heel veel allemaal, Rijntjan. We zitten een beetje in een wisselvallige en koele fase van de meteorologische zomer. Ook vandaag vielen weer een aantal buien. De temperatuur kwam niet aan de 19 graden. Ja, en bij dit alles stond en staat ook momenteel nog veel wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht vallen hier en daar nog een paar buien. Zeker later in de nacht. De temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. En morgenochtend hebben we ook nog te maken met een paar buien. Maar morgenmiddag, dan wordt het droog. Dan blijft het droog met zelfs vrij veel zonneschijn, maar van de temperatuur hoeven we nog steeds niet veel te verwachten. Ook morgenmiddag is het koel voor de tijd van het jaar met zo'n 18 graden.
2: Oh, maar goed, met een zonnetje erbij is het alweer een stuk beter. Prima. En hoe staan we ervoor als het gaat om het weekend?
4: Nou ja, in het weekend hebben we te maken met af en toe zon. Kan er ook een regenbui vallen, maar meestal tijd zal het toch wel droog zijn. Die temperatuur die doet er wel een beetje aan mee. Die gaat iets omhoog naar zo'n 20 graden. Ja, het is echt geen aanzet naar warm en zonnig zomerweer. Want volgende week, Rijntjan, ja, blijft toch wel licht wisselvallig. En met moeite af en toe 20 graden.
2: Nou goed, magertjes Stefan. Maar goed, het is niet anders. Veel.
3: Ah, ik kan er niks aan doen.
2: Nee, hij kan er niks, dat weet ik ook wel. Maar, toch ben ik een beetje boos. Nee, maar, nee. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
5: Ja, Rijntjan, bij een ongeluk rond 3:30 vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. De fluittoon, die een tijd lang te horen was in het centrum van Rotterdam, kwam van de Euromast. De harde wind gierde langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. De Milieudienst Rijnmond meldt dat de fluittoon is gestopt nu die touwen en kabels minder strak zijn gezet. En de Fin, ik hoop dat ik het goed uitspreek in het Fins, Kasper Terho, heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis. Maar hij komt nu dus echt over naar Rotterdam-West. En Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven.
2: Dankjewel, Martin.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Hier is Hollywood Beyond and What's the Color of Money?
0: Radio met een grote R.

0: What I Want in een mooie combi van Morgan Wallen en Tate McRae. Het is 6:10. En ja, we hebben het geluid gehoord, hè? Dat betekent dat er weer heel veel appjes zijn binnengekomen.
1: Superleuk.
0: Van luisteraars die graag die speciale radio willen winnen. Want we zijn bezig met een actie om iedereen te wijzen op de frequentie van Radio Rijnmond. Want ja, als die sirenes echt een keer gaan, dan is het belangrijk dat je een radio bij de hand hebt. En dat je dan ook weet wat de frequentie is. En Ria van Leersum hebben we aan de telefoon. Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vanuit?
2: Spijkenissen.
0: Oh, Spijkenissen.
2: Niet Rotterdam-Zuid.
1: Oh, Ria.
0: Nou, niet Rotterdam-Zuid. Dat is voor de verandering. Goed, heel goed, Ria.
1: Spijkenissen is ook leuk.
2: Ja?
0: Ja, hoe is de Spijkenissen? Heb je een leuke dag gehad vandaag, Ria?
2: Ja hoor, gezellig. Af en toe mijn buitje. Gezellig even een kopje koffie gedronken bij mijn dochter in Spijkenissen.
1: Wat leuk.
2: Dus die woont hier dichtbij. En die zei van, ik ben vandaag bezig geweest om Rijnmond te bellen. Ik zeg, ga ik ook eens proberen.
0: Nou,
1: wat goed.
2: De eerste keer dat ik meedoe.
0: Is de eerste keer?
1: Oh, wat goed.
0: En meteen prijs.
2: Gelijk raak.
0: Ongelooflijk. Dit is echt
1: ik weet niet of je dochter dat ook leuk gaat vinden.
2: Nou, ik zal het dadelijk horen. Ze zal wel zitten te luisteren.
0: Tuurlijk.
2: Dan hoor ik het
0: wel. Ja. Want de bedoeling is dat jij ons een appje stuurt als je dat geluid hoort op de radio. En dan moet je de frequentie van Rijnmond appen. En weet jij wat die frequentie is?
2: Ja,
0: 93.4. Ja, natuurlijk. Ja, iedereen weet het ook wel, maar het is toch goed om het nog even iedereen te laten weten.
2: Ben een luisteraar van het eerste uur.
0: Juist. Nou, dat horen we graag, Ria. En dat betekent dat die radio voor jou is. Je hebt natuurlijk al lang een radio. Of...
2: Jawel, want hij staat aan, hè. Een Radio Rijnmond.
1: Ja,
2: uit bed komen gaat hij gelijk aan.
0: Nee, helemaal goed. En pas om 7:00 of nog later uit?
2: Nou, om 6:00 gaat hij uit, want dan gaat de televisie aan.
1: Oh,
0: Ria.
2: En vanmorgen om 9:00 gaat hij aan, want dan kom ik pas uit bed.
0: Ja. Oké.
1: Ja, dan mis je ook ons ochtendprogramma.
0: Ja, dan mis je toch wel dingen hoor. Want Peter en Milou, die beginnen.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat je nou om 6:00 op moet staan voor Peter en Milou.
1: Dat is wel heel vroeg.
0: Maar ik zou wel een stukje...
2: We zijn over de 80, dus dan mogen we wel uitrusten.
1: Ja. Zeker, dat is waar.
0: Maar die televisie die kan ook best om 7:00 aan in plaats van om 6:00.
2: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, zullen we dat afspreken voortaan?
2: We gaan het dadelijk gelijk doen. Om 7:00
0: en lekker een lange luisteraar erbij. Dankjewel, Ria.
2: Oké.
0: Doeg.
2: Hey, dankjewel.

0: al bekend geworden met Dancing the Night Away. Maar dit is ook zo'n leuke. Here Comes My Baby. 14 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dan laat ik nog maar eens benadrukken hoe belangrijk het is dat je ook na 6 uur gewoon de radio aanlaat.
1: Ja, dat heeft 3 jaar geweten.
0: Is het maar voor onze luistercijfers. Nee, maar het is hartstikke leuk, want dan hoor je ook zo vlak voor 7 en nog de lekker lange laatste.
1: Precies.
0: Kun je meedoen met de muzikale koers. Afslag 1, afslag 2, hartstikke leuk. Dus ik zeg tegen iedereen, die tv die heeft toch niks te bieden zo vroeg in de avond. Dus hou het lekker de radio op Radio Rijnmond. Kanye West, die is in Nederland, hebben we al gemerkt. En komende zaterdag en komende maandag heeft hij twee, laten we zeggen, omstreden concerten in de Gelderdoom in Arnhem. Niet iedereen is ermee eens, want in een aantal landen is hij ook geweerd, omdat hij in het verleden allerlei rare uitspraken heeft gedaan. Antisemitische uitspraken. Een nummer met de titel Heil Hitler. Hij verkocht t-shirts met de hakenkruizen. Dat soort dingen. Heeft hij allemaal afstand van genomen, maar toch was er veel twijfel over de komst van Kanye West naar Nederland. Maar goed, zijn concerten gaan door. Gisteren was er nog een kort geding. Aangespannen door het Centraal Joodse Overleg om hem toch het land uit te krijgen. Dat is afgewezen, dus die concerten gaan door. En er is één Nederlander die heeft een hele speciale relatie met Kanye West. Weet je nog dat een aantal jaren geleden Kanye West werd gezien hier vlakbij, in Rotterdam-West?
1: Ja.
0: Verschenen er ook foto's op de social media. Ja. Mensen die hem hadden gezien, selfies gemaakt. Wat doet hij nou in Rotterdam-West? Nou, hij heeft dus een speciale relatie met kunstenaar Joep van Lieshout. Die woont en werkt in Rotterdam-West. En die heeft al een aantal jaar een goede band met Kanye West. Joep, goedemiddag.
2: Goedendag.
0: Ja, want jij hebt een speciale band, hè, met Kanye West.
2: Hij heeft mijn werk ooit eens gezien en een boek gezien. En toen heeft hij mij opgebeld en zegt van, ik wil je maar met jou spreken om betaalbare architectuur te doen voor iedereen. En te praten over de wereld en over kunst. En toen is hij langsgekomen met zijn gevolg en hebben we anderhalve dag opgetrokken.
0: Ja.
2: En sindsdien hebben we ook veel samengewerkt in allerlei verschillende projecten.
0: Hoe lang is dat geleden dat hij contact zocht?
2: Oei, het was tijdens de COVID-tijd, denk ik.
0: Oh, dat is al een aantal jaren al dat je hem kent.
2: Ja, 2018 of 2020, ja.
0: Ja, en hoe ging het dan? Kreeg je gewoon een belletje van hallo met Kanye?
2: Ja, ik kreeg gewoon een belletje. Hij nam belde vanzelf op.
0: Ja.
2: En dat is ook wel tekenend voor hem, maar hij heeft dus helemaal niet een organisatie achter zich. Hij doet het.
0: Maar wat dacht jij toen?
1: Ja.
2: Ja, ik wist niet helemaal niet wie die was. En,
0: je kende hem helemaal niet.
1: Oh, wat goed.
2: Nou, niet echt. Maar ik heb op zich heeft wel hele interessante gesprekken met hem gehad. Hij is natuurlijk heel creatief. Hij is ook heel bijzonder slim. Hij is echt wel een talent. En hij gaat wel tot het uiterste om, zeg maar, op zoek naar perfectie, op zoek naar de waarheid. En ja, goed, ik ben ook totaal tegen antisemitisme en racisme en al dat soort dingen.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk een aantal hele gekke dingen gezegd, hè? Antisemitische uitspraken, nummer Heil Hitler. Spreek je hem daar dan ook op aan?
2: Nou, toen ik met hem heb opgetrokken, heeft hij nooit dat soort dingen gezegd. En ik denk ook wel dat je moet kijken van wat is de context van zulke uitspraken. Want als je die tekst, volgens mij, als je die tekst leest van het liedje, dan zegt hij niet, hou rekening, ik ben een fascist. Nee, dat zijn hele, dat zijn hele poëtische dingen die een andere betekenis hebben dan wat je in eerste instantie denkt. En heel veel mensen zeggen, oeps. Hij zegt Heil Hitler, dus dan is hij een nazi.
0: Ja.
2: Maar dat is helemaal niet zo. Je moet het in de context zien. Je moet het zien van wat er uiteindelijk mee bedoeld.
0: Ja.
2: En zeker als je zo beroemd bent, dan iedereen die relatie. Ja. Dat wordt dan een groot klas gelegd.
0: Maar heb je wel eens tegen hem gezegd, doe een beetje kalm aan, want dit is niet zo slim?
2: Nee, toen ik met hem werk, heb hij nooit racistische of denigrerende dingen over vrouwen of over wat dan ook gezegd. Sterker nog, hij is best wel gelovig. Hè? Dus hij is christelijk. Hij doet iedere zaterdag, maar heel vaak doet hij dan, organiseert hij grote diensten waar hij dan zelf optreedt met zijn muziek.
0: Ja.
2: Dus hij is, zeg maar, juist helemaal niet bezig met politiek of nazisme of iets in de richting. Het is eerder.
0: Maar heb je nou nooit gedacht, Joep, wat een vreemde snuiter?
2: Ja, het is zeker een vreemde snuiter. Maar er is niks mis met vreemde snuiters. Ik ben zelf ook best wel een vreemde snuiter. Ja. Dus ik denk, zeg maar, ja, kunstenaars. Hè, want ik denk dat Kanye echt een kunstenaar is. Ja, ja die zijn ook anders dan andere mensen. Die zoeken naar een andere betekenis, een andere weg. Dat zijn toch kunstenaars. Zijn toch een beetje mensen die... buiten de samenleving zijn, staan, maar daar wel iets over willen zeggen, of iets over kunnen zeggen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij is op dit moment al in Nederland. Heb je van hem gehad of heeft hij even gebeld?
2: Nou, ik heb hem zelf even een appje gestuurd, maar volgens mij heeft hij een nieuw telefoonnummer, want ik schreef niks stuk.
1: Oh. Wow.
2: Maar...
0: en komende zaterdag treed je op. Je hebt toch wel een vrijkaartje gekregen, mag ik hopen.
2: Maar
1: ga je naar zijn concerten? Gaan.
2: Nee, ik ben er niet bij. En nogmaals, ik ben ook tegen discriminatie, antisemitisme, fascisme, alles wat daarmee te maken heeft. En ik hoop, ik ben niet de specialist van Kanye, ik hoop echt dat het dat niet aan hem blijft hangen. En dat hij dat soort ideeën echt heeft.
0: Ja. Hij heeft er afstand van genomen. Laten we hopen dat het ook komend weekend gaat blijken. Dankjewel, Joep van Lieshout, voor je commentaar.
2: Alsjeblieft.
0: Joe, hoi.
2: Bye.

Kanye West was dat, een liedje dat hij maakte samen met Rihanna en ook Paul McCartney. Het was een hele dikke hit, 11 jaar geleden in 2015. 4 5 Seconds. En Kanye West dus komend weekend, zaterdag en ook maandag in het Gelderdome in Arnhem. We gaan het zien. Dit is

0: Colors of Fame. Popklassieker van Carly Simon. Op Radio Rijnmond. En we hebben het al eerder gezegd, blijf luisteren ook na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Het is 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Het nieuws wordt nu gelezen door Martin van der Boogaard.
13: Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk €500 miljoen. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, de motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen die werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De fluittoon in het centrum van Rotterdam kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nu de aannemer die kabels en touwen minder strak heeft gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis, maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West. De Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer. Veel bewolking, buien, mogelijk met onweer. Er staat ook vanavond nog veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
14: Nog steeds erg druk op de weg. Meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 21 kilometer, een vertraging van 20 minuten. Dan een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Zorgt voor een file tussen knooppunt Vaanplein en Benelux. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein. 5 kilometer, een kwartier. En de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur.
0: De volgende plaat in Afslag Rijnmond is speciaal voor iedereen met een stappenteller.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Heb jij een stappenteller?
1: Ja, op je telefoon is, heb je toch standaard zo'n... Ja, dus ik heb er wel één.
0: Kijk je er ook altijd op?
1: Ja. Ja, ja, dat doe ik wel. Ja.
0: Hoeveel staat hij vandaag?
1: Oeh. Moet ik heel snel kijken?
0: Ja, ja, kijk.
1: Wacht even hoor. Oh. Oh, hij staat op bijna op 5.494. Dus bijna 5.500.
0: En ben je daar tevreden over?
1: Nee, maar ik moet zo meteen nog naar huis. Dus dat haal ik wel. Oh, 10.000. Ja, precies.
0: Ja, elke stap telt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kissing the Pink was dat, een Britse synthpop band uit de jaren 80. En hun enige grote hit, One Step. Aan het begin van alweer het nieuwsje, Afslag Rijnmond. Goedenavond, het is 10 minuten over 6. En tot 7 uur houden we je heel graag gezelschap met Afslag Rijnmond. En je weet hoe het werkt, je kunt zelf een beetje meestemmen. Ja, Ria die weet dat nog niet, maar die luistert nu ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ria, je kunt ook weer meestemmen straks over de muziek. Afslag
1: in de
0: 1,
1: app
0: afslag 2. Gaan we zo meteen verder uitleggen. Eerst nog even achterom kijken naar deze dag. Wat is ons erbij gebleven, Feza?
1: Nou, we hebben het gehad over Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: En onze collega Arjan, die mee heeft gedaan. En die heeft gefietst.
0: Ja, 4 van de 6 keer omhoog geweest. Maar bij nummer 5, toen begon het zo hard te regenen daar. Dat hij zei, ik ga niet meer.
1: Want nee.
0: Vorig jaar onderkoeld geraakt. En heeft zijn gezin beloofd, dat ga ik jullie niet nog een keer aan doen.
1: Nee, want het was inderdaad wel heel eng. Inderdaad.
0: Dat snappen we ook. Ondertussen is er ook in Rotterdam, en daar hebben we nog niet over gehad, in Ahoy geld opgehaald voor Alpe d'Huez. Want ook daar is gefietst, hè, vandaag.
1: Ja, en we hebben een tussenstand doorgestuurd gekregen van collega Michael Komans. Die is daar. Zullen we even laten horen?
0: Ja, laat even horen.
1: Hoe?
0: Tussenstand. Jij hebt bekend gemaakt.
1: Ja.
0: Alpe d'Huez.
1: Heb je geluid? Ja, daar is hij.

0: heel goed. 227.000 euro is er bij elkaar gefietst. Alleen al in Rotterdam, in Ahoy van de Ahoy. Wat goed, hè?
1: Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Heel mooi.
0: Diepe buiging voor iedereen die daaraan heeft meegedaan. Wat nog meer?
1: En we hebben Joep van Lieshout gesproken, onze Rotterdamse kunstenaar. Die hebben we vaak gesproken over verschillende installaties en kunstwerken waar hij heel de wereld mee over reist. Maar hij kent Kanye West. Ja. En daar heeft hij een band mee.
0: Een aantal jaren geleden werd hij opeens opgebeld door Kanye West, heeft hij verteld. En sindsdien hebben ze regelmatig contact over kunst, maar ook over het leven en over de wereld.
1: Ja.
0: En dus hebben we ook even gevraagd van ja, hoe vind je het nou dat hij gaat optreden in Nederland? Hè? Want er is zoveel te doen over de antisemitische uitspraken en racistische uitspraken die Kanye West heeft gedaan. Hij zegt, nou zo ken ik Kanye West niet. Maar zei hij, ik ga dan ook weer niet

0: zeg maar, dat dat niet aan hem blijft hangen en dat hij dat soort ideeën echt heeft.
1: Nou, dat gaan we dan zien komend weekend in Arnhem. Kanye West in Nederland. Zometeen de eerste afslag. Afslag 1, afslag 2. Eerst de winnaar van The Voice.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is

0: Ruben Hillen, de winnaar van de 13e. De 13e The Voice of Holland wilde ik zeggen. De 13e seizoen van The Voice of Holland. En hij was uiteindelijk de winnaar. 27 jaar, afkomstig uit Hengelo in Twente. 20 Seconds is zijn grote hit. Het is 14 voor half 7. En dus hoog tijd om te gaan beginnen aan...
1: De afslagen.
0: De afslagen, afslag 1, afslag 2. Jij kunt bepalen welke platen we straks gaan draaien. Ik heb twee platen meegenomen om elkaar eens even lekker vast te houden.
2: Nemen we afslag 1?
3: Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast.
2: Of nemen we afslag 2?

Een van deze twee gaan we zo meteen draaien in afslag Rijnmond. Dan jij bepaalt welke het gaat worden. Hou me vast van Volumia, dat is afslag 1. En Hold Me Now van Golden Earring is afslag 2.

0: Joss Stone, wat er heel jong.
1: Super.
0: Toen ze dit zong. Echt heel jong, maar het klinkt zo volwassen.
1: Ja.
0: Super Duper Love was uit 2003.
2: Nemen we afslag 1?
3: Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast.
2: Of nemen we afslag 2?

Dat is de keuze. Afslag 1 of afslag 2. Hou me vast of hold me now. Nog een paar minuten de tijd om je stem uit te brengen met behulp van de Rijnmond app. Afslag 1 is Hou me vast van Volumia. Afslag 2 is Hold me now van Golden Earring. En jij bepaalt het met de Rijnmond app.

0: Oh, those Russians.
1: Oh, those Russians.
2: Uh-oh.
0: Ja, dat is het einde van deze Rasputin. Een hit van Boney M. Eind jaren 70. Leuk om weer eens te horen. In afslag Rijnmond. Oh, het is al bijna 6:30. We moeten dan snel naar de uitslag van de afslag.
2: Ja, heel snel inderdaad. Afslag 1 was dus Volumia, hou me vast. Afslag 2, Golden Earring, hold me now. En Frans, Jan, Sylvia, Jeroen en Sandra, Angeline, Glenn, Peter en Els en Erik gaan voor afslag 1. En dan gaan we toch meer voor afslag 2. Raymond, Nico, Annelies, Hans, Ruud, Ria, Corrie, Nel, Dirk, Caroline. Nora zegt natuurlijk afslag 2, zo'n mooi nummer. Ronald, René, Arita en ook Paul zegt hold me now met de uitvoering van George Kooijmans om nooit te vergeten.
3: We nemen afslag 2.

0: Golden Earring. Met de onvergetelijke George Kooijmans in dit nummer als zanger. En gitarist natuurlijk. Hou me vast, hold me now. Afslag 2. Zometeen de volgende afslag na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 6:55. Dit is Radio Rijnmond. Met nog wat files te gaan.
10: Zeker. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen afrit Brielen en havens 4100, 5200. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Rotterdam-Heijplaat. 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Dan de A27 nog. Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. Een file van 21 kilometer, ongeveer een half uur vertraging.
0: Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Vooral in de nacht weer enkele buien. Temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgenochtend is er ook nog kans op een enkele bui. Maar in de middag is het vrijwel overal droog. En dan krijgen we soms ook vrij veel zon erbij. Maar de temperatuur blijft matig. Hooguit 18 graden. In het weekend af en toe een zonnetje, maar ook nog steeds kans op een bui. En in het weekend hooguit 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin.
11: Rijnjan, Rijkswaterstaat laat de klep van de Van Brienenoordbrug vernieuwen door het Spaanse concern FCC Construcción. Met het vernieuwen van de klep begint de grote renovatie van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas. En die renovatie, de hele klus dus, niet alleen de klep, gaat waarschijnlijk 2 miljard euro kosten. Op diverse plaatsen heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom om in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad. En dat is in Rotterdam-Lombardije. En bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en toen werd ze aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef gelukkig ongedeerd.
0: Dankjewel, Martin.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen stemmen voor de lekker lange laatste. Eerst nog Nena.
12: Radio met een grote R.

0: 1983 was het jaar van Nena met die eerste grote hit 99 Luftballons. En toen kwam deze erachteraan en toen waren we allemaal helemaal verkocht. Allemaal, de jongens, ook erg verliefd.
1: Oh, jij ook?
0: Ja, eerlijk gezegd wel.
1: Oh,
0: natuurlijk. Wie niet, zou ik willen zeggen. In die tijd. Mooie tijden waren dat. Lekker om weer te horen. Noorke troont. Het is 6:08 en dus hoog tijd voor...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: En ik heb een lange versie meegenomen. Nee, twee lange versies, want we hebben natuurlijk de keuze. Never Gonna Give You Up gaan we draaien. Maar ik heb er dus twee.
2: Afslag 1.
3: De Lekker Lange Laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, dat vind ik wel lastig, hè. Rick Astley is natuurlijk hartstikke leuk. Never Gonna Give You Up uit de jaren 80. Maar ook die kraker van Barry White uit de jaren 70. Niet te versmalen, dus ga er maar aan staan. Jullie mogen bepalen welke we zo meteen gaan draaien via de Rijnmond app. Afslag 1 is Barry White. Afslag 2 is Rick Astley.
3: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Never Gonna Give You Up van Barry White. Of Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Wordt het afslag 1 of wordt het afslag 2? Met nog een paar minuten om je stem uit te brengen. En zometeen gaan we één van deze twee draaien als lekker lange laatste in afslag Rijnmond. Nu het lekkere gitaargeluid van Yes. Met de stem van John Anderson en Owner of a Lonely Heart.

0: Owner of a Lonely Heart. Ja, het is al bijna 7:10 en we hebben echt een lange, lekkere, lange laatste.
1: Ja.
0: Dus ja, we moeten echt naar de uitslag toe, Veza. Wordt het afslag 1, Never Gonna Give You Up, of afslag 2, Never Gonna Give You Up?
1: Nou, Astrid, Peter en Els, die zeggen afslag 2. En ook Ruud zegt afslag 2, leuk nummer uit mijn jeugd. Glenn gaat ook voor afslag 2. Die heeft er een hele leuke herinnering bij dat haar beste vriend de Mister verkiezing wint.
0: Want dat gaat over Rick Astley, afslag 2.
1: Afslag 2, inderdaad. En Barry White krijgt dan toch iets meer stemmen. Hans, René, Ronald, Corrie zegt daar zwijmelde ik vroeger al helemaal bij weg. Caroline, Sylvia, Jos, Margot, Nel, Jenny, Johan, Ria, Jeroen en Sandra gaan ook allemaal voor afslag 1. Nico, Arita, Jan, Annelies ook. En ook Raymond zegt voor de laatste afslag van vandaag ga ik voor afslag 1. Heerlijk, Barry White. Echt mijn favoriet.
0: Ja, ze zijn allebei erg goed. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, heeft het niet gehaald. De voorkeur gaat duidelijk uit naar deze hitte uit de jaren 70. In een versie van bijna 8 minuten. Oh. Dus ga er maar even voor zitten.
1: Mooi.
0: Voor die zoele stem van Barry White. En zijn Never Gonna Give You Up.

0: Barry White, de zwoere stem van Barry White. Tot slot van Afslag Rijnmond. Never Gonna Give You Up. Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Dank voor het luisteren. En dank voor het fluisteren, Barry White.
1: Ja.
0: Morgen Olivier en Feza tussen 4 en 7. Ik ben er dan maandag weer. Ik zeg tot maandag.
1: En ik zeg tot morgen.
0: En Barry, die fluistert nog.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem. Ik ben Martin van den Boogaard en van mij krijg je het nieuws. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties gekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere met flessen naar de moskee. Daardoor raakte een mozaïek beschadigd. En ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In de aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties die gericht waren tegen moslims. Een raadslid Serkan Soitekin gaat aangifte doen. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk €500 miljoen. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad in Rotterdam-Lombardije. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat nu aan de kust nog windkracht 6 uit het zuidwesten met windstoten tot bijna 70 km per uur. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. Sport, voetbal, de Finn Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis, maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West en Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. Dan krijg je nog het weer. Het is grotendeels bewolkt, ook wel wat zon. Er vallen buien, vooral vanavond en vannacht. Mogelijk met onweer, staat veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend ook nog buien, maar morgenmiddag dan is het droog. Dan zijn er perioden met zon, staat er ook minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is nog verkeersinformatie. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en de havens 4100, 5200. Er staat 2 kilometer file. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En dan nog een lange file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Die file is 13 kilometer lang en de vertraging, ja, valt op zich wel mee, is daar nu zo'n 16 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
14: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem.
15: Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hits uit de 80's naar achten. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Het dodelijke ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het hard waait, zoals nu, dan gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties gekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee en daardoor raakte een mozaïek beschadigd. En ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties die gericht waren tegen moslims. Een raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. En de totale renovatie van de Van Brienenoordbrug, die gaat waarschijnlijk 2 miljard euro kosten. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan nog het weer, veel bewolking, buien, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind, aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie. Melding over de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de hoofdrijbaan, eigenlijk moet ik zeggen, de linkertunnelbuis naar Rotterdam is dicht. Dat heeft te maken met schade aan het wegmeubilair. Denk een vluchtstrook of zo. Je kunt wel door de rechterbuis, dus de rechterparallelbaan is wel open in de Drechttunnel richting Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie.
1: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
2: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hits uit de 90's na 9e. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Het dodelijke ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het hard waait, zoals vandaag, dan gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind ook schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust windkracht 6 uit het zuidwesten. En er zijn windstoten mogelijk tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere met flessen. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd. En ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties die gericht waren tegen moslims. En raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan nog het weer. Veel bewolking, buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog. Periode met zon en minder wind. En het wordt morgen net als vandaag zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
3: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Het dodelijke ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam, Lombardije, Goudzwaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nog windkracht 6 uit het zuidwesten. En er zijn windstoten mogelijk tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee en daardoor raakte een mozaïek beschadigd. En ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan nog het weer. Veel bewolking, er kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. En er staat nog steeds veel wind. Aan zee, mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. En er is natuurlijk meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.